Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: schat, ik zie je graag.
1: Ja, maar...
0: Maar nee, geen maar.
1: Oh.
2: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
1: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid.
2: Zeg!
3: Ja!
2: Ja! Beste vrienden! Ja! Happy birthday aan onze Grim. Goedemorgen, Grim.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoe oud zijn we vandaag geworden, Grim?
4: 52.
3: Oh, 25 dus ja. Eigenlijk. Ja.
2: Hey. Fantastisch. Ah, proficiat, Grim. Er gaan heel veel felicitaties van de luisteraars binnenkomen. Dat weet je nu al en helemaal terecht. Voor de beste nieuwslezer van de wereld. Maar wel niet het beste nieuws ter wereld, of toch?
4: Ja, ik denk het wel. Club Brugge heeft gestund in de Champions League.
2: Ja, dat is
4: het
2: beste nieuws van de wereld. Ja,
4: de Red Flames die zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. En Rusland roept de Belgische ambassadeur op het matje. Maar eerst dus, in de Champions League voetbal is Club Brugge gisteravond gaan winnen bij Inter Milaan. Het werd 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor Club. Kapitein Hans van Aken is dan ook trots.
5: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten, of toch proberen te zetten. We hebben nog een bal de lat, nog een bal de paal. Dus er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel, heel open wedstrijd was. En uiteindelijk hebben we dat wel goed overleefd, goed uitgespeeld. En mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
4: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. Een domper dan weer voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenwedstrijd gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij. En in Moskou, in Rusland, is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. En ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op dat nieuws gereageerd. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna gaat de zon overal schijnen vandaag bij maximaal tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden.
3: Grim, vandaag de vraag van 1 miljoen die ik eigenlijk altijd stel aan iedereen uit mijn team.
2: Ja, ik weet
3: dat jij een stipte trakteerder bent. Ja. Dus wat heb jij meegenomen voor jouw verjaardag?
4: Snoepgoed.
3: Snoepgoed. Ja, maar ja, maar wat?
4: Speculoosjes.
3: Ja, met chocolade of gewone?
4: Zonder chocolade.
3: Van Biscoff.
4: Maar ook Mars.
3: Oh?
4: Twix.
3: Nee, dat is
4: Twix.
3: Niet waar. Oh, Mars.
2: Mars, Twix.
3: Twix.
2: En wat nog? Raider.
4: Raider. Nee. Bounty.
2: Bounty.
3: Bounty.
4: Toblerone chocolade.
2: Maar jongen.
3: Maar
2: de snoepwinkel.
3: Dus je hebt eigenlijk gewoon de diverse zak eigenlijk meegenomen.
4: Ja.
3: Toblerone erbij.
4: Ja.
3: En dan zet maar op tafel. Het is goed. Gemocht.
2: Belangrijkste vraag van de dag. En goedemorgen allemaal. Inderdaad, goed gezind op deze woensdagochtend met een verjaardag en een redelijk goede uitslag in het voetbal gisteren. Amai, wel heb ik genoten van de wedstrijd gisteren.

0: dat gaat lukken vandaag. Letterlijk, we gaan dansen in de zon allemaal. Op deze mooie woensdag, op de verjaardag van onze Grim-vermeijer Wim Soutare en allemaal.
1: Ja, Grim is niet de enige jarige vandaag. Hè. Er zijn nog vele bekende jarigen, zoals daar zijn Usher.
2: Usher?
1: You remind me of a girl.
2: Is ook al de 40 in, denk ik. Hè?
1: Ja, raad eens.
2: Ja, denk, begin de 40, zoiets.
1: Nee, 48.
2: Hij is ook
1: gaat ook al richting 50.
2: Oké, oké, oké.
1: En onze vriend Stijn Baart, die wij geregeld bellen.
2: Die is eind de 30, denk ik.
1: Nee? 43.
2: Hij is die ook al 43.
1: 43.
2: Ik schat de mensen allemaal jongeren, dat is niet normaal. Hè.
1: Ja, ja, ja. En er wordt iemand 100 vandaag.
2: Je kent iemand.
1: Winnie de Poe.
2: Winnie de Poe.
1: Winnie de Poe.
2: Dat is
1: Winnie
2: die...
1: Wacht, als we nu de slimste mens spelen, geef mij in 10 seconden 5 kernwoorden.
2: Och,
1: Winnie de Poe.
2: 10 seconden, sorry.
1: De tijd gaat nu in.
2: Zo
1: in
2: mijn leefwereld. Is dat ja, is dat beertje? Dat is een keer op een bepaald moment...
1: Beer, goed.
2: Ja, beer is goed. Ja. Een kopje thee is gaan drinken bij de Queen.
1: Nee, verkeerd beer.
2: Hoezo?
1: Dat is Paddington, wat jij zegt.
2: Ah, dat is Paddington. Ja, dat
1: ander beer.
2: Ik weet daar niks van.
1: Dat beer, jij doet precies alsof er iets recents is. Die beer wordt 100. Hè. Je hebt die toch meegekregen vroeger. Sommige mensen hebben tattoos van Winnie de Poe.
2: Ja, het is mijn leefwereld.
1: De vriendjes van Winnie de Poe, ken jij die niet?
2: Ben jij de vriendjes van Winnie de Poe, Sander?
3: Tijgertje en die andere weet ik even niet.
1: Knorretje.
3: Knorretje.
2: Ja. Nee, ik heb het nooit gelezen. Ik heb er niks mee.
1: Ah, het is prachtig. Het is ook een dikke film. Hè. Maar Winnie de Poe staat vooral bekend om zijn levenslessen.
2: Oké.
1: Okay. Bijvoorbeeld, hè. Knorretje, het varkentje, vraagt dan: hoe spel je liefde, Poe? En dan zegt Winnie de Poe: dat spel je niet, dat voel je.
2: Oh,
1: zo, van die okay. Maal 100.
2: Ah, is dat dan zo in tekening waar die tekst dan zo in het klein erbij
1: ook,
2: staat? Dat is Winnie de Poe.
1: Of zo, ja, dan zegt Knorretje: wat is jouw favoriete dag? En dan zegt Winnie de Poe altijd: vandaag is mijn favoriete dag.
2: Oh, mooi,
1: dat is toch
2: mooi,
1: prachtig?
2: Prachtig.
1: Niet morgen, niet gisteren. Vandaag is mijn favoriete dag.
2: Happy birthday aan Winnie de Poe. En mijn excuses dat ik u een bikje vergeten was, grote bikje.
1: En we moeten vandaag allemaal een beetje meer Winnie de Poe zijn. We moeten elke dag een beetje meer Winnie de Poe zijn.
2: Of Grim-vermeijer zijn, dat kan.

Kijk, dat is lekker om mee wakker te worden op zo'n woensdagochtend. Wetende dat we die uiteraard volgende week nog opnieuw gaan horen. De allerlaatste dag van de top 2000, want dit is top 100 materiaal uiteraard. Het gaat op 95 staan dit jaar. When the Lady Smiles and Golden Earring. Joe. Sven en

0: Sapphire, een van de vele juwelen die Anko getwijfeld in haar juwelenkast heeft liggen. De Saphir van Ed Sheeran.
1: Zeker, Saphir, maar ook 24 karaat goud, diamanten, allemaal gemaakt in Bangladesh en verkocht in de H&M.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans, alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest.

0: Goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Immoscope, man!
2: Knaldi!
3: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
4: Gix merkt je op.
3: Mode voor haar.
4: Voor hem.
5: En voor ons.
4: Bij Gix vind je mode voor het hele gezin. Van trendy tot tijdloos, in iedere stijl en voor elk budget. Steeds met een persoonlijke service. Dus, waar gaan we shoppen?
5: Bij Gix.
4: Gix. Mode voor dames, heren en kids. Kom langs in een van onze winkels of shop online op gix.be.
5: Dat is gix.be. Want...
4: Gix merkt je op.
6: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Ronduit fantastische muziek is er gemaakt in de jaren 80. Dit is al een beetje naar het einde van die periode toe, 1988. Taylor Dane en Tell It To My Heart.
1: We gaan een nieuw liedje draaien. Een heel goed nieuw liedje van Jamie Miller, Baby Doll. Uh-huh. Die is in Nederland nu op dit moment, hè? Of de voorbije dagen toch.
0: Oké, okay, zo is het.
1: Zat hij in de talkshow van Eva Jinek. Toffe gast, is een kerel van 29 uit Wales. En hij heeft altijd dat baretje op van Kangol. Ik weet niet of je dat nog kent uit eind jaren 90, begin jaren 2000.
0: Nee, dat zegt mij ook weer niks. Baretje van Kangol? Wat is Kangol?
1: Kangol was toen zo een merk.
0: Ah, oké, okay, oké.
1: Okay. En dat staat dan zo op de zijkant en hij heeft het helemaal terug gemaakt.
0: Ja, dat wist ik helemaal.
1: Het ding is, het is nu de trend op de socials.
0: Dat baretje of wat?
1: Dat baretje ook, maar vooral het dansje dat hij doet op zijn liedje Baby Doll.
0: En wat voor dansje doet hij daar dan
1: een
0: op?
1: Koppeldansje.
0: Een koppeldansje?
1: Ja, want het is ook een heel vrolijk, koppel, liefdevol liedje. En dus de bedoeling is dat je dat met je partner doet.
0: Dus je hebt het met Tom al gedaan?
1: Ik heb het nog niet met Tom gedaan. Ik heb al heel veel oudere mensen het zien doen. Het is heel schattig als bejaarden het zien doen.
0: Oké. Okay.
1: En dat vraagt me inspiratie om het met jou te doen. Zouden we dat niet samen
0: als
1: doen?
0: Als bejaarden het doen, dan zal ik het ook wel kunnen doen.
1: Ja, maar moeilijk zijn
0: is een simpel dansje of wat?
1: Heel
0: stuit. Als een dansje is wat ik zeer goed kan, dan is het... Wacht, hè, welke dansje ik ben.
1: Ja, nu gaat het komen, de vogelkensdans.
0: De vogelkensdans.
1: Dat ging hem zeggen.
0: Ja, ja, dat
1: is uw ding.
0: Die kan het nog altijd.
1: En de inzaïr?
0: Inzaïr? Dat is al moeilijk.
1: Maar we kunnen die proberen te leren zometeen. Het gaat nu beginnen. Dit is Jamie Miller, Baby Doll.

0: Ja, dat is een leuk liedje, Jamie Miller en Baby Doll. Ik heb eens gekeken naar het dansje dat erbij hoort, beste luisteraars. Als ik alleen al naar de clip kijk, ik ga mijn benen in een spontane knoop. Dat is niks voor mij. Ach. Ik hou het bij deze dan maar eens blijf het.
1: Allee. Yes.
0: Allee, kende jij die nog, Sander? Enfin, ja, maakt niet uit. Maar ja.
1: Zorgcentrum Joe is ook alvast geopend. Sluit de deuren maar.
0: Maar dat andere dansje, dat gaat niet lukken, sorry. Dat is te moeilijk.
1: Oh ja, it's a work in progress.
0: Ja, perfect.
1: Zeg maar, gisteren had ik toch een gezondheidssupplementje getipt, hè? Waar jij meteen van zei, ik heb het opgezocht op ChatGPT, dikke rommel.
0: Ja, dikke rommel.
1: Misschien toch niet, want er heeft een professor meteen daarna contact met mij opgenomen. Die was aan het luisteren en die heeft toch een andere mening. We gaan die zo meteen eens bellen. Allee.

0: en de Wailers, Iron Lion Zion. Hoe heet het product ook alweer gisteren? Okay.
1: Astaxanthine. Ja, ik heb het product voor mij liggen, want ik kan het niet onthouden, die naam.
0: Nee, zometeen gaan we het er nog eens over hebben na het nieuws van Tim.
2: Goedemorgen. Club Brugge heeft gestund in de Champions League gisteravond. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Een domper voor de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, want zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo 2e WK op rij. En in Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Hier en daar nog grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maximaal tot 20 graden. En ook morgen veel zon en zeer zacht dan 22 graden.
1: Op deze woensdagochtend, feliciteit op de Antwerpse ring richting Gent tussen Merksem en Berchem, is een ongeval gebeurd, verlies je 20 minuten en een kwartier verlies richting Antwerpen op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukenstapdij. 6:30. Een tip voor een supervitaal leven.
1: Ja, dus ik had gisteren pilletjes getipt van mijn vriendinnen. Die gaan er goed op. Die zeiden, je moet dat halen, maar je mag dat niet op de radio vertellen, want dat is populair, dat is altijd uitverkocht. Astaxanthine zou goed zijn voor vermoeide ogen, lastige gewrichten, voor de algemene vitaliteit van lijf en geest. En je had het dan via ChatGPT helemaal door de mangel gehaald.
0: De gezondheidsclaims die er soms opgelegd worden, zijn wel heel groot. Het zou een soort van wondermiddel zijn. En ik geloof nooit in wondermiddelen. Maar het is van vis en van algen en zeewieren. Antioxidanten, er zullen wel goede kanten aan zijn. Maar om nu te zeggen, dit is het wondermiddel, daar geloof ik niet
1: in. Ja, maar ik ben ook niet goed gelovig. Hè. Maar toch, ik had het gezegd. Mensen wilden het massaal gaan inslaan. Dan had jij zoiets van bedenkingen. Maar dan nam er een professor contact met mij op. Een luisteraar was aan het luisteren. Ja. Een professor in van alles en nog wat.
0: Van alles en nog wat.
1: Goedemorgen.
0: Zo'n professor ben ik ook.
1: Professor Benedikt Sas. Hallo, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. Fijne dank.
1: Zeg maar eens eerst in wat u allemaal professor bent.
4: Ja, wel, ik zal het proberen kort te houden. Ik heb een doctoraat organische chemie gedaan en dan vroeger vice-president bij een Amerikaanse holding. En tot vorig academisch jaar was ik professor aan UGent bij de bio-ingenieurs voor in de vakgroep voedselveiligheid en voedselkwaliteit. En nu directeur voor Diergezondheidszorg Vlaanderen en Melkcontrolecentrum Vlaanderen.
1: Dat is de man die we nodig hebben. Dus dat pilletje waar ik hier al 2 dagen mee zit te leuren, hè?
0: Ja.
1: Is dat, moet ik het in de vuilbak gooien of moet ik het toch verder blijven slikken? En wat moeten de mensen thuis doen?
4: Anneke, je hebt daar toch een punt. Maar Sven had ook wel een punt.
1: Okay.
4: Dus astaxanthine is een bioactieve stof uit de kleurrijke familie van de xanthofyllen.
1: Okay.
4: Dus dat zijn stoffen die in planten voorkomen, die ook die kleur geven. En broers en zussen van astaxanthine zijn zeer grondig wetenschappelijk en klinisch onderzocht op hun gezondheidseigenschappen.
0: Ja?
4: En bijvoorbeeld lutheïne, dus dat is een gele kleur of een gele molecuul uit die familie, die voorkomt in marigoldbloemen en ook in eierdooiers, is onderzocht op gezondheid voor de ogen en kan ouderdomsblindheid tegengaan, makkelijk degeneration. Zit ook nu in vitaminepreparaten en grotere concentraties.
0: Dat is een broer en zus daarvan.
4: Dat is een broer en een zus.
0: Ja, maar mijn broer is ook gezond. Dat zeggen we niet voor mij.
4: Juist, nu gaat het punt.
1: Nu gaat Sven zeggen, waarom moeten we dan de broer niet slikken?
4: Licopeen is een ander. Ah, wel, voilà. Lycopene is een rode kleurstof bij tomaten, onderzocht op een gezonde prostaatwerking. Beta-cryptoxanthine, een andere rode broer of zus vanuit paprika's voor gewrichtsgezondheid.
0: Ja, maar professor, zeg een keer over dit hier.
4: En astaxanthine is ook inderdaad een sterk antioxidant. Wordt nu meer onderzocht, omdat er vroeger, dat was een van de duurste xanthofyllen. Is de eerste keer ontdekt in edelweiss bloemetjes in de Alpen.
1: Oh.
4: Zit er weinig in. En nu wordt dat dus geproduceerd, niet alleen synthetisch door Hofmann en Roche, maar ook in algen, gekweekt op de kusten van Hawaii. En die heeft een zeer gelijkrachtige structuur. En heeft ook sterke antioxidantwerkingen. Maar, dus gelijk dat Sven al gezegd heeft, dus uw broer en zus kunnen allemaal zeer gezond zijn, maar er moeten natuurlijk testen gedaan worden op die moleculen zelf. En dat aangetoond.
5: Ja?
4: Maar als het op de markt is, daar zijn heel strikte regels rond.
1: Aha.
4: Dat moet daar eerst, voordat het op de markt mag komen, studies worden ingediend en rapporten.
5: Ja, maar krokkenchips zijn ook op de markt. En Bounty's ook op de markt.
4: Maar daar worden geen gezondheidsclaims opgezet.
5: Oké. Dus u zegt, het zal wel ergens goed voor zijn eigenlijk. Dat is als ik dat zo mag samenvatten. Want
4: er zit een wetenschappelijke grond. Het is een klasse van sterke in vivo antioxidanten. En als het op de markt is met bepaalde gezondheidsclaims, dan kan dat alleen op de markt zijn als daar grondige studies zijn gebeurd, een dossier ingediend bij EFSA. Want anders mag dat dus niet in de rekken zitten met bepaalde gezondheidsclaims.
1: Dan ga ik het nu voor de derde dag op rij slikken met astaxanthine. Voilà.
4: En zo gezond als een vis.
1: Als je niet meer herkent.
5: Zijn plaat is begonnen, ik ga jullie moeten onderbreken.
1: We moeten pillen slikken nu.
5: Want misschien heeft hij ook nog gezonde neven en nichten en tanten. Ja,

0: kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar 5 euro. Ren dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Helemaal mee met sparen, maar minder met rente en koopkracht. Ontdek hoe goed jouw financiële kennis is met de grote HLN geldtest. Doe mee op hln.be/geldtest of in de HLN-app.
2: Argenta vertaalt financiële taal naar mensentaal. Zo kun jij bewuste keuzes maken. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Zeg, van het weekend, een brand bij ons in straat. Die pompiers hadden hun ladder nog niet uitgeklapt of mijn buren wisten al exact wat er was gebeurd.
5: Kom aan, slag.
6: Nee, de frituurbrand.
4: En ja, dan gaat het snel. Het internet op. Kijk hè, dat is waarom dat ik de Gazet lees. Want er was op dat moment maar één die op zoek ging naar de feiten. De journalist van de Gazet van Antwerpen. Pas op, ik snap mijn buren wel. In Antwerpen hebben wij geen filter. Behalve voor ons nieuws. Gazet van Antwerpen. Al 135 jaar onze bullshit-radar.
7: Lees, beluister en bekijk nu alles van Gazet van Antwerpen met 60% korting. Ga naar gva.be/actie.
8: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
9: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
8: Ontdek nu de Hörmann Deals voor binnendeuren en lofdeuren. Kijk snel op hörmann.be.

0: blijven we toch massaal graag horen. Hè? The Radios en She Goes Nana.
1: Absoluut. Goedemorgen allemaal. We zijn woensdag 14 oktober vandaag.
2: Vandaag in de spotlight.
1: Ja, we moeten de jonge gast in de spotlight zetten. Zijn naam is Torre de Gussemee. En Torre is 19 jaar en heel bijzonder. Hij is de eerste jongen in 5 jaar die vroedkunde studeert aan de Artevelde Hogeschool in Gent. Hij wordt dus een vroedman.
0: Hola.
1: Geen vroedvrouw. En ja, dat is een beetje speciaal, want het gebeurt bijna nooit. Dus inderdaad dat daar inderdaad vroedmannen zitten, toekomstige vroedmannen. Maar voor hem is het zo normaal als iets voor Torre. Want hij zegt, ja, ik was vroeger altijd al met de zorg bezig. Ik was altijd gefascineerd daardoor. Telkens wanneer een verpleegkundige bij mijn oma langskwam, ging ik meekijken. Ik vond dat geweldig. Hij gaf later zwemles en werkte met kinderen met een beperking. En heeft ook lang getwijfeld wat hij zou doen. Ofwel wou hij inderdaad verpleger worden of werken met mensen met een beperking. Of hij dacht, nou, vroedkunde. Hij had er eens naar gekeken en hij zei, ja, ik vind dat eigenlijk wel interessant, want je kunt mensen begeleiden vanaf het moment dat ze een kindje willen, tot wanneer ze dat kind hebben, de bevalling zelf, en tot het kind wat ouder is, je staat erbij tijdens de bijzonderste periode van hun leven. Het gaat ook over nieuw leven, terwijl ja, mensen met beperkingen zitten soms nog andere uitdagingen aan, mensen die heel oud worden ook, maar dit is eigenlijk een van de mooiste takken in de zorg, dus hij is er volbak voor gegaan, maar ja, hij botst wel eens tegen vooroordelen soms ook. Hij had dus een collega in het ziekenhuis die zei, dat zou ik nu eigenlijk niet willen, dat er een vroedman bij mijn vrouw zou opduiken, maar dan zegt Torre van, ja, maar dat is toch wel heel raar, want gynaecologen bestaan toch ook, die zijn er toch ook bij vrouwen op zo'n belangrijke momenten. Je heeft één keer wel iets heel ambetants voor gehad. Tijdens de les anatomie zei de docent, dames, nee, dat is al het begin, nee, macht en gewoonte, dus tijdens de les, dames, voelen ze allemaal waar jullie baarmoeder zit. En toen zei Torre, dat is wel lastiger voor mij. Ik ben geen dame, ik heb geen baarmoeder, maar voor de rest ja, zijn de andere meisjes toch al gewoon dat Torre ertussen zit. Zou jij een mannelijke vroeg...
0: Ik heb dat manneke nu net eens gegoogeld tijdens heel jouw betoog, want die valt op, die is dan ook nog eens 2 meter, dus die valt helemaal op
1: manneke,
0: in de aula.
1: Manneke, reus.
0: Ja. Want eerst dacht ik, wow, ik weet het niet. Wow, liever een vrouw, eerlijk gezegd, want ja, die moeten daarna ook zo u komen verzorgen. Hè.
1: Ja, ja.
0: Dus als je geknipt of genaaid bent en zo, allee, meestal volgt na de knip de naai.
1: Ja, ja.
0: Ja, dan moeten die dat ook allemaal zo... Ja, oh, dan denkt het toch, oh, dat is allemaal zo vervelend en gênant, liever een vrouw. Maar die Torre, die heb ik nu eens gegoogeld, dan ziet er wel een heel tof manneke uit.
1: Ja,
0: echt een heel,
1: ja.
0: Als je dat vrolijk gezichtje ziet binnenkomen, denk ik, in de ziekenhuiskamer, zijn je toch blij, zijn je content.
1: Als je daar ligt en 2 meter hoger, dan zalige kleine kopken of wat is dat je bedoelt. Ja, ja.
0: Dus de ene vroedman zal de andere niet zijn, maar Torre...

0: Dat heb je goed gezien, George. Die stuurt een goedemorgen toepasselijk liedje voor de patiënt van de vroedman. I always feel like somebody's watching me. Klopt. Rockwell kreeg je te horen. Ja, wow, die jongen, de Torre, die is nu in zijn opleiding. Maar hij is niet de enige vroedman in ons land. Sander heeft 23 jaar geleden er ook eentje gehad. Zou niks anders meer willen. Isabel had er ook eentje bij de geboorte van de kinderen die nu 29 en 27 zijn. In 79 is Marie-Lou ook al bevallen met een vroedman in het Middelheim ziekenhuis. En er zou er al eentje met pensioen zijn. Dus die draaide al heel lang mee in Beringen.
1: Anneleen zegt ook van ja, onverwacht stond er ook ineens een vroedman voor mij. Maar ja, het maakte dan al niet meer uit, zegt Anneleen. Als je zwanger bent, heb je toch al voor iedereen met je benen opengelegen.
0: Is dat zo, ja.
1: True story. Elke goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, jij wilt graag jouw vroedman even in de bloemetjes zetten. Doe maar.
2: Ik had ook een fantastische vroedman. Zowel bij mijn drie kinderen. Heel meelevend, heel...
0: heel levend.
2: Ja, maakte geen verschil uit eruit eigenlijk.
0: Eruit gekomen dankzij hem, ja.
1: Ja, en hoe heette hij?
2: Jorgen.
1: Ja, Jorgen. En, maar ze zeggen, ik denk, ja, daarom had ik ook een mannelijke gynaecoloog. En jij ook, denk ik. Die zijn zo wat zachter.
2: Ja, ik had ook een mannelijke.
1: Omdat ze zich zo de pijn en zo niet helemaal kunnen inbeelden. Want
0: en word je dan zachter daardoor, omdat je de pijn niet kan inbeelden?
1: Ze zeiden altijd tegen mij, ga maar voor de mannelijke gynaecoloog, want mannen zijn zo zachter.
0: Mooi.
1: Ja.
2: Ons ook op ons gemak.
0: Leuk, is goed, maar tof. Ik vind het heel leuk dat jullie zo denken.
1: Dus eigenlijk, als er de mannen zich nu nog geroepen voelen...
0: Om te vroeten. Ja, dus er zijn
1: pas
0: een paar mannen die moppen hebben gestuurd dat ze heel goed kunnen vroeten, maar ja, dat is weer een ander gegeven, denk ik.
1: La la la la.
0: La la la, inderdaad.
1: Elke dag een hele fijne dag vandaag, hè.
2: Dankjewel.
1: Tadaa.
2: Jullie ook.
0: Bye. Bye.

0: dokter al, hè. Dat was ik. Dat was ik wel, maar ik... Ja? Ja, maar nu, ik heb het daar juist mezelf al gegeven.
1: Doe nog eens.
0: Nee, ik ga het niet nog eens twee keer doen.
1: Ze kan niet fluiten.
0: Je had me daar juist gehoord op het einde van het liedje, dat was ik.
1: Kan niet fluiten.
0: Dat was ik.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Mogen jullie allemaal een hele mooie woensdagochtend toewensen? Het is 7 uur geworden. Nieuws krijg je van Grim.
4: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden in de Noordzee. De paus heeft longkanker en Club Brugge gaat winnen bij Inter Milaan. Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust, dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang, met plaats voor 210 Russische militairen. Collega Rob van Herk.
5: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
4: Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. In Moskou is de Belgische ambassadeur op het matje geroepen. Dat meldt het Russische staatspersagentschap. Volgens Rusland hebben Belgische politieke en militaire leiders anti-Russische uitspraken gedaan. Ze verwijzen dan onder meer naar uitspraken over Russische militaire dreiging of sabotage. Rusland waarschuwt ook voor verdere spanningen. Ons land heeft nog niet op dat nieuws gereageerd. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Volgens de Franstalige zender RTL had zijn familie vandaag al een uitvaart in intieme kring. Paus Leo leidt aan longkanker. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn daarbij verwijderd. Club Brugge heeft gestund in de Champions League. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Kapitein Hans van Aken is trots.
6: Gedurfd om hier te komen voetballen, om open te spelen, om druk te zetten. We hebben nog een bal op de lat, nog een bal op de paal. Er waren nog wel mogelijkheden, maar zij hebben die ook gehad. Ik denk dat het echt een heel open wedstrijd was. Goed overleefd, goed uitgespeeld. We mogen gewoon heel trots zijn op deze overwinning.
4: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En een domper dan weer voor onze Red Flames, de nationale voetbalvrouwen. Zij zijn uitgeschakeld voor het WK. Ze verloren hun terugwedstrijd in de WK-playoffs van Polen na strafschoppen. Ze hadden nochtans de heenmatch gewonnen. De Flames missen zo het tweede WK op rij.
0: Zeg, in Limburg is het op veel scholen pedagogische studiedag vandaag. Okay. En dat is toch een topdag vandaag, hè Frank?
7: Dat kan je wel zeggen, inderdaad. Ja, het zal droog blijven vandaag. Hier en daar wat ochtendgrijs, dat wel. Maar uiteindelijk gaat dat snel opgeruimd geraken. En dan krijgen we een heerlijk zonnige dag met een paar stapelwolken. En temperaturen die kunnen klimmen naar 18 graden. Ook morgen overigens een prachtige dag met veel zon na het ochtendgrijs. En dat bij temperaturen zelfs van 20 graden. Nu, vrijdag na de middag gaat het regenen. Maar aan de voorzijde van die regenzone is het nog wel eerst eventjes zonnig. En kan het nog 19 graden worden.
0: Oh. Dus als jij vandaag nog een pedagogische studiedag wil inzetten, of morgen, ik zou dat maar doen, richting Antwerpen E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je een uur. 10 minuten op de E34 tussen Oelichem en Ranst en nog file op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je een half uur.
1: Wij zijn er tot 10 uur deze ochtend en vanaf 9 uur doen wij dag 10 al ondertussen van onze top 2000. Alweer een feestdag hier op de radio. Soul System nu, True Before We Started.

0: Soul Sister en True Before We Started. Goedemorgen allemaal. Sven en Anke. Ja, het staat groot in de kranten uiteraard. Iedereen jacht er zich over op. Het verschrikkelijke nieuws dat gisteren tijdens ons programma binnenkwam. In Jette is een politieinspecteur doodgeschoten tijdens het werk. De 41-jarige Nordien, waar iedereen van zei superman, super fijne vriend, super collega. Hij observeerde discreet de gestolen wagen aan gewelddadige carjacking en werd toen gewoon in het hoofd geschoten. Hij is overleden. Hij werd eerst bewusteloos teruggevonden door de collega's naar het ziekenhuis gebracht, overleed daaraan zijn verwondingen. Intussen zijn verschillende verdachten wel opgepakt, maar het komt vaker en vaker voor. Ik zag gisteravond in Vincent Houssin, die is van de liberale politievakbond VSOA, die zat aan de tafel van Gert en die legde uit hoe ernstig het probleem wel is met geweld tegen politie.
1: We hebben ongeveer 7800 feiten geteld in 2025, dus echt veel toenemen kan ik niet meer doen, maar men spreekt ongeveer over 22 feiten per dag, want zelfs deze namiddag nog. Ja, per dag deze namiddag zijn er nog twee collega's gewond geraakt in Hasselt tijdens een interventie. Dus het aantal is gigantisch. 36 doden op 25 jaar. Er zijn een aantal collega's die verlamd zijn, die hersenschade hebben. Dat zijn echt dramatische verhalen waar dat ook de familie heel hard onder leidt. Dus het is niet enkel het toenemen, maar ook het geweld die driester wordt. Kijk nu bijvoorbeeld naar de betoging. Als er dan zelfs jongeren, of jonge criminelen, maar zo noem ik ze liever, rondlopen met een samurai zwaard, dan kan u daar inderdaad veel vragen bij stellen.
0: Dat is verschrikkelijk. Ja. En we hebben toevallig alle twee politielinken. Mijn schoonbroer is politieagent in Brussel op de koop toe. Ja. Mijn nichtje, 21, is politieagent. Ik ben daar soms ook zo super bezorgd over. Want ja, het zijn ook mensen die we graag zien. Die eigenlijk alles doen voor de veiligheid in ons land. Afschuwelijk.
2: Ja, ik zit in hetzelfde kant. De politie ligt mij ook zeer na aan het hart. Mijn papa is altijd politieagent geweest.
0: Ja, absoluut. Ja.
2: Was jarenlang wijkagent in IJs de Cité in Maasmechelen. Ook een buurtje waar alles wel wat gebeurde. Die heeft ooit eens iemand moeten achtervolgen. Heel straf achtervolging met het dienstvoertuig gebotst.
0: Okay.
2: En mijn pa kon er net uitkruipen uit die auto. En meteen daarna schoot die wagen in brand.
0: Ja, dat is verschrikkelijk.
2: En er zijn hele heftige foto's als hij daar niet uit was geraakt op tijd, ja, dan was hij er nu ook niet meer. Hè. Dus ik ben heel blij en dankbaar dat ik hem nog heb. Maar de politie, uw vriend, dat moet gewoon een comeback maken. Vroeger, jaren 80, 90, zeiden wij dat toch altijd. De politie, uw vriend, niemand zegt dat meer. Veel vriendinnen van mij zitten nu ook bij de politie. En die zijn er voor ons. Hè. Die gaan op plekken waar wij voor geen geld van de wereld ooit zouden willen komen. Dus dat is echt een groep in het leven die ik het meest verafschuw. De haat tegen de politie die nergens opgestoeld. Dat is gewoon waanzin.
0: Maar zijn ook wel knettergekke mensen. Hè, want
2: tuurlijk, zijn er veel helaas.
0: Ongeveer iedereen die naar ons aan het luisteren is, gaat hetzelfde denken. Daar ben ik zo van overtuigd en gaat ook zeggen, waar is het respect nog naartoe? Voor die mensen die inderdaad alleen maar hun job aan het doen zijn. Maar het is tuig, hè. Dit zijn die drugsbendes in Brussel waarschijnlijk. Maar ik heb het onderzoek niet gedaan, maar alle artikels die je erover leest, wijzen daarop. Hè.
2: Ja.
0: We zijn die kwijt aan het spelen.
2: Het moet je gewoon strenger bestraft worden.
0: Ja, justitie, ja, die zeggen ook, we hebben niet middelen genoeg, maar als je hoort dat die gasten die daar al dat mok hebben gemaakt in Brussel, dat die gewoon binnen een paar uur worden vrijgelaten. Hè? Waarom zou je dan als politieagent je leven nog gaan riskeren? Als ze die eens niet vast kunnen houden.
2: Waanzinnig.

0: Hadden we gedacht natuurlijk heel veel medeleven bij jullie allemaal. Jullie zitten allemaal in hetzelfde kamp. Hè. Berichten die binnenkomen, ja. Heel veel mensen die zeggen, ja, er wordt kapot gespaard op de politie ook. Hè. Er gaat veel geld naar buitenland, bijvoorbeeld naar de oorlog in Oekraïne, wat wel te begrijpen valt. Maar anderzijds wordt er hier zo bespaard dat middelen er gewoon niet altijd zijn. Hetzelfde bij justitie, ja, als je ze niet ergens kan opsluiten, dan mag je ze wettelijk ook niet vasthouden. Hè.
1: Vanessa zegt, hallo, we zijn hier niet streng genoeg hier. Als een politieagent iets doet, wordt hij meteen op het matje geroepen. Heeft iedereen een oordeel klaar? Worden er filmpjes viraal verspreid over, ik zeg maar iets, een arrestatie die hardhandig verloopt? Ook niet oké, maar ik bedoel, ik heb ook dat gevoel wel altijd dat zoiets strenger of harder het medianieuws haalt dan politieagenten die elke dag drek op hun kop krijgen. Ja, ik vind dat ook echt schandalig.
0: Lisbeth zegt, een vriend van mij was Zwaantje in Brussel-Noord. Die verhalen die hij vertelde, hij is nu gestopt na een moordpoging op hem bij een achtervolging. Ja, het zijn allemaal verschrikkelijke. En het ding is, politieagenten zelf, die reageren ook op dit moment hoe ze zich voelen. Alleen, die mogen daar ook weer niks over vertellen. Hè? Ja. Dat hoort ook weer bij een pakket, dat ze niet openlijk mogen praten over hoe ze zich voelen. Dus
2: deze week in Date Night.
3: Is dit dan die passionele kus? Amai. Oftewel zal die gast nog iets moeten leren, oftewel zal ik nog veel moeten oefenen.
2: Date Night. Tess op date met Petra Hoste.
3: Ik ben niet direct jaloers, maar ik zie alles, hoor alles en onthoud alles.
2: Date Night met Tess Goossens en Petra Hoste.
3: Ja, nee is nee, nee. Als het niet is, is het niet. Hè.
2: Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
5: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
6: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier een fluitje van een cent.
5: Mic drop. Dats24. Dat is vlot en voordelig laden.
7: Dats24.
8: Veel mensen denken...
9: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
8: Maar heb je ooit al eens moeten omrijden omdat ze aan het werken zijn? Met een GPS die daardoor helemaal de kluts kwijt is?
10: Keer om.
8: Zodat je een uur later nog steeds niet op je bestemming bent?
9: Wacht maar, hier zijn we precies al eens geweest.
10: Keer om.
8: Dus, stap af van...
9: De bus nemen, dat is toch mega frustrerend.
8: Stap eens op je bus of tram en ga zonder stress de stad in. De lijn, beweeg mee.
11: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
12: DSM Keuken.
11: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine. Nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
14: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
15: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was...
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Van boyzone-nostalgie tot solo-hits, Ronan Keating komt naar Antwerpen. Beleef zijn Just Getting Started World Tour. Op 7 september 2027 in de Lotto Arena. Tickets en info via fkpscorpio.be. In samenwerking met Joe en HLN.
17: Wit-wit?
18: Of net niet-wit?
17: Maak het mooi bij je thuis.
19: Colora.
17: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: Super Trooper van ABBA staat dit jaar in de top 2000 op 411. Dus die komt er nog aan volgende week. En om 9 uur starten wij terug met de top 2000. Dag, hoeveel?
1: 10 ondertussen.
2: De ochtend van show.
1: Oh jongens, ja, wat massa's reacties. En jullie zitten ongeveer allemaal in hetzelfde kamp. Ja, de politieagent is niet altijd je vriend. Want we vinden niet dat ze altijd in de struiken ons moeten liggen te flitsen. Maar voor de rest, ja, ongelooflijke solidariteit met wat die mensen, die mannen en die vrouwen allemaal voor ons doen en meemaken op dit moment. Ook best wel politieagenten die zelf reageren, die zeiden dat het inderdaad frustrerend is dat ze er eigenlijk niet mogen over praten.
0: Ja, ze reageren allemaal anoniem in de show.
1: Ja, inderdaad. Dan heb je Andy Peelman. En Andy Peelman, die is ook politieagent altijd geweest. En die is gisteren ook losgegaan op zijn social media. Die voelde zich er ook persoonlijk enorm door aangesproken. Dag Andy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Verschrikkelijk, hè, dat nieuws van die ex-collega dan van jou.
3: Ja, dat is uiteraard zeer verschrikkelijk. Het grote probleem is dat de straffeloosheid die er blijft heersen. Hè, en dat zet toch wat bloed bij iedereen en alles. Ja.
1: Ja, hoor je dat bij je ex-collega's ook?
3: Maar ik hoor het bij alles en iedereen. Uiteraard ook bij ex-collega's. Maar het doet ongelooflijk veel pijn om dan te lezen op de nieuwsites. De harde hand van de wet zullen ze leren kennen. Maar mannen, hoe kunnen blijven denken dat de Vlaming zo dom is omdat we blijven geloven? Hè? De moordenaars die Kitty hebben neergeschoten, die lopen vrij rond op dit moment. En dan denk ik, wie blijft dit geloven? Wie blijft dit pikken? Hoeveel kunnen we blijven tolereren?
1: Ja, waarom zegt de politiek dat dan altijd als ze er echt niks aan doen?
3: Ja, ik denk dat ze ons blijven paaien en ons zo blij maken met dood volk. En ik snap het, hè. De centra zitten vol, er is geen plaats. Maar mannen, je kunt toch niet geloven dat we dit als waarheid aannemen. En dat doet zoveel pijn. En justitie is zeer laks, omdat er geen plaats is, er is geen geld, er is geen ruimte. Allee, maar het is dweilen met de kraan open. Ik durf eerlijk zeggen dat Brussel verloren is, hè. Dat meen ik echt, hè.
0: Ja, dat ging ik net vragen. Hoe zou je Brussel redden? Maar je zegt het zelf, het is al verloren. Nee. En je schudt nu echt van nee, zie ik in beeld. Maar ja, bedoel, we moeten toch iets doen, hè? Hoe zie jij dat evolueren, Andy?
3: In alle eerlijkheid, niet positief. En dat begon in mijn tijd, als ik er zat, was dat al een beetje zo. Maar het wordt schrijnender. Hè. Het scholierenprotest, wat scholierenprotest wordt genoemd, daar zit geen scholier tussen. Hè. Het spijt mij zeer. En om dat dan zo te bedekken met de mantel der scholieren, om het even zo te zeggen. Ook daar, wij zien allemaal wat we zien. Durf de dingen nu toch eens benoemen zoals ze zijn. Want anders ga je recht vanuit dat de Vlaming dom is. Wij zijn niet dom, wij zien dat ook. Maar benoem het gewoon. Want dat zit gewoon heel veel kwaad bloed bij de mensen. Door dat gewoon onder de mat te schuiven.
1: Maar wat benoemen bedoel je dan? Want we benoemen het...
3: Maar het spijt me zeer, maar dat zijn geen gewone Vlaamse scholieren in mijn ogen. En ik trek hier weer registers open en ik ga hier weer bestempeld worden als een rechts- en extremist. Maar de term racisme wordt ook heel snel, daar wordt ook heel snel mee gegooid. Maar dat zijn geen Vlaamse scholieren dat daar rondlopen. Dat zijn mensen die erop uit zijn om onze maatschappij op stelte te zetten, vernielingen aan te brengen, die daar gewoon plezier uit hebben om te kijken hoe gaat de politie reageren en hoe gaan ze in de fout. Ja, sorry mannen, als je daar bent, dan heb je geen goede bedoelingen. Het spijt mij zeer, als er 30 keer gevraagd wordt te verlaten plaats en je bent daar nog, ja, dan komt de politie niet tussen met rozenblaadjes. Hè. Dan gaat het fout, hè.
1: Zeg, je hebt toch ooit een reeks gemaakt ook over de politie in Amerika? Voelde je dat daar meer respect was? Want het is ook niet dat het met de politie in Amerika altijd zo gemakkelijk gaat, hè Andy?
3: Nee, zeer zeker niet. Ik denk dat het een algemeen probleem is. Alleen is hier, merkt wel de laksheid van justitie, omdat er geen plaats is. Het is in Amerika ondenkbaar dat je een agent aanvalt. Natuurlijk, daar sluit de slinger weer een andere kant door. Hè. Dus ik denk dat het ergens daartussen moet liggen. Ja. Maar vroeger kwam de Rijkswacht tussen beiden en dan de schrik als de Rijkswacht komt, want ja, die zou dan een keer een mot kunnen geven. Dat is het ook niet. Je moet er geen schrik hebben van de politie, je moet respect hebben ervoor. Mm-hmm. En dat is gewoon op dit moment verder te zoeken dan ooit.
0: Ja, dat weten we allemaal al lang. Nu is dit weer gebeurd met Noordin en ja, dat gaat nu toch een enorme impact hebben. Hè? Ik bedoel, alle mensen die nu vandaag weer in Brussel in die wijken moeten gaan werken, dat zou je al bijna niet kunnen. Snap je, van wie heeft daar nu nog zin in om op plaats te komen waar niemand de rest van ons land naartoe wil gaan?
3: Ik blijf het zeggen, het is ongelooflijk hoe dat we nog mensen vinden om voor dit systeem te werken. Een systeem dat niet achter u staat. Een systeem verdedigen dat u zelden gaat verdedigen. Ik vind het bewonderenswaardig dat mensen zich kunnen opladen om het te doen. Maar gezegd, ja, dit gaat een ongelooflijke schokgolf creëren. In de tijd met Kitty was het net hetzelfde. Dat duurt dan 2 weken en daarna
1: gaat het, weer liggen. Gaat het gewoon weer verder. En verandert er niks aan het systeem. Maar die machteloosheid, dat snap ik wel ongelooflijk. Ik bedoel, politieagenten doen keihard hun werk, brengen ze dan binnen en dan gebeurt er niks mee. Die worden vrijgelaten binnen een paar uur. Dat moet nu toch gewoon even ooit opgelost raken.
3: Ik snap u volledig en ik volg een volledige betoogspen. Het probleem is, er is geen plaats. Iemand wegsteken.
1: Daar moet je plaats bij creëren, zo simpel.
3: Ja, en er is geen geld om plaats te creëren. Ja, dus het is een ongelooflijke slechte cirkel. Maar ik heb het op mijn socials gezet. Hè. Er is geen enkel bedrijf in België dat 55.000 werknemers te werk stelt. Of 45.000 werknemers. Waar alle neuzen in de juiste richting staan. Ja, er zijn politieagenten die niet correct werken. Er zijn radiopresentatoren die misschien niet correct werken. Het is des mensen dat er mensen niet juist werken, maar we mogen niet veralgemenen. En die mensen doen hun werk en die hopen gewoon 's avonds naar hun gezin terug te kunnen keren.
1: Andy Peelman, dankjewel dat je zo vroeg een reactie wou geven.
0: Merci, Kees.
3: Graag gedaan.

0: Ja, en tijdens Shakira stromen de berichtjes nog binnen. Allemaal luisteraars die Andy voor 3 miljoen procent gelijk geven. Ja,
1: natuurlijk, het is toch ook zo.
0: Het is zo. Affe. Het nieuws van 7:30 van ons echt.
2: Goedemorgen. Een Russisch oorlogsschip ligt al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Moet dienen als afschrikking om te voorkomen dat NAVO-landen Russische olietankers tegenhouden die illegaal in de Noordzee varen. Paus Leo leidt aan longkanker. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En Club Brugge heeft gestund in de Champions League. Won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tressol die scoorde 3 keer. Eerst nog grijs hier en daar, maar daarna krijgen we overal een vrij zonnige dag vandaag. En maximaal tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden.
3: Zeg dat ik al heel stil ben geweest over het voetbal vandaag. Ik heb nogthans gekeken tot het laatste secondje. En ik heb er echt enorm van genoten gisteren. Moet ik wel eerlijk zeggen, prachtig.
0: Ja, maar je wil eigenlijk een schouderklopje. Ik kom het je zelfs geven, ja, inderdaad.
3: Nee,
0: dus misschien omdat er voor 6 uur al berichten binnenkwamen van durf niet de hele tijd het over Club Brugge te hebben vandaag.
3: Nee, maar ook
0: van,
3: mensen,
0: van andere luisteraars.
3: Mensen zeiden, ik ben een Buffalo, maar wat hebben ze fantastisch gespeeld gisteren. Dankjewel. Is juist.
0: Richting Antwerpen gaat het traag op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Verlies je 35 minuten. 20 minuten extra op de E19 tussen Sint-Joop en Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Verlies je 20 minuten. Een kwartier richting Brussel op de E314 tussen Aarschot en Wilsele. Op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen een kwartier. En dat zijn de files op dit moment op deze woensdagochtend vanaf 15 minuten.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast.
5: Het cijfer van de dag.
3: Iets luchtiger en helemaal in de leefwereld van Anke Buggings en heel veel van onze luisteraars.
0: Oh ja.
3: Het gebruiken. Het cijfer 75. En het gaat over 75 decibel. Daar gaat het over.
0: Oké. Okay.
3: Wat maakt 75 decibel geluid?
0: Ah, wel, moet ik nu eens iets zeggen?
3: Ja?
0: Ik heb totaal geen idee van decibels.
3: Decibels.
0: Geef mij zo'n dingen. Een boormachine of gesnurk of zo.
3: Nee, 75 decibel.
0: Ja, ik weet niet hoe luid dat is. Maar, snap je?
3: Dat is meer dan je denkt. En er zit een wetenschappelijke uitleg achter waarom dat nu precies zoveel decibel eigenlijk oplevert. 75 om precies te zijn.
0: Een geschreeuw van baby's of kinderen omdat je zegt
3: nee. Dat zal denk ik nog wel een beetje meer zijn. Maar het is toch niet te onderschatten de 75 decibel.
0: Maar dat is luid.
3: Als je daar
0: 75.
3: Dicht bij je oren bij hangt, dan denk je ja. En het is ook soms bloedirritant voor mensen in de buurt. Bloedirritant. En het is wel iets dat vaker in jouw leefwereld gebeurt dan in mijn leefwereld.
0: Ja? Maar heeft het te maken met kinderen?
3: Het heeft,
0: de wasmachine die klaar is en die blijft piepen. Totdat je dat deurtje open doet en dan moet ik altijd naar de kelder gaan, heb ik dan nooit goesting in. Dan laat ik dat 100 keer piepen en dan pas ga ik uit de zetel.
3: Wij vonden het belangrijk in het ochtendteam om dit, dat is het niet hè. We vonden het belangrijk in het ochtendteam om dit cijfer even naar voren te brengen, dat je zou weten wat het voor effect heeft op ons allemaal.
0: Ik weet het,
3: wat
0: ik weet het al.
3: Wat is het?
0: Die irriteer je elke ochtend aan mijn föhn.
3: Aan je föhn?
0: Ja.
3: Ja, dat
0: is het hè.
3: Jouw föhn is 160 decibel, dat is nog een totaal ander ding.
0: Is het niet?
3: Nee, dat is het niet.
0: Toch niet?
3: Nee, 75 decibel. En jij doet het op de meest onmogelijke momenten.
0: Oei. Echt.

0: gesproken, 75 decibel maakt dat dingetje qua geluid. Het is iets wat jij veel vaker doet dan de rest van het team.
1: Oké, okay. Dan denk ik, ik zuig veel, de stofzuiger.
0: Een goede
1: stofzuiger. Elke dag thuis.
0: Elke dag stofzuigen?
1: Ja.
0: Ja, dat is wel... Dat
1: doe
0: is
1: jullie
0: wel,
1: nooit, hè?
0: Maar dat is het niet waar we op zoeken zijn.
1: Luisteraars suggereren het wekker.
0: Ja, dat is vanaf welke wekker, ja, natuurlijk. Ja,
1: er komt ook binnen het gekreun van een vrouwelijke tennisser.
0: Ja, dat heb ik eens opgezocht. Ik zag het binnenkomen. Blijkbaar de luidste kreun aller tijden in Amerika zou wel een zekere... Maar ik ken die niet. Michelle Larcher of zo zijn. En dat zou meer dan 110 decibel zijn. En dat klonk zo.
1: Amai, dat is lang.
0: Ja. Rustig, oh, rustig. Dat is niet normaal. Ja.
1: Nee, ja, Monica Seles is daarmee begonnen ooit met dat gekreun.
0: Ja. Ja, rustig.
1: Een padelbaan. Ja, ik padel toch niet.
0: Nee, dus padel toch niet.
1: Een protje laten, nee. Doe ik ook nooit. De wieken van een windmolen heb ik ook niet. Komt hier ook binnen. Gewoon mensen die luid op babbelen.
0: Het heeft iets met eten te maken, dank.
1: Met eten?
0: Het heeft iets met eten te maken.
1: Oei, en ik doe... Ja, een zak chips open doen.
0: Een zak chips open doen.
1: Is het dat niet? Of kraken, de chips eten. Chips. Bijten in de chips.
0: Zou het met chips te maken hebben?
1: Sowieso, want als jullie het niet doen...
0: Zometeen vertellen we het.
2: Het cijfer van de dag.
0: Al spannend.
2: Vanavond bij VTM wordt het stil als die ene beslissing valt in Blind Getrouwd. En live de voetbalsfeer bij VTM 2 met Man City en PSG in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
4: Maar uw ijskast kan niet open.
3: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
4: Ja, dan kan dat, ja.
5: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen.
6: Ego Keukens.
7: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
8: Voilà, ons huis is verzekerd.
7: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Zeg, schat.
8: Ja?
9: Die badkamer, daar is lek geweest.
8: Oei.
9: Dat is een zwembad. Wat nu?
8: Oh, ik bel direct de makelaar.
7: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
11: Tiscamania, media bij Carrefour.
12: De Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Wij zijn tevreden over uw werk.
14: Maar?
13: Nee, geen maar.
14: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Sven en Anke.
16: Elke ochtend van

0: Jullie worstelen soms met dilemma's in het dagelijkse leven. Sturen die dan op naar Joe. Erik Tors presenteert ze ons op woensdagochtend. En straks na 8 uur komt er wel weer een pittig aan vandaag.
1: Het cijfer van de dag.
0: Maar dat is dus 75 decibel. We hebben Peter Ragaar aan de lijn. Verpakkingstechnoloog aan de Universiteit van Gent. En jawel, Anke. 75 dB, dat is het geluid van een krakende zak chips.
2: Ah. Ja,
0: en dat is, goedemorgen Peter, dat is niet eens het wereldrecord. Wel liggen nog 20 dB hoger, hè?
3: Goedemorgen. Ja, dat klopt. Ja. Er zijn bepaalde zakken die tot 95 decibel gegaan zijn.
0: Ja, maar 95 decibel.
2: Beste geluid van de wereld.
0: Ja, maar ja, als ik 95 draai op een fuif, dan staan er al mensen te kijken van oei, oei, niet te luid draaien, Sven. En waarom maakt een chipzak zoveel geluid eigenlijk?
3: Ja, dat heeft eigenlijk puur te maken met het type plastic dat gebruikt wordt. Er zijn verschillende soorten plastics om voedingen te verpakken. En in dit geval praten we over polypropyleen.
0: Okay.
3: Dat kennen we ook van de zakjes snoepgoed of van de koekjesverpakkingen. Dat zijn allemaal hetzelfde materiaal. En inderdaad, koekjesverpakkingen die crisperen ook redelijk veel. Maar natuurlijk, die chips dat is groter. En daardoor horen we dat eigenlijk nog beter. En de reden eigenlijk dat we dat type plastic gebruiken is om de chips eigenlijk krokant te houden en droog te houden.
0: Okay.
2: Ja, want niet zo chips die echt al zo in een open zak gezeten heeft, waarvan je denkt, oh nee, dat heb ik niet goed afgesloten, dat eten we niet meer op, dat is echt niet lekker. Kunnen ze een chipszak maken eigenlijk die stil is? Hebben ze dat ooit geprobeerd voor mensen in de cinema?
3: Dat zou lukken, maar men heeft daar eigenlijk, ja, niet echt een oplossing voor, omdat we ook moeten rekening houden met het feit dat het feit dat die zak kraakt, percipiëren eigenlijk consument als zijnde, oh, die zak kraakt, het product kraakt, dat matcht eigenlijk.
0: Ah, ja. Het is dus psychologie eigenlijk. Maar
3: ja, er zit een stuk psychologie in.
0: Oh, mooi.
3: Er bestaan zakken die ook vrij goed beschermen tegen producten of tegen vocht, zodat producten minder krokant zouden worden als er te veel vocht binnenkomt. Denk aan de diepvrieszakjes bijvoorbeeld, die we ook in de supermarkt gaan kopen.
0: Ja. Zou kunnen werken.
3: Diepvrieszakjes of verschoutzakjes. Maar ja, die zijn dan iets minder stevig, waardoor dat die chipzak wellicht minder zijn vorm zou houden en zo. Dus ja, we houden het toch bij polypropyleen.
2: Ja, maar dat lawaai, dat vind ik eigenlijk niet. Dat is bijzaak. Ik bedoel, dat kraken. Ik heb een andere klacht eigenlijk, Peter. Ja, als ik zo'n zak open doe, hè, dan denk ik, hier had best wel wat meer in gekund. Die is niet tot aan de nok gevuld met mijn favoriete bolognese chips.
0: Ze verkopen mij hier lucht.
2: Ja, ja. Denk zo, want je doet die open en direct is dat zo al een klein ontploffingsje waarvan je denkt, oh, je had toch nog wat bij gekund. Waarom doen ze die niet helemaal vol, Peter?
3: Ja, we horen dat vaak. Dat is eigenlijk enerzijds om de chips te gaan beschermen, hè, door daar redelijk veel gas in te steken. We krijgen een soort kussen waardoor het bij transport en zo die chips minder snel gaan breken. En het gas dat daarin zit is eigenlijk geen gewone lucht, maar dat is stikstof, waardoor dat de chips ook beter hun smaak behouden. Ja. En ook daarvoor is die zak heel belangrijk om dat gas erin te houden.
0: Oké, kijk, uit het leven van Anke Buckings gegrepen toch wel dit cijfer?
2: Maar sorry, jullie doen precies wat ik een gekkerd ben, die chips. Sander, eet jij nooit chips of wat?
0: Ja, natuurlijk eet u wel eens chips.
4: Heel zelden.
0: Maar jij durft als ontbijt zelfs te eten.
2: Ja, ik heb het vanochtend, ik durf het niet zeggen.
0: Vanochtend in de auto, wat was
2: kindjes, je mocht geen voorbeeld aan mij nemen, want ik ben het slechtste voorbeeld van de wereld. Maar nee, ik sta op, hè, om 3 uur 's nachts. Het eerste wat ik doe is zo een handje pickles chips.
0: Pickles chips!
2: Ja, met koffie.
0: Oh, heerlijk. Dankjewel.

0: Tina Turner, Brian Adams en It's Only Love. Trouwens, Rictor zit in Amerika. Is daar zijn tournee aan het doen, zijn buitenlandse Amerikaanse tournee. Het is ook echt waar eigenlijk.
1: Het is een ster, hè.
0: Het is een ster. Maar hij gaat midden in de nacht echt speciaal opstaan omdat hij dit dilemma echt aan ons wou voorschoten.
1: Hij is met beide voetjes op de grond gebleven. Maar dat dilemma van vandaag, dat is iets... Ja,
0: dat is geen dilemma.
1: Nee,
0: dat is geen dilemma.
1: Ik vind het is iets typisch... Goh, ik mag het niet zeggen, maar ik ga toch zeggen, het is iets typisch vrouwen.
0: Ja, ik denk
1: want
0: dat
1: heel eerlijk,
0: ja.
1: Ik heb het ook al meegemaakt.
0: En je hebt er slecht bij gevoeld. En
1: ik heb zeker
0: over.
1: Ook slecht gereageerd.
0: Ja, oh, slecht gereageerd.
1: Ja. Ik zat ook in die situatie van de briefschrijfster.
0: Ja.
1: Dus ik snap slecht het heel goed, want daardoor weet ik hoe het voelt. Het is echt een rot gevoel.
0: En ik kan nu al zeggen...
1: En jij snapt dat niet, hè?
0: Ik kan nu al zeggen, I wouldn't care less.
2: Nee,
0: waarom?
1: Ik was 20 en ik ben het nooit vergeten.
0: Nu nog niet?
1: Ja, ik vond het heel erg.
0: 50 jaar geleden, man.

0: Naldi.
1: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
2: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon morgen op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
3: Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
4: Hey, vandaag en morgen worden prachtige zonnevergoten dagen. Enfin, zo heb ik toch in mijn hoofd, maar toch eens checken bij Frank na het nieuws van 8.
5: Goedemorgen allemaal. Er patrouilleert een Russisch fregat in de Noordzee. Een kwart van de nieuwe artsen en tandartsen heeft een buitenlands diploma. En Club Brugge heeft gestund in de Champions League. Een Russisch oorlogsschip patrouilleert al maanden voor onze kust. Dat heeft VTM Nieuws ontdekt. Het gaat om een zwaar bewapend fregat van bijna 130 meter lang met plaats voor 210 Russische militairen. Collega Rob van Herk.
6: Het ligt daar voornamelijk om ons af te schrikken. Begin dit jaar heeft ons land een olietanker van de schaduwvloot geënterd. Dat doet de Russen pijn en dus hebben ze beslist om een schip naar hier te sturen om te patrouilleren in de Noordzee, schietoefeningen te houden, om te tonen, jullie kunnen best niets meer proberen tegen schepen van die schaduwvloot.
5: Het Belgisch leger zegt dat het actie zal blijven ondernemen tegen de schaduwvloot. Dat zijn Russische tankers die onder een valse vlag varen om de economische sancties tegen Rusland te omzeilen. Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalden zijn diploma in het buitenland. Bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5. Bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd. En zij vindt het verontrustend.
7: Zeker in Vlaanderen proberen wij de kwaliteit van de opleiding goed te bewaken door ook maar een beperkt aantal studenten toe te laten. Wat je dan ziet is dat die beperking er eigenlijk helemaal niet is voor wie met een buitenlands diploma naar hier komt. Zij kunnen altijd een RISIF-nummer krijgen, waardoor je toch vragen kan stellen van, nou ja, is dat dan onder dezelfde kwaliteitsvoorwaarden?
5: Ze pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. In het stadhuis van Brussel ligt een rouwregister gisteren voor de agent van 41 die gisteren overleed tijdens een interventie. Hij werd doodgeschoten in Jette nadat hij een gestolen wagen achtervolgde. De gemeenteraad van Vorst heeft gisteravond ook een minuut stilte gehouden om hem te herdenken. Paus Leo leidt aan longkanker. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong en hij is daar gisteren aan geopereerd. Het bleek kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. Club Brugge heeft gestund in de Champions League. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer voor club. Trainer Ivan Leko is dan ook trots op zijn ploeg.
8: I'm happy, I'm very happy because it's not easy to come here and put pressing and they had a lot of chances also. We had a lot. When you are brave, when you go for it, you create luck. We had luck. I'm proud of my boys. I'm very proud of the club of the Belgian football because this is big.
5: Volgende week speelt Club Brugge thuis tegen Lens. En de Red Flames, onze nationale voetbalvrouwen, zijn dan weer uitgeschakeld voor het WK. Zij verloren van Polen na strafschoppen. De Flames missen zo het tweede WK op rij.
9: Hey Frank, goedemorgen. Zonnige dag vandaag?
10: Ja, inderdaad. Een zonnige dag inderdaad. Eerst wat ochtendgrijs links of rechts, maar dat gaat opgeruimd geraken. Krijgen we veel zon, wat stapelwolken en heerlijke temperaturen. Hè. Na een frisse start wordt het toch makkelijk een graad of 18. Morgen doen we dat gewoon nog eens over, opnieuw. Dus na het ochtendgrijs veel zon, met temperaturen die zelfs klimmen naar 20 graden. En ook vrijdag halen we 19 of 20 graden. Maar dan is het wel zo dat het na de middag begint te regenen. Dus vooral in de voormiddag ziet het er dan nog allemaal goed uit.
9: We gaan genieten van de dagen die we krijgen, Frank. Precies.
4: Hoe zit het op de baan op deze woensdagochtend richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Antwerpen-Noord? Verlies je een uur. 40 minuten op de E313 tussen Herentals-West en Borgerhout. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West een kwartier. 20 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen. E314 tussen Aarschot en Winkselen, 20 minuten. Dan zitten we ook nog 20 minuten op de E40 tussen Bertem en Sint-Stevens-Woluwe. Richting Gent, E17 tussen Wasmunster en Beervelde. Gebeurt een ongeval, verlies je 20 minuten. Ook 20 minuten extra op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout verlies je 20 minuten.
9: Hey, trouwens, als je vandaag jarig bent, 14 oktober, een gelukkige verjaardag gewenst. Trouwens, als je ingeschreven bent op de app, je bent aangemeld, zullen we het je al verteld hebben deze ochtend. Gelukkige verjaardag, maar... Ook ook onze nieuwslezer in het jaar vandaag. Proficiat Grim. Al heel veel berichtjes voor Grim ook binnengekomen deze ochtend. Het doet hem deugd. Het is ook wel rots in de branding, onze Grim, al zoveel jaren.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Denk je nu, oh, die staat veel te laag in de top 2000? Nee, die is nog niet begonnen, die top 2000. De top 2000 gaat voort op 9 uur. En dit liedje zal staan, dat weet ik nu al, ik ga het al verklappen, op 224. Dus dat is voor volgende week pas George Michael en Fate.
1: Madame Soleil. Sven en Anke. Meneer Soleil had dit eigenlijk nooit kunnen verwachten. Sorry, ik ga het toch eens even vertellen. Het was, we waren gaan eten met vrienden gisteravond. En ik dacht, toen ik thuis kwam, ik ga nog even kijken. De tweede helft was net begonnen van Club Brugge. Ja, ik heb natuurlijk tot het einde gekeken. Wat een wedstrijd. Hoe geweldig was dat. Ja, maar je kan dat eigenlijk niet onderschatten wat er allemaal is gebeurd. En die Zoldi heeft dan zomaar eens een hat-trick gedaan. Dat is geleden uit de middeleeuwen dat er een van Brugge dat nog gedaan heeft op Europees niveau. Niet normaal. Nicolò Trezzoldi. Onwaarschijnlijk. En ik zal het niet zelf vertellen hoe geweldig het allemaal was, maar vanochtend voetbaljournalist Janko Beekman, die heeft het er ook over gehad in de podcast HLN vandaag.
2: 3-4 winnen op het veld van een ploeg die de voorbije jaren, ja, halve finales en zelfs finales van de Champions League heeft gespeeld.
1: Ja, Janko.
2: Ja, dat is echt wel een fenomenale prestatie.
1: Zeg het maar een keer.
2: En het mooie is dat het ook een zegen is die Club Brugge niet gestolen heeft.
1: Nee,
2: als je 4 keer scoort op het veld van Inter,
1: ja,
2: dan verdien je het gewoon met dubbele
1: dik.
2: En ja, ik zou toch ook een bloemetje willen werpen naar Ivan Leko, naar de coach.
1: Okay.
2: Er was vooraf volgens mij heel veel twijfel over of Club Brugge iets zou kunnen rapen op het veld van Inter.
1: En
2: Leko heeft het ook aangedurfd om zich niet in te graven, maar echt wel ook te durven voetballen.
1: Ja,
2: en dan, dat is een aanpak die heeft geloond. En dat,
1: inderdaad,
2: dat verdient alle complimenten.
0: Maar dat was een mooie dialoog.
1: Ik had het niet beter kunnen zeggen dan Janko. Hij heeft het heel goed uitgelegd eigenlijk.
0: Ik heb dat manneke net eens opgezocht. Dat is een Duitser eigenlijk.
1: Ja, half Duits, half Italiaans. Italianen hopen dat hij voor hen gaat spelen nu in de nationale ploeg.
0: En wat Argentijn zoekt,

0: Het had een dilemmaatje kunnen zijn. Mocht je een vrouw nog babytje noemen, ja of nee? Jij mag me alles noemen, Svenny Benny.
1: Ja, dat is heel lief,
0: want ik heb heel veel koosnaampjes voor jou, maar jij niet voor mij.
1: Nee, dat is waar.
0: Maar bon, dat is het dilemma van de dag niet.
1: Nee.
0: Maar het is wel, ja, ik vind het toch een typisch vrouwelijk dilemma. Ik ken veel vrouwen. Ik heb veel vriendinnen. Ik heb het al vaak gehoord in mijn vriendinnenkring. Ik moet zeggen, Tom heeft het nog nooit gezegd. Of Tom, als Tom praat over zijn vrienden, dan gaat het daar nooit over.
1: Maar beste luisteraars.
0: Dat is toch een verschil tussen man en vrouw, denk ik.
1: Dat
0: zo.
1: Dilemma kwam hier binnen, want er komen heel veel dilemma's binnen. Dat ligt op tafel, zowel Grim als Sander als ik. Zelfs met Torsten we doorsturen, hadden denk ik zoiets van...
0: Is dat een dilemma?
1: Is dat nu eigenlijk iets? Wauw, Anke zei... Als je dat voor hebt.
0: Het is een dilemma. Je schaamt je er ook wel voor. Hè? Omdat je denkt, ik wil zo diegene niet zijn die zo is, maar... We kunnen dat als vrouw, ja, dat overkomt je en dan, het gevoel is er. En het wordt tijd dat we dat gevoel eens benoemen. We moeten het niet wegsteken.
1: Zometeen.
2: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
3: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
2: Ja.
3: Wauw.
2: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
3: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
2: En daarom sturen we updates over je verbruik.
3: Om de 6 seconden?
2: Nee, 1 keer per maand.
3: Ah.
2: Meer info op luminus.be.
4: Kop of munt, zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design, vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
5: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen,
4: is wie er mag rijden. Yes, munt.
5: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
6: Opgelet, grote renovatiewerken, want BIS wordt BILD. De bouw- en verbouwbeurs met nog meer persoonlijke aandacht voor al je projecten. Laat je inspireren en adviseren op BILD Gent van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Gratis tickets met code BILD26 via bild.living.
7: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
8: Ontbijt op bed gelijk een koning.
7: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
8: King size.
7: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
9: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
10: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
11: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: voor 72 om precies te zijn, dat is voor de laatste dag. En dat zal niet de enige Queen zijn, de laatste dag in de Top 2000. Volgende week vrijdag. We beginnen weer aan over een goed half uurtje hier op de 10e dag van de Top 2000. Queen and I Want to Break Free. En wacht, hè, hij is er niet.
1: Advocaat van de duivel.
0: Maar hij is er wel. Hij is niet in de studio. Hij zit in de top. Ik hoor u lachen op de achtergrond. Het is midden in de nacht in Amerika. Waar zit u ergens?
2: Ja. Wel in St. Louis, Missouri. Dat is zo wat in het midden van Amerika. Met inderdaad een uurverschil van 7 uur. Ik heb al een paar uur geslapen. Maar terwijl jullie schitterend programma verder gaat, val ik dadelijk gewoon weer in slaap.
3: Oh, dus je bent even in je pyjama opgestaan voor ons, voor de dilemma van een luisteraar. En dan gaat hij terug.
2: Wees maar zeker. En beeld hoort er niet bij. Ik ben niet aan te zien op dit moment.
0: Gelukkig. Maar ja, Anke vindt dit, wow, heel heftig, dit dilemma. Ik snap het niet 100%.
3: Ja, heel heftig. Het is gewoon iets waar nooit iemand over kan babbelen. Ik vind het super herkenbaar. En er wordt niet over gepraat, omdat je dan de flauwe mie bent. Maar ik snap het 100%, dat wel.
0: Vertel het eens. Wat is het dilemma van een luisteraar van ons?
2: Het is er een van een vrouwelijke luisteraar die anoniem wenst te blijven. En ze zegt dat ze 2 goede vriendinnen heeft die elkaar niet kenden. En ze zegt, ik heb die op een feestje aan elkaar voorgesteld. Maar onlangs ontdekte ik toevallig dat ze onderling ook afspreken zonder mij uit te nodigen. Tja, eerst probeerde ik mezelf wijs te maken dat dat niks betekende en dat ik ook niet overal zelf bij hoef te zijn. Maar toch bleef het aan mij knagen. Zeker omdat ik merkte dat ze erover zwegen wanneer ik erbij was. Dus ja, ik begon me af te vragen of ze me bewust buitensluiten of gewoon behoefte hebben aan meer tijd met z'n tweeën. En ik ben bang dat ik misschien overdreven reageer als ik hen ermee confronteer. Aan de andere kant, ja, ik wil ook onze vriendschap niet onnodig onder druk zetten. Maar tegelijk doet het mij toch pijn dat mijn 2 vriendinnen zonder mij afspreken.
3: Ja,
2: en dan is de vraag
3: dat.
2: Deze. Ja. Moet ik eerlijk zeggen dat ik me buitengesloten voel? Hè? En vragen waarom ze me niet uitnodigen? Of laat ik het maar beter los en accepteer ik dat ik 2 vriendinnen heb samengebracht zonder dat ik daar altijd bij hoef te zijn?
0: Kort advies, neem een puntje en kijk voetbal. Niks aan de hand.
3: Bij mannen is dat toch niet, hè?
0: Ik snap daaruit.
3: Heb jij dat nooit in je vriendenkring?
0: Als ik mensen aan elkaar heb voorgesteld.
3: En die spreken af.
0: Maar nu, als van mij, dat bedoel, als zij het goed kunnen vinden met elkaar.
3: Ik heb dat ook heel graag, dat mijn vriendinnen goed met elkaar kunnen optrekken, dat het goed klikt. Maar ik weet ook niet van hoeveel vriendinnen heeft zij, want het komt er nu zo'n beetje uit van, het zijn precies haar 2 beste vriendinnen die elkaar niet kenden en die nu besties op zich geworden zijn en vaak afspreken zonder iets te zeggen. En daar knelt het schoentje. Want natuurlijk zou ik het heel leuk vinden dat mijn vriendinnen afspreken, maar op voorwaarde dat ze mij altijd meevragen.
0: Altijd meevragen.
3: Maar dat is toch een kleine moeite, want ik snap ook niet waarom je altijd per se met 2 wil afspreken. Ik bedoel, heel eerlijk, ik vind het altijd fijn hoe meer, hoe liever ik het heb. Dus ik snap niet goed waarom dat ze dat dan stiekem zouden doen.
0: Ik zal een voorbeeld geven. We hadden een etentje lange tijd geleden met best veel mensen thuis. Er was een koppel die elkaar eigenlijk niet kende. 2 koppels die elkaar eigenlijk niet kenden, maar die in exact dezelfde situatie zaten. Een beetje nieuw samengestelde gezinnen. Lange relatie achter terug nu met de kinderen. En dat klikte ongelooflijk tussen. En die hadden een enorm gesprek zonder. Die spreken nu met elkaar af en ze kenden elkaar ervoor niet. Ben ik blij dat ik niet moet meegaan in al die verhalen. Amuseer ermee. Misschien hebben die 2 vriendinnen. Ja, maar het is toch zoiets te bespreken. Spreken, waar je van denkt.
3: Maar zo bij vrouwen is dat toch niet, hoor.
0: Oh nee, bij vrouwen
3: en ook bij
0: is
3: koppels. En bij koppels stel je voor dat je zo stel je voor dat je met 3 koppels bent. En 1 koppel organiseert iets thuis, nodigt die andere 2 uit, die kennen elkaar niet. En
0: dan gaan die. Ja, exact wat er bij mij is gebeurd.
3: Ja, maar nu, je zegt van, een bepaald thema waar die dan over babbelen, maar stel dat het bepaald thema er niet is.
0: Maar het is altijd een bepaald thema waar het dan klikt.
3: Ja, maar dan toch, dan zou ik toch, ik zou heel attent zijn, op dat vlak ben ik heel attent, ik zou daar altijd aan denken, en ik zou altijd die derde partij ook meevragen. Altijd.
0: Meneer Torfs.
3: Ik snap het niet. Alleen.
0: Wacht, we hebben nu even eens kijken. Een paar minuten voor 8:30. Even een oproep doen aan de luisteraars. Hoe moet je daarmee omgaan? Snap je die irritatie die Anke voelt en die luisteraar ook?
3: Irritatie, dat is gewoon een pijntje. Ja. Dat is een verdrietje.
0: Een irritatie dus. Laat het maar weten via de app van Joe. Gaat u tussendoor dutten? Want binnen 10 minuten komen we dan met het resultaat. Of blijft u gewoon even lekker aan de lijn daar in Amerika?
2: Ja, perfect.
0: Ja, recht aan de lijn. Nee, perfect. Dus goed, ja. Tot zo.

0: niet hoe ik zonder moet.
1: Beste vrienden, even een mededeling. Dat dilemma kwam van een anonieme luisteraar en niet van mij. Want mensen zitten mij persoonlijk advies te geven. Ik zit niet in die situatie.
2: Nee, maar dat is ook niet zo erg.
1: Wat zou zijn van die mensen die vragen, mannen vooral, heb jij je regels dat jij dat echt erg vindt?
2: Nee, maar
1: dat haat ik echt, hè.
2: Ja, maar je vindt het ook wel. Je zou het,
1: ik kan me daarin inbeelden, maar echt mannen die sturen, heb jij je regels of zo? Oh, echt waar, middelvinger.
2: Maar dit is nu een heel andere discussie. Zet u echt aan het erger aan sommige reacties van sommige mensen. Nee?
1: Omdat een anonieme luisteraar nu thuis aan de radio zit en echt met dat probleem zit en een oplossing wil. Dus niet ik. Het nieuws van Grim van 8:30.
3: Goedemorgen. Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalde zijn diploma in het buitenland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5. Bij tandartsen al om meer dan de helft. Ze komen vaak uit Roemenië of Nederland. Paus Leo leidt aan longkanker. Dat heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus had een knobbeltje in zijn rechterlong. Hij is daar gisteren aan geopereerd en het bleek kwaadaardig. De tumor en een deel van zijn rechterlong zijn verwijderd. En Club Brugge heeft gestund in de Champions League. Het won van Inter Milaan met 3-4. Nicolo Tresoldi scoorde 3 keer. Hier en daar nog grijs, maar daarna krijgen we een zonnige dag. Vandaag bij maximaal tot 20 graden. En ook morgen zonnig en zeer zacht, 22 graden.
1: Waar verlies je meer dan een kwartier richting Gent? Op de E17 tussen Sint-Niklaas-West en Biervelde verlies je door een ongeval 40 minuten. 40 minuten ook richting Antwerpen op de E19 tussen Brecht en Kleine Barreel door een ongeval. E313 tussen Herentals-West en Wommelgem 25 minuten. 20 minuten extra op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de Brusselse bindering tussen Expo en Machelen 25 minuten. En nog 20 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen.
2: Een anonieme luisteraar van ons, die had 2 vrouwen die elkaar echt niet kenden, 2 goede vriendinnen van haar aan elkaar voorgesteld op een feestje. En ondertussen zijn dat zeer goede vriendinnen geworden. Spreken die af zonder dat ze dat vertellen aan haar. Zij heeft ze oorspronkelijk samengebracht. En ze vindt dat heel, heel lastig. Hoe moet ze daarmee omgaan? Laat het even weten.
4: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Keukens de Abdij.
2: Ja, we hebben goede muziek voor je natuurlijk ook. Zometeen Ella Langley, eerst Fleetwood Mac en Don't Stop.

0: uiteraard Don't Stop straks om 9 uur opnieuw. Maar eerst...
1: Advocaat van de Duivel.
0: Nog eens overschakelen naar midden van Amerika, want daar zit Rick Tors. Is ze een tournee aan het doen met heel veel publiek al erbij, denk ik, elke dag bij al uw optredens, meneer Tors. Dilemma even kort samengevat. Voor mensen die net inzappen, het is wel een ernstig dilemma, merk ik, want ik deed er wat lacherig over bij mannen. Oh my god, er wordt echt heel hard op gegaan. Vat eens samen.
2: Ja, het gaat om een vrouwelijke luisteraar die twee andere dames die elkaar niet kenden bij elkaar heeft gebracht op een feestje, en dat worden buitengewoon goede vriendinnen. Ze zien elkaar geregeld zonder onze luisteraar en vertellen daar ook niks over. En nu vraagt ze zich af of ze dat erg moet vinden of dat ze zich er gewoon moet bij neerleggen. En ja,
0: ze vindt het erg, hè? Ze vindt het eigenlijk erg, denk ik, hè?
2: Ja. Ze vindt het erg, maar ja, vindt het misschien niet zo goed dat ze het erg vindt. Daar komt het ergens op.
0: Nee,
2: dat
0: vraagt ze zich af. Ja,
3: ja. Er komen heel veel berichten binnen, maar ik moet zeggen, ik had het toch wat overschat. Ik dacht dat heel veel vrouwen dat gevoel zouden begrijpen. Van
0: dubbel,
3: je stelt twee vriendinnen aan elkaar voor en dan gaan die achter jouw rug afspreken. Ik dacht dat veel vrouwen dat er moeilijk mee zouden hebben. Maar ik moet zeggen, de gemiddelde vrouw vindt het totaal geen probleem.
0: Ja, blijkbaar. Ja, daar schrik ik wel van. Ja.
3: Petra, goedemorgen.
4: Een goedemorgen.
3: Er zit nu een luisteraar aan de telefoon ergens in Vlaanderen die haar dilemma op de radio hoort. En die graag een oplossing wil, want dat is geen fijn gevoel, zo wat jaloers, wat onzeker.
4: Ja, mag ik het zelf heel kort recapituleren dat ik haar goed begrepen heb? Dus zij heeft ergens twee mensen met elkaar in contact gebracht. Ze zijn heel goede vriendinnen geworden. Waren ook vriendinnen van haar. En spreken wel achter haar rug om.
0: Dat is
4: in het kort. Ik zou mij in eerste instantie afvragen waarom dat ze haar niet uitnodigen. Ik vind dat een beetje onmenswaardig. Ze laten haar een beetje een derde wiel aan de wagen. Ten tweede zou ik zomaar eens gewoon floeps eruit floepen. Ik heb van iemand gehoord dat die jullie samen heeft gezien daar. Als zij het weet waar. En dan een keer op tafel gooien en zien hoe dat ze reageren.
3: Oké.
4: En dan kan ze zelf een beslissing maken. Is het nog waard om die vriendschap levend te houden? Of laten we het gewoon zo. Het is niet de bedoeling dat iemand zich ziek maakt, zorgen maakt, piekert over zulke pietluttige dingen
0: dat,
4: in het leven.
0: Maar dat, wat ik je nu hoor zeggen, dat is misschien wel een samenvatting waarbij heel veel mensen binnenkomt. Vele, en ook, denk ik, het grootste deel van de vrouwen die er net iets zwaarder aan tillen, die zeggen wel, maakt mij niet zo ongelooflijk veel uit dat ze afspreken en goede vriendinnen zijn, maar dat ze daar mysterieus over zwijgen, dan voel ik dat ze... zijn ze met die stiekem
4: dat
0: bezig
4: dan,
0: of zo?
4: Ik vind dat zij degene die stiekem zijn daar, dan zich laag laten overkomen.
0: En dat je daar slecht mag bij voelen, Petra. Oké, we gaan even laten komen, meneer Tos, even vangen. We gaan zo meteen even proberen...

0: Holly Johnson from Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim and Royce and Murphy. Night of the Proms in de Athosdom. Info via nightoftheproms.be.
1: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
2: Hoera, ze zijn er weer.
3: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
2: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
4: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon morgen op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
7: Info en voorwaarden op carglass.be.
8: Code Yellow!
9: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
10: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
9: Info op telenet.be.
10: En wel, ik ga eens gaan kijken.
11: Eurodreams Droomcentrale.
12: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
11: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
12: Amai.
11: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, die is al naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of...

0: Goedemorgen allemaal, het is 8:45 geworden. Zometeen gaan we eraan beginnen, onze top 2000, dag 10 om 9 uur. Zat even in Texas met Ella Langley, just in Texas, maar we gaan weer naar Amerika.
1: Advocaat van de duivel.
0: Ja, want we zitten in Amerika, meneer Tors, met het dilemma wat toch echt heel veel mensen bezighoudt. Ofwel zeggen ze, maar wat gaat het in godsnaam over? Maar ook veel mensen, ook mannen, die het wel herkennen. Hè? Het is niet alleen een vrouwendingetje.
2: Nee,
0: niet alleen, hè. Ja,
2: ja iemand stuurt nu, Rick Torfs. Talia zegt van, de situatie is niet simpel. Bij ons is gisteren de bom ontploft.
0: Gisteren, oei.
2: Talia, goedemorgen. Wat is daar de situatie?
3: Goedemorgen. Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het is een leuke vriendengroep geweest. En ja, we werken allemaal samen in het bedrijf. En op een gegeven moment is dat ook een beetje gestopt. We hebben altijd iedereen gevraagd van, ga eens mee op vakantie, een weekendje weg. Ga eten, dit en dat. En op een gegeven moment is dat gestopt. En ineens, Facebookgroep verwijderd, dit, dat. En dan hebben we de vraag gesteld van, wat is het eigenlijk het probleem? En ineens krijg je te horen, we voelen het niet meer met jullie.
0: Ja, oké. Okay. Maar goed, dat is heel erg voor jou. Ik zou toch, als je niet echt vindt nog, want dat zijn vriendschappen die stoppen, even terug willen halen, want je bent... En meneer Tors, dit is een beetje nog een andere situatie. Het zijn mensen die eigenlijk al overeenkomen, maar dat zijn vrienden die aan elkaar zijn voorgesteld en die veel dingen alleen aan het doen zijn zonder dat je er nog bij betrokken wordt. Wat denkt u daarvan?
4: Wel, ik denk, het feit dat er stiekem van alles gebeurt, vind ik misschien niet zo ideaal. Maar aan de andere kant zou ik mij toch niet te veel van aantrekken. Er niet te veel met mezelf tussen zitten. Jaloers zijn maakt een mens er ook niet aantrekkelijker op. Dat mag je ook nooit vergeten. En verder denk ik, stel dat je nu twee mensen samenbrengt die elkaar niet kennen. En die worden later een koppel en die gaan zelfs trouwen. Dan wil je er toch ook niet op elk moment bij zijn wanneer die mensen samen wat doen. Hè? Dat zijn dingen die je ergens ook moet accepteren. Dus ik zou eerder blij zijn dat je twee onbekenden aan elkaar hebt voorgesteld en dat die het uitstekend met elkaar kunnen vinden. Beschouw het als een succes. En ja, spreek maar af en toe nog eens over dat het toch fijn is dat je ze samen hebt gebracht. Maar je moet er niet per se zelf altijd tussen willen zitten, denk ik.
0: Ja, ik zit ook in dat kamp, maar het is toch... Ja,
2: ik snap het. Ik zou... Ja, maar gewoon, bij mij mag altijd iedereen alles weten en erbij zijn. Dus ik heb ook nooit de behoefte om met iemand alleen af te spreken. Dus vanuit die mindset, denk ik, stuur gewoon een berichtje en vraag of ze meekomt. Dan heb je toch geen... Snap je? Ik bedoel, dan moet je niet onnodig iemand zo het gevoel geven. Want iedereen weet het gevoel van uitgesloten te worden. Dat is echt een heel venijnig gevoel.
4: En daarover
2: gaat het, hè, het gevoel uitgesloten te worden. Dat ze jou precies niet leuk genoeg vinden om mee te vragen. En dat herken ik wel van vroeger. Heb ik dat ook wel eens meegemaakt. En nu al heel lang niet meer. Maar daarom, ik heb dat ooit eens meegemaakt, waardoor ik nu altijd iedereen zal meevragen.
0: Mooi, dat moet druk zijn.
2: Maar ze willen niet altijd.
4: Ja. Want het kan ook dat die twee behoeften hebben aan een vertrouwelijk gesprek over een onderwerp dat je zelf niet eens kent. Ook dat is mogelijk. Hè? Dat ze misschien een groot geheim delen waar ze met elkaar willen over praten. Je weet altijd, je weet niet alles, hè, heel vaak.
0: Ik ga eens een keer eentje uit de bezinning er nog insmijten en dan zou het hier afronden. Vriendschap is net zoals liefde, zand in je hand. Hoe meer je knijpt, hoe het zand door je vingers wegglijdt. Zo is dat. Je moet die gewoon hun ding laten doen. Je moet ze allemaal niet aantrekken. Je moet je daar niet slecht over
2: doen. Ja, maar de ene mens is de andere niet.
0: Dat is al lang duidelijk. Ja.
2: Maar toch een goed dilemma, want geen unanimiteit.
0: Nee, zeker niet.
2: Van.
0: Nee. Meneer Tors, u zit in Amerika. Speciaal voor u, de Bos. Want u bent ook de Bos, maar hij ook. Bruce Springsteen, Born in the USA. Maak er een schone tournee vandaar, hè?

0: Ah, dat die deugt. Even een luchtje gaan scheppen op de Schotse Highland samen met One More Time.
1: Zeg, we rollen zometeen met veel plezier dag 10 in van de top 2000. Maar voor we gaan rollen, Jelly Roll en I'm Good in de ochtend van Joe.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: Hey vrienden, ik kan nu al zeggen, we beginnen zo meteen met een gigafeestplaat die er nog nooit heeft ingestaan in onze top 2000. En nochtans, is van 2023 en nu komt die nieuw binnen.
2: We draaien die ook eigenlijk niet bij Joe. Alleen als het echt feest is, en dat is zo meteen het geval. En iedereen gaat blij zijn na het nieuws van 9 van Grim.
3: Goedemorgen, meer dan de helft van de nieuwe tandartsen komt uit het buitenland. Premier De Wever start de begrotingsgesprekken weer op en in Oekraïne vallen 6 doden bij Russische aanvallen. Een kwart van al onze nieuwe dokters en tandartsen haalden zijn diploma in het buitenland, bijvoorbeeld in Roemenië of Nederland. Bij dokters gaat het om meer dan 1 op de 5, bij tandartsen al om meer dan de helft. Dat heeft N-VA-kamerlid Frida Gijbels opgevraagd en zij vindt dat verontrustend.
4: Er is een tijd geleden een artikel geweest van tandartsen of artsen die in hun eigen land geschorst waren omwille van slechte zorgkwaliteit. En dan is gebleken dat die in sommige gevallen in ons land toch aan de slag konden. Dus is het toch belangrijk om te zorgen dat we daar goed over waken van wie komt naar hier, met welk soort diploma.
3: Zij pleit voor een extra examen om onze zorg beter te leren kennen. Premier Bart De Wever zit vandaag weer 1 op 1 samen met zijn vicepremiers over de federale begroting. Vorig weekend leverde het overleg niets op en moest de premier zijn State of the Union van gisteren uitstellen. Het is nog niet duidelijk wanneer ze weer met alle partijen samen zitten. En in Oekraïne zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen, dat meldt de burgemeester. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïnse media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia.
1: Hey Frank, goedemorgen. Krijgen we een mooie zonnige dag vandaag. We hebben opname van een televisiespot wij vandaag. En het is buiten, in het bos, dus we hebben wel wat mooi weer nodig. Dat lukt, hè?
5: Ja, dat lukt. Dat is de perfecte timing wat dat betreft natuurlijk. Hè. Dus ja, zonnige dag krijgen we vandaag wel op sommige plaatsen wat mist die nog aanwezig is. Vooral dan toch in de Ardennen. Maar dat gaat uiteindelijk wel oplossen. En dan krijgen we dus veel zon met nog een beetje frisse start, dat wel op dit moment. Maar uiteindelijk na de middag gaan we toch richting 17 of 18 graden. Dus dat ziet er allemaal prima uit.
1: Hey, nice. Heel tof. Volhouden, Frank. Volhouden.
5: Ja, maar ik doe mijn best. Maar het zal niet al te lang duren. Maar feit is wel dat het morgen nog eventjes prachtig gaat zijn. Hè, met opnieuw ochtendgrijs, daarna veel zon en temperaturen die nog wel hoger gaan klimmen. 20, 21 graden. Dus dat is ook een topdag. Vrijdag, dan na de middag gaat het toch beginnen te regenen. Dat zal eerst in het westen van het land zijn, later in het oosten. Aan de voorzijde van die regenzone zal de zon zich nog wel eventjes laten zien. Maar het wordt toch nog 19 of 20 graden. Met een beetje geluk, hè, want ja, die regenzone, als die passeert, dan gaat de temperatuur stagneren en zelfs naar beneden gaan. En de wind gaat ook draaien naar het noordwesten. En dat gaan we in het weekend merken. Hè. Dus 13, 14 graden is dan op een maximaal zaterdag. Ook een koude wind toch wel uit de noord-noordwestelijke richting. Met in de loop van nog een paar buitjes. En zondag zou het waarschijnlijk grotendeels droog zijn. Pas tegen de avond, dan zou het wel gaan regenen. En dat vanaf het oosten, dus niet vanaf het westen. Dus vanaf de Ardennen gaat dat zijn. Dus het laatst begint het dan te regenen.
2: Oké, een klein vooruitzichtje voor de week nadien dan. Zijn we dan vertrokken voor een regen? Periode of moeten we ons nog geen kop inmaken?
5: Nee, eigenlijk niet. En dat wordt toch al een paar dagen bevestigd door de weermodel. Dat is dat de wind gaat draaien stil naar het oosten. Op zich is dat niet echt interessant nieuws. Maar de oostenwind, dat wil wel zeggen dat natuurlijk dat droog weer bij ons geeft. Hè. Dus maandag nog eventjes een grijze start met wat regen. De zon komt erdoor. En dinsdag en woensdag zijn zonovergoten dagen. Oh. Met temperatuur overdag van 14, 15 graden.
1: Dat is goed.
2: Oh, ik ben blij dat ik die vraag nog heb gesteld. Ja. Want ik dacht, zou ik durven? Maar nu ben ik blij.
1: Dankjewel, Frank. Dikke merci.
2: Waar verlies je op dit moment meer dan een kwartier richting Antwerpen? Op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 20 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Sint-Job en Antwerpen-Noord. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten. En nog 20 minuten richting Brussel op de E19 tussen Zemst en Machelen.
1: Kom, we gaan ook al twee rechts staan.
0: Ja, natuurlijk. Met Sven en Anke.
1: Ja. En met heel veel honderdduizenden luisteraars die nu ook allemaal goesting hebben in een feestje. Ik weet niet of je er een polonaise gaat van maken op het werk of niet, maar bijzonder. bijzonder, want het heeft er nog nooit in gestaan in onze lijst. Het is een liedje uit 2023. En hier komt hij tevoorschijn, de enige echte Marco Schuitmaker en Engelbewaarder. De top 2000.

0: jongens. De Engelbewaarder van Marco Schuitmaker, helemaal nieuw in jouw top 2000. En altijd als je zo'n liedje draait, hetzelfde met Leef van André Hazes, dan komt er altijd binnen, eindelijk eens goede muziek, feestje bouwen, stuurt Tina. Greta zegt, heb ik voor gestemd? Andy zegt, zalig, mocht nog veel hoger staan. Lisbeth stuurt, poh, kan heel de dag van deze muziek wel aan. Dit is pas feest. En Griet zegt, ik ben poetshulp en ja, dan gaat het werk wel vooruit. Dan moet ik dat van Hilde ook nog lezen. De line dance favoriet bij de Okra-leden.
1: Oh, dat zal wel zijn.
0: Dat is ook een fijn tempo kunnen.
1: Ja. Ik draai hem ook heel vaak als ik vijven ga draaien. Werkt altijd. Het is een beetje hetzelfde die baila, baila, baila, baila. Vindt ook iedereen tegenwoordig ongelooflijk. En deze ook nieuw binnengekomen in onze lijst. Dankjewel om er zo voor te stemmen. Maar we gaan verder met nog goede muziek. Misschien minder Polonaise, maar wel fantastisch ook.
2: Nummer 1033.
1: 1033. Wel een beetje verlies voor Bill Withers en zijn classic uit 89.

0: Goodbye, Billy Boy. See you next year in the top 2000. Laatste keer, Bill Withers. 3 keer stond hij erin. Lovely Day, de laatste, op 1033.
1: En deze staan in totaal 5 keer in. En we krijgen ze nog 3 keer in de lijst. Dit is 1033.

0: nummer kreeg extra bekendheid omdat het gebruikt werd, Anke, in de film Bandit Like Beckham.
1: Oh, God.
0: En later ook opdook in de voetbaluitzending van Sky Sports. Zo werd een popsong voor veel mensen ook een voetbalanthem.
1: Heb jij die ooit gezien?
0: Wat de...
1: Bandit Like Beckham.
0: Nee.
1: Maar jongens, ik had die titel nooit meer gehoord tot nu.
0: Ja.
1: Dat is een film, begin jaren 2000.
0: In de cinema gezien?
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ik weet zelfs waar die nog over gaat.
0: Waarover gaat die?
1: Over een
0: voetballer.
1: Een Britse film.
0: Ja.
1: En het ging over, een meisje met Indische roots.
0: Ja.
1: En want er wonen heel veel mensen uit India en in Londen. En die wou heel graag voetballer worden. Bandit Like Beckham. Dat was haar grote idool. Maar ze mocht van haar familie geen voetbal doen. Dat mocht niet in die cultuur. Meisjes mogen niet voetballen.
0: Okay.
1: En dan Keira Knightley, was haar doorbraak, denk ik, was dan de coach en die heeft ervoor gezorgd dat ze toch een voetbalster werd.
0: En had David Beckham daar niks mee te maken? Zat hij er niet in die film of totaal?
1: Ik denk misschien dat hij zo een ding heeft gemaakt.
0: Een cameo'tje of zo.
1: Ja.
0: Maar het ging niet over.
1: Er was geen docu over David Beckham. Dat was gewoon echt een film over een meisje dat wou voetballen en die mocht van haar familie.
0: Ah, ik heb nooit gezien. Ik kijk wel uit naar de première binnenkort van de waanzinnige succesfilm Bandit Like Trezor. Want die film moeten we ook gaan maken naar gisteren.
2: Deze week in Date Night.
3: Is dit dan die passionele kus? Amai. Oftewel zal die gast nog iets moeten leren. Oftewel zal ik nog veel moeten oefenen.
2: Date Night. Tess op date met Fedra Hoste.
3: Ik ben niet direct jaloers, maar ik zie alles, hoor alles en onthou alles.
2: Date Night met Tess Goossens en Fedra Hoste.
3: Ja, nee, is nee, hè. Als het niet is, is het niet, hè.
2: Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
4: Go, go, go naar Impermo. Geniet nu van onze beursacties. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. Of een keramische tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
6: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
7: Hey schatje, ben gaan shoppen, hè?
8: Aha, ik ben al aan het schilderen, zie ik.
7: Oh, dat ziet er goed uit, die kleur.
8: Ja,
7: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
8: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit, hè. Met twee lagen is het perfect.
7: Oeh.
8: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
7: Oh, goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
8: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
7: Wow.
9: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
9: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
10: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Chocoladebruin
10: of karamelbruin.
9: Maak het mooi bij je thuis.
2: Colora.
9: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
2: De top 2000. Nummer 1031.

0: Jean Parr, 1031 in de lijst in onze top 2000, waar jullie weer heerlijk voor gestemd hebben de voorbije weken. Dankjewel daarvoor. Het nummer kwam uit de film St. Elmo's Fire, werd ook een ode aan een Canadees die toen in die tijd heel erg beroemd was in de jaren 80. De Canadese Rick Hansen, want wat hij gedaan heeft, dat is toch wel straf. Die is met zijn rolstoel de wereld rondgereisd om aandacht te vragen voor mensen met een beperking. De tekst kreeg daardoor een extra betekenis: doorzetten en grenzen verleggen. Het is een heel raar brugje, maar ik wil toch nog even dankjewel zeggen voor de echt honderden mensen die sinds gisteren aan het reageren zijn op de oproep die we gedaan hebben bij Beste Luisteraars in ons programma. Dat gaat ook over de wereld rondreizen. Dat is, ja, het is een jongen die is in het voorjaar, in mei, is die aangereden door een vrachtwagen. Een jonge kerel, 21 was die. En zijn mama wou eigenlijk heel graag dat haar zoon, die overleden is nadien, dat hij de wereld nog zou rondreizen. En ze heeft stickers laten maken van haar zoon. En die stickers die zouden de wereld gaan rondreizen. Ik krijg ook van vrienden van overal berichten. We gaan daar op reis. Oh. Kunnen we die stickers van Mats krijgen op een of andere manier? Gewoon reageren onder die post. Kan nog altijd op Instagram. En we proberen jullie in contact te brengen met de ouders, zodat jullie aan die stickers geraken om Mats de wereld te laten rondreizen. Ja, het is een ander verhaal, maar het deed er mij spontaan aan denken. En super tof dat jullie zo hard aan het reageren zijn.
1: We gaan verder met de lijst. Nummer 1030 is Status Quo in The Army Now. En soms kijk je nog harder uit naar een liedje dat daarna komt, hè. Ik heb dat op dit moment. Savas komt de jeugd terug.
0: Love, you're the greatest
1: van de millennials.
0: Ah, oké.

0: Vijf keer status quo in de top 2000. En beste vrienden, dit was nog maar de eerste verschijning op 1030. Status quo in the Army Now.
1: Zometeen in de top 2000. Just another
0: manic Monday. En dat op een woensdag met heel veel zon. En manic Monday, maar ook dit hier. The brand new day. Van de Whistlers en zometeen het liedje waar Anke ongelooflijk naar uitkijkt. Hè?
2: Uit het jaar 2000 van Holland. Crescent, I would stay, komt eraan. Maar eerst nog nieuws van 9:30 van onze Grim.
3: Goedemorgen, 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Die vermoeidheid heeft een impact op hun studieresultaten. Koning Filip ontvangt morgen Oekraïens president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het is al de 5e keer dat Zelensky onze koning daar ontmoet. De laatste keer was in juni. En in Oekraïne zelf zijn vannacht zeker 6 doden gevallen bij Russische aanvallen. In Kiev vielen 3 doden. Volgens Oekraïense media waren de aanvallen gericht op energieinfrastructuur en een woonwijk. Er vielen ook nog 3 doden bij aanvallen in Dnipro en Zaporizhia. We krijgen een vrij zonnige dag vandaag. Maxima lopen op tot 20 graden, ook morgen zonnig en nog iets warmer tot 22 graden. Oh.
2: File op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je een kwartier. De weg is daar afgesloten, ook een kwartier. Richting Antwerpen op de E313 tussen Masshoven en Wommelgem. E19 tussen Sint-Joop-en-t-Goor en Antwerpen-Noord een kwartier. En nog een kwartier file op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Dat zijn alleen de files vanaf 10 minuten.
4: De top 2000 met Sven en Anke.
0: Ja, en met jouw lieveling Anke. Ja, geniet ervan.

0: Cresap, I Would Stay op 1029, een liedje uit 2000 van Jacqueline Govaerts. Die was toen 17, die had ruzie met haar ma en daarna had ze dit geschreven.
1: Okay.
0: Trouwens, jaar 2000, het jaar dat we nog skatebroeken droegen, Sven Ornelis, weet je nog toen jij je skatebroek droeg?
1: Oh, wat is een skatebroek ook alweer?
0: Een brede broek.
1: Een brede broek?
0: Eigenlijk wat ik tegenwoordig veel aan heb. Zo.
1: Olifantenpijpen.
0: Nee, dat is een 70s broek.
1: Oh, sorry.
0: Een brede broek is breed van boven tot onder. Wat ik vandaag aan heb, die camouflagebroek.
1: Een skater jij.
0: Ja, heel mijn garderobe is breed.
1: Ja.
0: Want dat zijn de modewetten. In 2016 ging de skinny broek eruit, de skinny jeans. Vroeger hadden we alleen maar skinny. En ineens was je echt een bomma als je nog een skinny broek droeg.
1: Oké.
0: Waarom begin ik te neuten over de skinny broek? Staat vandaag in het groot in de krant. Die is terug.
1: Oei, dat is...
0: Nu moeten we al die brede broeken weer wegdoen.
1: Ik zou er niet meer aan beginnen op uw leeftijd.
0: Brede broeken weer wegdoen. Zodat we terug onze vormen kunnen laten zien. Want iedereen heeft aan de Ozempiek gezeten. Dus nu mogen we terug de skinny broek dagen.
1: Jij hebt niet aan de Ozempiek gezeten.
0: Nee, ik heb het over we. Ik heb het over u.
1: Oh, nee. No way.
0: Ja, eigenlijk mocht jij terug.
1: Nee.
2: Nummer 1028.

0: weer in Nederland zitten. Crazy, I would stay. En daarna de enige notering van Love. You're the greatest lover.
1: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
2: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
3: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
2: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
4: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo zei Fatima tijdens een date...
5: Ik ben heet. Alleen had ik het over de pasta. Die is heet. We begonnen te lachen en die date is nu al 2 jaar mijn partner. Dat gaf mij spreekkracht.
4: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
6: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Johan tanken bij ons op poëtische wijze.
7: Tanken bij den Dats. Gemakkelijk en vlot. Zoals 1, 2, 3, pief, poef, pats.
6: Pats. Dats 24. Dat is vlot en voordelig tanken.
8: Dats 24.
9: Dit is Joe.
10: De top 2000.
9: Met Sven en Anke.

0: vier knappe vrolly. De vrouwen van de Bengals op 1027 met Manic Monday. En het is de eerste van drie. Want uiteraard, wat moet nog komen? Walk Like an Egyptian en...
1: Eternal Flame natuurlijk.
0: Oh, nu dacht ik dat je ging meezingen. Dat vind ik spijtig.
1: Nee, dank je wel.
2: De top 2000.
1: Moet gezellig blijven. Tijdens de top 2000 maak je in elke programma, eigenlijk bij alle collega's, kans op vier tickets voor de top 2000 Afterwork Party. Dat is volgende week vrijdag. Meteen als de top gefinished is, gaan we van 6 tot 9 een feestje bouwen in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Als je daar naartoe kan komen, is wel belangrijk, speel dan mee met het spelletje. Ik had

Fragment uit de top 2000. No Sound But The Wind live at Rock Werchter. Dat was in 2010. Maar de vraag is, kwam dit nummer ervoor of erna uit? Vroeger of later? Ik kan dan zeggen, het is een nipte, maar was het vroeger of later? Je mag het laten weten via de app van Joe. En wie weet, ben jij erbij volgende week vrijdag in Kortrijk. Nummer 1026.

0: is een van de absolute monumenten in onze top 2000. Sinds jaar en dag uiteraard. Deze keer 18 keer genoteerd. Ja, wat dan zeg je bij de allerbeste. Dit was op 1026 Elton John met 150 plaatsen winst. Sacrifice.
1: Evelien Uitwingenen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey, Euphoria van Loreen. Kwam die vroeger of later uit dan No Sound But The Wind van de Editors?
2: Later.
1: Ja, helemaal juist. Beetje,
0: 2 jaar later.
1: 2 jaar, maar ik zou ook denken veel later.
0: Ja, maar het is wel 2 jaar eigenlijk.
1: Is dat jouw mug, lieve Evelien, dingen Loreen, of hou je liever van een andere zangeres?
2: Ik hou liever van Lady Gaga, ja.
1: Ja? Was het 3 keer Lady Gaga in jouw lijstje misschien?
2: Dat was 3 keer Lady Gaga, ja.
1: Oh, en wat staat er echt op nummer 1?
2: Wat is?
1: Wat staat er dan echt op nummer 1 van Lady Gaga?
2: In The Shallow.
1: Oh ja, dat snap ik helemaal. Goeie plaat. Zeg, kan je naar Kortrijk komen volgende week vrijdag?
2: Ja, tuurlijk. Dat gaat lukken.
1: Oké, okay, maar ik ga neerleggen en dan kan je nog 3 vriendjes of vriendinnetjes zoeken. Is het goed?
0: Ja, we gaan er een goed feestje van maken.
2: Oké, super.
0: Hey, tot volgende
1: keer. Dag, dankjewel.
0: Bye bye.
2: Dankjewel.
0: Uiteraard sowieso ook bij Heidi, zometeen bij Jan Bosman in de namiddag. En of is Karel terug? Of is Karel morgen terug? Ja, morgen is 2 met Karel. Het is Jan Bosman vanmiddag en uiteraard bij Astrid. En bij onze goede vriend...
1: Tom de Kok.
0: Deze namiddag ook feestje. Gaan we ook nog tickets weggeven.

0: Jawel, The Power of Love op 1024. Nog 3 concerten in Parijs. Dan heeft ze vakantie tot mei. En dan is er weer een hele run. Ik moet zeggen, ze heeft dat toch goed volgehouden, hè, Céline Dion?
1: Respect, absoluut.
0: Prachtig.
1: Ook in de lijst trouwens.

0: paar keer tegengekomen in de lijst. Nog 8 keer. Kijk wie hier nu staat, zeg. De Bee Gees 12 keer in de lijst. En Words komt eraan.
1: In een betere tijd.
0: Die met Heidi namelijk in zometeen.
1: En zet je hoeden opzij.
0: Veel plezier met de tegenpartij. Straks vanaf 10 uur en met Heidi. Bye bye.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar 7,49 euro. Aldi, altijd slim.
3: Stap af van je verkeersstress.
4: Keer om, keer om.
5: Ja, ah,
4: keer
5: hallo, ik kan hier helemaal keer niet keren.
3: Om. Stap eens op de bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn, beweeg mee.
6: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
7: Een heel fijne woensdagochtend. Top 2000 gaat voort. Eerste nieuws, dit is Niels Rosa Peralta.
8: Een goede morgen. Er sneuvelen mogelijk meer dan 1000 jobs bij GSK. Heel wat kinderen zitten moe in de klas en koning Filip ontvangt morgen Zelensky. Bij farmareus GSK zijn meer dan 1200 jobs bedreigd. Dat is zo net bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad. Het bedrijf gaat herstructureren. GSK maakt vaccins. Het heeft onder meer sites in Waver en Rixensart en Namen. In totaal werken in ons land zo'n 8500 mensen bij GSK. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
9: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
8: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. En koning Filip ontvangt morgen Oekraïns president Zelensky in het Koninklijk Paleis. Dat heeft het paleis zelf laten weten. Het zal onder meer gaan over de oorlog in Oekraïne. Het is al de 5e keer dat Zelensky onze koning in het paleis ontmoet. De laatste keer was in juni. Vandaag is koning Filip nog met koningin Mathilde op staatsbezoek in Kazachstan. Hier en daar nog wat grijs, maar daarna krijgen we een vrij zonnige dag vandaag bij maxima tot 20 graden. Ook morgen zonnig en zeer zacht tot 22 graden. De vrijdag begint nog mooi, maar in de loop van de dag komt er regen opzetten. In het weekend wisselvallig en fris rond 15 graden.
7: Er blijven nog een paar plaatsen over waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E19 richting Antwerpen. 17 minuten erbij tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland 5 erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op de E40 ook 8 minuten in de file tussen Sterrebeek en Berchem. En op de Brusselse binnenring 5 erbij tussen Strombeek en Koningslo.
2: De top 2000 met Heidi van Tielen.

0: Peter uit Temse die stuurt kippenvellen en dan een hele reeks zwarte hartjes. Allemaal voor het Depeche Mode en Everything Counts.
1: De top 2000.
0: Ja, Everything Counts. Zeker in een top 2000. Daar telt elke stem mee. Dat heeft de lijst gemaakt tot wat hij nu is. Met alle emoties, alle herinneringen, alle gevoelens die daarmee gepaard gaan. Laat maar van je horen in de Joe App. Ik lees dat heel graag, wat die muziek met jou doet. Ik kan nu ook al zeggen, voor 1 uur ga ik weer 4 tickets weggeven voor onze top 2000 After Work Party. Volgende week vrijdag in Kortrijk. En er komt ook een zeer belangrijk moment aan, zo iets voor 12 uur. Want dan gaan we officieel in de helft zitten van deze top 2000. En we weten allemaal, dat is zo, ja, je kan dat wat vergelijken met de grote vakantie. Zo eens dat je in de helft zit, dan gaat de tijd echt heel snel voorbij. Dan vliegt het allemaal voorbij. Dus dan gaan we gewoon nog extra genieten. Maar dat doen we nu natuurlijk ook al. Zometeen met een clouseautje. Maar nu eerst met een van de 13 noteringen voor Bee Gees. Words staat dit jaar op 1002.

Clouseau en de tegenpartij op 1021. Clouseau 21 keer in onze top 2000. En dat die ticketverkoop zo'n gang ging voor Clouseau in het Koning Boudewijn Stadion is eigenlijk geen verrassing. Hè? Iedereen, jong en oud, kent Clouseau. Je weet hoe sterk die zijn live, hoe plezant dat is om met vrienden te doen of met familie. Band of band liever van alle generaties. En ze hebben ook songs, dat zeggen ze zelf ook in interviews. Dat is volgens hen ook een van hun grote krachten. Koen en Chris die hebben songs gemaakt voor elk moment in je leven. Hè? Van je grootste verliefdheid tot de diepste dal, alles daartussen. En die tegenpartij die je daarnet hoorde, ja, was toch een beetje een speciale in 2007. Een soort van protestsong, iets politieker getint dan we van hen gewoon zijn. Maar ze willen eigenlijk vooral ook oproepen tot meer samenhorigheid. En dat kan inderdaad door muziek. Die kracht voelen wij elke dag hier bij Joe en nu nog meer in de top 2000. En we gaan die kracht ook voelen bij een geweldige song van Bruno Mars. Die staat 10 keer in de lijst en zijn Grenade stijgt naar 1000.

0: Senia is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan min 50%. Dat is maar €5,95 per kilo. Jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
1: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
2: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
1: Ja.
2: Wauw.
1: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
2: Na 6 seconden is Fonds toch alles vergeten.
1: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
2: Om de 6 seconden?
1: Nee, 1 keer per maand.
2: Ah.
1: Meer info op luminus.be.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
4: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
3: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Ja, dat was de deur.
4: Ja.
5: En wat nu?
4: Ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie mijn restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3000 korting en gratis plaatsing.
8: Ego Keukens.
7: Open deze zondag.
9: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
10: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
11: De top 2000.
12: Dit is Joe. Nummer 1019.

Deze belletjes doen eigenlijk al wat dromen van kerstmis. Supertramp en Dreamer op 1019. En dat je moet blijven dromen van dat waar je in gelooft, daar is de volgende artiest echt het nog levende bewijs van. Hij heeft zware financiële problemen gehad eind jaren 70, begin jaren 80. Was eigenlijk failliet. Die carrière kwam er niet van de grond. Had wat slechte investeringen gedaan. Maar hij verkocht zijn huis en met dat geld besloot hij toch om terug nieuwe muziek op te nemen. En wat volgde, Halleluja, was een wereldhit. Het gaat over deze Australische John Farnham. Hij staat met Your The Voice op 1000.

0: Je hoorde net You're the Voice. En er komen twee indrukwekkende voices aan. Barbara Streisand samen met Neil Diamond ga je op 1017 horen. Ook het modernere werk heeft een plekje gevonden in de top 2000. Imagine Dragons komen daaraan op 1013. Het is 10:30 geworden. Er zijn een paar problemen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E40, een kwartier erbij tussen Sterrebeek en Berthem. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Nederland achterbij tussen Borgerhout en Merksem komt daardoor een defect voertuig. Op de E19 richting Antwerpen, 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord, ook door een defect voertuig. En op de Brusselse buitenring, 6 minuten in de file tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem.
1: Met Heidi van Tielen.
2: Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1017.

Twee nog levende legendes bij elkaar. Echt zo van die goede kwalitatieve stemmen van vroeger die geen autotuning nodig hebben. Neil Diamond, ondertussen 85. Barbara Streisand is er 84. Ze kenden elkaar al als tieners van school. Geen idee of ze nu nog zo bij elkaar op de koffie komen met de patheken op hun oude dag. Want ze leiden allebei zowat een teruggetrokken bestaan. Ook niet meer uiteraard de gezondheid van vroeger. Tijd nu voor R.E.M. in onze top 2000. Shiny Happy People op 1016.

0: Fresh wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
1: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
1: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
1: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
1: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
2: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alle 4 packs van La Litière.
6: Top. Genoeg om te delen. Als ik dat wil natuurlijk.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
7: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
8: IKEA.
7: Voorwaarden op IKEA.be.
9: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op Heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
10: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt. Koop nu een geschenkkaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
11: Code Yellow!
12: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
12: Info op telenet.be.
13: En wel, ik ga eens gaan kijken.
0: Nummer 1015.
14: Ja.

Nog twee noteringen van France Gall komen eraan. Evidemment stond op 1015. Een plaats hoger staat een song die in 1973 maar liefst drie Grammys won. Het is ook echt een muzikaal meesterwerk van meer dan 6 minuten, bijna 7 in totaal. En toch even zeggen, het heeft absoluut niks te maken met de Rolling Stones, hoewel het nummer dus wel degelijk Papa Was a Rolling Stone heette. Maar a Rolling Stone betekent in het Engels ook gewoon iemand, ja, die wat ronddwaalt, een zwerver, iemand die het allemaal niet goed weet en die het allemaal niet op een rijtje heeft. En daarover schreef de zanger van The Temptations. Nummer 1014 is dit.

is wel leuk als je binnenkijkt hier in de studio via joe.be, via de Joe-app of via VTM Gold. Want dan zie je achter mij ook telkens de hoesjes van de songs passeren uit de top 2000. En deze van The Temptations was very 70s. Vijf mannen met hemden, met een puntkraag, lekker kleurrijk. Olifantenpijpje, een hakje onder de broek en zelfs een foto met daarop een chacos. Deze mannen die hebben wat een andere stijl, kan je zeggen. Imagine Dragons, jouw nummer 1013.

0: En of jij vanochtend nu binnen of buiten aan het werk bent, je krijgt sowieso binnen van Marco Borsato op 1007.
1: Even bollen met Select. Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten, kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
2: Relaxed.
1: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Bijna 11 uur op deze woensdagochtend. Dit is het nieuws met Niels Rosa Peralta.
4: Goedemorgen. Meer dan 1200 jobs bedreigd bij GSK, slaapproblemen bij onze scholieren en een valse start voor ons land op het WK baanwielrennen. Bij farmabedrijf GSK dreigen meer dan 1200 jobs te verdwijnen. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. GSK maakt vaccins. Het plant een herstructurering om zich meer te kunnen focussen op veelbelovende medicatie. GSK is een van de grootste bedrijven in Wallonië, met fabrieken in Waver, Rixensart en Namen. En met zo'n 8500 werknemers. Het gaat om de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. 4 op de 10 Vlaamse scholieren zitten vaak vermoeid in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de KU Leuven bij kinderen van 10 jaar. Dat is 15% meer dan 10 jaar geleden. Onderzoekster Katrijn Denies.
5: Vaak wordt gewezen naar de smartphones, dat kinderen toch wel nog lang zitten te scrollen voor ze echt in slaap vallen. Je zou kunnen denken dat het iets te maken heeft met de grote druk op gezinnen, waardoor de avondspits een stukje drukker verloopt en de kinderen later in bed liggen dan je zou hopen.
4: En die vermoeidheid heeft ook een impact op hun studieresultaten. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen liever uitgeschakeld. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: 4 files op dit moment waar je meer dan 5 minuten verliest op onze snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar staat de langste file. Ruim een half uur komt erbij tussen Antwerpen Centrum en Merksem, komt daardoor een defect voertuig. Richting Gent sta je 7 minuten in de file tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de E313 richting Antwerpen ook een half uur erbij tussen Randst en Antwerpen Oost. En op de E40 vanuit Brussel 18 minuten tussen Sterrebeek en Berthem.
6: De top 2000 met Heidi van Tielen.

op het einde jammen ze nog wat lekker door. Daar bestaat natuurlijk weinig discussie over All You Need Is Love van de Beatles dit jaar op 1011. En die gedachte over de liefde, ja, die had Phil Collins ook, maar hij interpreteerde dat op zijn eigen muzikale manier. Met deze Can't Stop Loving You op 1011.

0: sterke stijger in de top 2000. Meer dan 300 plaatsen omhoog op 1009. Batman Turner Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet.
1: Zo top 2000 hotspots.
0: Ja, als jij de top 2000 hotspots nog niet hebt ontdekt, is het vanmiddag misschien wel een leuk moment. Hè? Kan perfect met het gezin op deze woensdagmiddag. Het is een mooie zonnige dag. Het wordt heerlijk weer en we gaan zo weer richting 20 graden. Ideaal om wat rond te kuieren in de stad, meer bepaald in Kortrijk. En zo gewoon die verschillende hotspots te ontdekken. Mocht je je weg niet kennen, je vindt gewoon op joe.be of in onze Joe-app een handig plannetje. En Kortrijk is ook perfect te doen te voet, dus je gaat daar ook geen, niet verloren lopen. Je kan daar perfect je weg terugvinden. En in die hotspots kan je dan foto's maken in het decor van een legendarische videoclip. Zo zijn er 4 in totaal, van Miley Cyrus tot Michael Jackson. En als je die foto's dan ook online post, dan maak je ook nog eens kans op leuke prijzen. Dus zeker doen, wie weet, vanmiddag op deze woensdagmiddag. We gaan ondertussen verder met onze top 2000. Daar staat een vrouw die duidelijk haar grenzen aangeeft. En dat is goed. Ze stijgt er ook 65 plaatsen mee. Dit is Sam Brown. Ze zingt Stop, maar ze mag nu wel beginnen zingen. Dit is haar moment.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Maar?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoopman!
4: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. TUI. Live happy.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
4: Daalt de prijs van je TUI Fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
8: Eurodreams Droomcentrale.
9: Hallo, ik heb gedroomd dat ik €50.000 per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
8: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar €50.000 per maand.
9: Amai.
8: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik.
4: Speel nu mee, online of in je winkel.
10: Eurodreams.
11: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
12: Ontbijt op bed gelijk een koning.
11: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
12: King size.
11: Winnaarswinkelen bij Lidl, dat kan tellen.
4: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrezen.
14: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik ene keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
15: I can help.
14: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
16: Peugeot. Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
17: Peugeot.
18: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
19: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK. Durf twijfelen.
20: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
19: Hörmann. Zet de puntjes op de O.
20: Ontdek nu de Hörmann deals voor uiterst veilige garagepoorten. Kijk snel op hörmann.be.
21: Dats24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Brent onze laadpalen wel heel poëtisch.
22: Handig tijdens het boodschappen doen. Voordelig laden bovendien. En vlakbij de muziekschool. Dat is gewoon goed gezien.
21: Prachtig. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
23: Dat's 24.
24: Wit-wit?
25: Of net niet-wit?
24: Maak het mooi bij je thuis.
26: Colora.
24: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
27: Dit is Joe.
28: De top 2000.
29: Nummer 1007.

Binnen op 1007. En gelukkig hoeft Marco nu zelf niet meer de hele tijd binnen te zitten. Hij heeft weer een pak meer vrijheid gekregen. Na de geschiedenis uiteraard die je wel kent. Vorige week bijvoorbeeld is hij nog gaan duiken op Bonaire. Prachtig eiland vlakbij Curaçao. Zag ik op zijn Instagram. En dat is natuurlijk wel het voordeel van niet op tournee te zijn. Niet die druk te hebben. Dat je gewoon ook tijd hebt voor je andere passies. Swat, iets compleet anders. Tegenwoordig is cougar een bekend begrip. Een oudere vrouw met een jongere man. Maar eind jaren 60 was dat absoluut niet zo evident. Al gebeurde het natuurlijk wel, hè. Ah ja, luister maar naar het verhaal. Mrs. Robinson vertelt hier in de top 2000 door Simon & Garfunkel op nummer 1006.

0: Nummer 1004 door Pat Benatar, want love is a battlefield volgens haar. We komen dichter en dichter bij de helft van de top 2000, nummertje 1000. En ik kan jou nu al vertellen, dat wordt deze Alana Miles. In over 11:30 geworden, er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 10 minuten verliest. Vooral problemen rond Antwerpen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, bijna een uur erbij. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout komt daardoor een defect voertuig. Op de E313 richting Antwerpen 3 kwartier in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de A12 een kwartier extra tussen de Bevrijdingstunnel en Antwerpen-Zuid. En ook nog problemen op de E40 vanuit Brussel, een kwartier extra daar tussen Sterrebeek en Berchem.
1: Met Heidi van Tielen.
2: Good times, great music, dit is Joe. Nummer 1005.

Brian May die stond met zijn gigantische krullenbol vaak wat in de schaduw van Freddie Mercury met Queen. Maar Queen en Freddie waren nooit zo straf geweest zonder Brian May. Hij schreef ook die Too Much Love Will Kill You die je net hoorde. Vol drama, vol pathos. Een nummer dat Freddie zelf ook heeft ingezongen. Maar Brian was eerst en scoorde er ook solo een zeer grote hit mee. Ik wil niet zeggen dat Pat Benatar de strijd heeft verloren. Maar ze heeft toch een soort van kampje verloren. Want ze gaat 66 plaatsen achteruit. Dit is nummer 1004.

0: Deze week in Date Night.
1: Is dit dan die passionele kus? Nee. Oftewel zal die gast nog iets moeten leren, oftewel zal ik nog veel moeten oefenen.
0: Date Night. Tess op date met Fedra Hosten.
1: Ik ben niet direct jaloers, maar ik zie alles, hoor alles en onthoud alles.
0: Date Night met Tess Goossens en Fedra Hosten.
1: Ja, nee is nee, hè. Ja. Als het niet is, is het niet, hè.
0: Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Carglass herstelt, Carglass vervangt.
2: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
0: Carglass herstelt, Carglass vervangt. Info en voorwaarden op carglass.be.
3: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Ben je op zoek naar je eerste job?
7: Zo klaar voor.
6: Of is het tijd voor een carrière-switch?
7: Ja, zo klaar voor.
6: Of ga je resoluut voor een nieuwe uitdaging?
7: Zo klaar voor.
6: Stap binnen bij Job Village en vind jouw volgende job. Ontmoet er werkgevers, stel je vragen en laat jouw talent stralen. Schrijf je nu in op jobvillage.be.
8: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: I beg your pardon.
11: Samen aan tafel.
10: Dat wordt weer smullen bij de lunchgarden.

Lover. Taylor Swift zou het nummer midden in de nacht helemaal alleen aan de piano hebben geschreven. Als ik zelf 's nachts wakker ben, dan ben ik toch iets minder productief. Dan eet ik meestal gewoon een stuk chocolat. Lover van Taylor Swift op 1003. En we komen dichter bij nummer 1000. Maar eerst nog de Waterboys op 1002.

Vicky stuurt, oh jee, mijn nummer, maar wel veel te laag genoteerd, stuurt ze via de Joe-app. En Connie uit Veurne is ook heel blij dat ze haar Feel Good song heeft gehoord, die Van Morrison en Brown Eyed Girl. En dit is nu wel een dingetje, hè. Er zijn nu officieel 1000 songs gedraaid in de Joe Top 2000 van 2026. Dat wil zeggen, we zitten in de helft. En ik kan jou zeggen, het was al leuk, maar het wordt natuurlijk nog beter, nog straffer, nog muzikaler. We beginnen dus aan de tweede helft met nummertje 1000. Daar staat de zwoele Alana Miles en haar Black.

0: man die ook zoveel betekent voor Céline Dion, maar ook solo een aantal hits heeft gehad. Hè. Jean-Jacques Goldman, Je te donne, zometeen op 995.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Woensdagmiddag, bijna 12 uur. Het nieuws dat krijg je nu van Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. Een gigantische ontslagronde bij GSK. Benzinetanken wordt weer iets goedkoper en 100 kaarsjes voor Winnie de Poel. Farmareus GSK wil 1200 werknemers ontslaan, vooral bedienden en kaderleden. Dat is gezegd op een bijzondere ondernemingsraad. Het is de grootste ontslagronde in ons land in anderhalf jaar. Het bedrijf gaat herstructureren, dat zegt collega Louise Buquet.
3: Reden is, ze waren altijd heel sterk in het maken van vaccins. Daar willen ze nu minder van maken. Ze willen zich gaan richten op het produceren van kankerbehandelingen. En dat gaat meer gebeuren in de VS, in het Verenigd Koninkrijk en dus minder in België.
2: GSK is een van de grootste Waalse werkgevers. Er werken zo'n 8500 mensen. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende en wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. En benzinetanken wordt weer wat goedkoper. Bij benzine 95 gaat er 4 cent af. De nieuwe maximumprijs is 2,06 euro. Benzine 98 wordt 10 cent goedkoper en komt op maximaal 2,43 euro. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recubel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
4: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de pestwagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, ligt het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PMD.
2: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En sport, het WK baanwielrennen in China is niet goed gestart voor ons land. In de ploegenachtervolging zijn zowel de mannen als de vrouwen uitgeschakeld in de kwalificaties. En ook in de teamsprint zijn onze beide ploegen uitgeschakeld. En dan nog een bijzondere verjaardag, want Winnie de Pooh wordt vandaag 100 jaar. In 1926 verscheen het eerste verhaal over de vriendelijke beer die liever lui dan moe is en altijd op zoek is naar honing. Nadien werden zijn avonturen ook getoond in films en series. In totaal bracht Winnie de Pooh al meer dan 70 miljard euro op. Dat is toch niet slecht voor een luie beer. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: Oh, dat is toch de droom van heel veel mensen. Hè? Lekker lui zijn en 70 miljard opstrijken.
2: Absoluut.
0: Was het maar waar. 7 files op onze snelwegen nu, waar je meer dan 10 minuten verliest. Het is bijzonder druk onderweg, vooral in en rond Antwerpen. Op de E313 richting Antwerpen, meer dan een uur verliestijd tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17, 20 minuten erbij tussen Haasdonk en Antwerpen-West. A12, 20 minuten tussen Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E34, 12 minuten tussen Oelichem en Randst. En ook 12 minuten tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever. Ook een lange file op de Antwerpse ring richting Nederland. 22 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 50 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Genieten van de top 2000. Dat is het enige wat je dan kan doen. En nu meezingen met Get Ready.
5: De top 2000. Met Heidi van Tielen.

Beetje fout, maar beetje heel veel aanstekelijk. Hè? Met ook backings van Peter van Laat van de Mama's Jasje. Die zingt ook mee op die diep van Get Ready. Naast de vier boys natuurlijk. En zoals je weet is Get Ready tegenwoordig niet meer ready om op te treden. Ze hebben er een punt achter gezet. Ze hebben ondertussen drie van de vier uiteraard allemaal een heel ander leven. Het overlijden van Glenn natuurlijk, een van die vier mannen 2 jaar geleden, heeft er ook stevig op ingehakt. Maar ja, 1 notering voor Get Ready in deze top 2000 en toch ook wel een stijgertje, 50 plaatsen omhoog, die diep op nummer 999. Leo Sayer, die staat ook 1 keer in de top 2000. Compleet ander nummer, compleet andere stijl. Orchard Road is dit op 998.

Nu we de top 1000 van de top 2000 zijn ingedoken, kunnen we ook al een klein beetje vooruitblikken naar de finale dag. Die gaan we namelijk niet gewoon hier vanuit de Joe Studio doen. Nee, we gaan die op locatie doen. Dan is iedereen ook van harte welkom om eens binnen te springen, om eens te komen kijken. We gaan volgende week vrijdag, dan zijn we 23 oktober, live uitzenden vanuit Kortrijk. Sven en Anke, Jan en ik, Tess en Karel en Tom en Astrid, wij gaan de hele dag daar live terug te vinden zijn. Met aansluitend dan ook die top 2000 After Work Party in Kortrijk, waarvoor je nog een aantal dagen tickets kan winnen. Die van mij trouwens zijn nog niet de deur uit en dat gaat sowieso voor 1 uur gebeuren. Dus wil je erbij zijn, houd dan gewoon de radio in de gaten. Houd de Joe-app in de buurt, want daar moet je mee meespelen. En als je die Joe-app dan in de buurt hebt, ligt de gsm bij jou daar, weet dat je nog altijd kan stemmen op onze top 10. Die top 10, die 10 platen liggen vast, maar de volgorde nog niet. Dus die is de laatste dagen echt... Ik ga dat dan af en toe zo eens checken bij onze muziekman. En die zegt, ja, gaat dat op en neer. Hè. De ene dag wordt er wat meer gestemd voor. Bijvoorbeeld Dolly Parton, de andere dag wat meer voor Queen. Maar we sluiten die stemming pas volgende vrijdag definitief af. En dan weten we dus wie de nummer 1 wordt van onze top 2000 dit jaar. Dus als je nog niet gestemd hebt, ga even naar joe.be of naar onze Joe-app. En doe dat daar. Echt wel leuk om die laatste platen nog wat door elkaar te gooien. Tijd nu voor Eurythmics, een van hun 6 noteringen in deze top 2000. Love is a Stranger gaat wel 35 plaatsen achteruit. Safa mog, hè? Het is nummer 997.

Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.

0: Lees, beluister en bekijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
1: Zaterdagnacht in de gezinschat.
2: Papa, kom je mij halen van de fuif?
3: Oké.
2: En dan kan Noor ook ineens mee.
3: Oké.
2: En Emma?
3: Oké.
2: En Simon?
4: Oh, en mijn step, want die is plat.
3: Oké.
1: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
4: Voor mijn step.
1: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf €30.490. Inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 KBO-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Echte liefde begint in een stijlaarts badkamer.
8: Kijk eens, lieveke, wat denkt u? Turquoise, grijs of beige?
9: Maar schatke, elke kleur past perfect bij u.
8: Oh, dat is lief. Maar ik bedoel eigenlijk de tegels, hè. Ja. Welke vind jij het schoonst voor onze nieuwe badkamer?
9: Oh, dat is makkelijk. Degene die jij het schoonste vindt.
8: Oh.
7: Kiezen begint in een stijlaarts badkamer. Kom nu uw nieuwe badkamer passen bij stijlaarts in Lier, Temse of Roeselare. En onze badkamerexperts regelen alles voor u. Van A tot Z. Stijlaarts. Renoveert uw badkamer.
10: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal.
11: En nu nog meer.
10: Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
12: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

De muzikale reclamespot voor Vicks, Frisk en Tic Tacs allemaal tegelijkertijd. De Hollies en The Air That I Breathe op 996. En nu de combinatie van Engels en Frans allemaal in één song door Jean-Jacques Goldman. Je te donne, nummerke 9.

Dirke Tongeren stuurt via de Joe-app. Ik herinner het me nog op de bus naar Antwerpen en Jean-Jacques op mijn Walkman. Dankzij hem heb ik heel veel Frans geleerd en ik zing zijn liedjes nog altijd luidkeels mee uit het hoofd. Je te donne, Jean-Jacques Goldman op 995.

0: love.
1: En we gaan allemaal een beetje de zonnebloem uithangen. Follow the Sun van Xavier Rudd. Die hoor je op 990. Het is ondertussen bijna 12:30 geworden. Het is druk onderweg. Ik geef je de plaatsen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de E313 richting Antwerpen. Een uur daar in de file tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. E34 23 minuten tussen Oelichem en Ranst. En ook 20 minuten tussen Melcelen en Sint-Annalinkeroever. Op de A12 20 minuten erbij tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook nog altijd lange file daar. 20 minuten tussen Sint-Annalinkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 50 erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
2: De top 2000 met Heidi van Tielen.
3: Good times, great music, dit is Joe.
4: Nummer 994.

Paul McCartney zonder Beatles, maar wel met Wings, Band on the Run op 994. En dit is eigenlijk zo'n liedje waar je zelfs al ben je een goede zanger of zangerist vanaf blijft. Het is echt waanzin als je dit goed wil zingen. Ik heb het wel eens horen zingen door Lies, en je weet wel, die zus van Meteor en natuurlijk zelf een waanzinnige zangeres. Die kan dit. Geweldig. Nummer 993. I Have Nothing van Whitney Houston.

0: kop
1: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
2: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
1: is wie er mag rijden. Yes, munt.
2: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
3: Smulpapen en lekkerbekken opgelet. Ik serveer u een nieuw seizoen van mijn restaurant. 5 duo's van stresskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM en nu al met VTM Go+.
4: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
5: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
4: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
6: Oh, dat was de brievenbus van onze buren. Wat nu?
5: Ik bel rap de makelaar.
4: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
7: Elke dag krijgen 130 Vlamingen te horen dat ze kanker hebben. Een zware diagnose die hun leven en dat van hun naasten drastisch verandert. Doe zoals ik en toon morgen op de dag tegen kanker jouw steun aan iedereen getroffen door deze ziekte. Deel het gele lintje online of schrijf een warme boodschap op een van de 6 grote gele lintjes verspreid over heel Vlaanderen. Want alleen samen zijn we sterker dan kanker. Meer info op dagtegenkanker.be, een initiatief van Kom op tegen kanker.
8: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo wilde Shadi een vuilzak vragen in de supermarkt.
9: Maar ik zei, vuile zak. De kassier lachte en vroeg, wil je niet liever een propere? Dat gaf mij spreekkracht.
8: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
11: Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
12: DSM Keuken.
11: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
13: Kleine prijsjes voor in het kleinste kamertje. Nu bij Kruidvat. Bref toiletblokken, 4 voor maar €5. Ren dus snel naar
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
16: IKEA.
17: IKEA.
15: Voorwaarden op IKEA.be.

0: Wat kon die man eigenlijk niet zingen, hè? Freddie Mercury, solo The Great Pretender op 992.
1: De top 2000.
0: We gaan weer spelen voor de top 2000 After Work Party volgende vrijdag 23 oktober in Kortrijk. Als de nummer 1 bekend is om 6 uur, dat is meteen het startschot van het feestje daar, hè. Jij kan daarbij zijn met 3 vrienden of met een paar collega's. Dat mag je helemaal zelf kiezen, maar de tickets, die zijn enkel te winnen. En dat spel gaan we dus nu spelen. Is een bepaalde song vroeger of later uitgebracht dan een andere? Dat is de vraag, maar het beginpunt, dat krijg je van mij. En dat is deze.

Uiteraard herkent de muziekliefhebber. Phil Collins, In the Air Tonight, werd uitgebracht in 1981. Dat is dus jouw startpunt, maar de volgende song werd die vroeger of later uitgebracht.

Meatloaf met natuurlijk een lange titel, zoals hij dat altijd deed. You took the words right out of my mouth. Maar is die vroeger of later uitgebracht dan In the Air Tonight van Phil Collins? Dat is de vraag die ik jou stel. En als jij het antwoord hebt, dan mag je het mij doorsturen. Je doet dat door vroeger of later door te sturen, nu in de Joe-app. Computer, pikt daar iemand uit. En

0: moet je doen op dagen als vandaag. Follow the Sun van Xavier Rudd op 990. En tijd om nog eens wat ticketjes weg te geven voor de Top 2000 After Work Party volgende vrijdag in Kortrijk. Elias uit Bulskamp, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg Elias, je moet mij even helpen, dat is geen quizvraag, maar waar ligt Bulskamp? Want dat weet ik zelf totaal niet zijn. Oh, wacht, de lijn is even heel slecht. Kan je nog eens herhalen?
1: Oei, hier. Wacht hoor. Ja. Hoor je me nu beter?
0: Ja, nu hoor ik jou beter, top.
1: Ja, vlak bij Veurne.
0: Vlak bij Veurne, oké, dat weten we wel liggen. Dat is niet de vraag die ik jou stel om tickets te kunnen winnen. Dat is wel degelijk een andere. Ja. Was too much... You took the words right out of my mouth van Meatloaf. Was die vroeger uitgebracht of later dan die van Phil Collins?
1: Vroeger dacht ik.
0: Dat klopt inderdaad, dat is het goede antwoord. Zeg Elias, jij klinkt mij niet zo oud. Hoe oud ben jij?
1: Ik ben bijna 24.
0: Oké. En die top 2000, dat is dan toch al helemaal jouw meug?
1: Ja, ik lees het toch wel graag.
0: Ja, en doe je dan veel nieuwe ontdekkingen of zijn dat gewoon ook klassiekers ondertussen allemaal voor jou?
1: Dat is wel de muziek dat ik luister.
0: Oké, dus als jij zelf ook muziek opzet, is het ook wat van alles en van vroeger en van nu?
1: Ja.
0: Alright, goed. 4 tickets heb jij mee. Ga je dan ook allemaal jonge gasten meepakken naar die top 2000 party of wie mag er mee? Oh.
1: Ik heb er eigenlijk nog niet echt over nagedacht.
0: Nee, dat snap ik.
1: Dus die beslissing moet ik nog maken.
0: En daar heb je nog exact 1 week en 2 dagen voor. Tegen volgende vrijdag moet je het wel weten. Dan verwachten we jou samen met die vrienden of familie, wat het ook wordt. Dikke merci om mee te spelen, Elias. En geniet nog van de top 2000, hè.
1: Top, dank wel.
0: Salutjes, bye-bye.
1: Salut.

0: eraan Sing Hallelujah op 988. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. I Can Dance, die hoor je op 985.
1: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
2: Maar uw ijskast kan niet open.
1: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
2: Ja, dan kan het, ja.
3: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar...
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter, hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Even bollen met Select.
8: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
9: Relaxed.
8: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
11: Ja, daarnet bij Heidi zijn we dus officieel aanbeland in het tweede deel van de top 2000. Want we zitten over nummer 1000. En dus ik ga lekker verder. Zometeen naar het nieuws van 1 uur met Niels Rosa Peralta.
12: Goedemiddag. Ongeloof na de ontslagronde bij GSK. Nieuwe ontploffingen in Riyadh. En Sandrine Tas pakt de leiderstrui in de Eneco Tour. De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
13: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
12: De vakbonden gaan nu met de directie in gesprek om nog jobs te redden. De politie heeft huiszoekingen gedaan bij de drie broers die zijn opgepakt na de schietpartij waarbij een agent om het leven kwam. Dat gebeurde bij een achtervolging. Volgens HLN dachten de drie verdachten dat ze benaderd werden door een lid van een rivaliserende drugsbende. En wisten ze dus niet dat ze naar de politie schoten. Het onderzoek loopt verder. Bijna een kwart van de Vlamingen weet niet dat klein elektro niet in de vuilbak mag, dat zegt Recupel. Het waarschuwt dat we te vaak kapot speelgoed, draadloze oortjes of kleine huishoudtoestellen fout recycleren. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt CEO Erik de Waad.
14: We vergeten een beetje de kleine toestellen die ook op elektriciteit werken of op batterij werken. Dan kan dat brandgevaar opleveren op het moment dat die gecomprimeerd worden in de perswagen bijvoorbeeld, dat die batterijen vuur vatten. En wat wij altijd zeggen is, licht het op, laat het op of werkt het op stroom, dan hoort het niet thuis in de restafval of de PND.
12: En dan breng je het best naar een Recupel inzamelpunt of naar het recyclagepark. De VS wil in Groenland op zoek naar olie, gas en mijnbronnen. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd op zijn platform Truth Social. Hij schrijft dat er een grote verkenning zal beginnen in wat hij noemt ons nieuwe en prachtige Groenland. Trump wou Groenland eerst inlijven, maar uiteindelijk bleef het bij een veiligheidsakkoord. En in Riyadh, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, zijn ook opnieuw explosies gehoord. Het gaat mogelijk om nieuwe raketaanvallen van Houthi-rebellen. Die vielen de voorbije dagen al vaker doelen aan in Riyadh. Daarbij vielen al zeker 12 doden. En wielrenner Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooijen, die gisteren de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas. Daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
11: Dankjewel. 3 minuten over 1 en het is heel druk onderweg. De files staan richting Antwerpen op de E17. Aanschuiven daar tussen Haasdonk en Antwerpen-West, daar verlies je 1 uur. Op de E313 naar Antwerpen tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost komen 3 kwartier bij. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 1/2 uur. En tussen Zoersel en Ranst wordt een defect voertuig gemeld. Dat zorgt voor een vertraging van 20 minuten. Ook op de A12 richting Antwerpen tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord gaat het traag. Daar verlies je 10 minuten. De Antwerpse ring dan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 25 minuten extra reistijd. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West een kwartier. Richting Brussel ook nog een file op de E40 tussen Haasrode en Bertum. Ook daar verlies je een kwartier. En als je nog staat aan te schuiven op een andere plaats, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: De Top 2000 met Jan Bosman.

Comme d'habitude, als naar goede gewoonte, staat Claude François dus ook in de top 2000, genoteerd met Comme d'habitude, zoals gehoord, op 989. Je hebt hem nog één keer te goed met Alexandrie. Alexandra, die staat hoger in de top 2000. Dit is de laatste Dr. Alban. Je hoorde It's My Life al, maar Sing Hallelujah staat hoger. Wel gezakt dit jaar, 60 plaatsen.

Geen idee waar Dire Straits het over hebben, maar het zal niet over Joe zijn, denk ik dan. So Far Away, want wij proberen in ieder geval altijd heel dicht bij jou te zijn. Met onder andere jouw lijst, jouw favoriete lijst, de top 2000. So Far Away op nummer 987. Eentje hoger, de vierde notering van de fantastische Aretha Franklin.

0: Nazi met dit visgraadmotief voor uw vinylparket?
1: Ja!
0: Ah, en het behang. Voor welke wilt u gaan? Deze of deze?
1: Ja!
0: Mevrouw, welke kiest u?
1: Ah ja, die is perfect. Ja.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora!
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijke Vorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op 1 van de 10 elektrische fietsen.
5: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
5: Immoscoopman!
7: Dats24 presenteert jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Kim tanken bij ons wel heel poëtisch.
8: Even stoppen langs de baan. Bij Dats24 kan ik voortaan vlot en zonder omweg tanken. En weer verder gaan.
7: Prachtig. Dats24. Dat is vlot en voordelig tanken.
9: Dats24.
10: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Zoals voor de wagens op voorraad een automatische versnelling voor de prijs van de manuele. En 8 jaar speciale Peugeot Care garantie op alle modellen. Enkel voor professionelen. Meer info op Peugeot.be.
11: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in Hal 7.
12: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
13: Ontbijt op bed gelijk een koning.
12: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
13: King size.
12: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
14: Proximus stelt voor de business bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishing mail, ligt mijn zaak dan plat?
15: I can help.
14: Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity oplossingen in onze business bags. Nu vanaf €50 per maand. 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Chocoladebruin
16: of karamelbruin.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.
17: Ja, de top 2000. 985.

0: Met 5 nummers in de top 1000 van de top 2000. Dat is niet slecht gedaan van Genesis. Alleen Follow You, Follow Me. Die draaide ik gisteren al. Die staat niet in die top 1000, maar wel in de lijst. Dus dat is goed gedaan. I Can Dance op 985. Ik ga ze nu al weggeven.
1: De top 2000.
0: De tickets voor de top 2000 After Work Party op vrijdag 23 oktober. We beginnen eraan om 6 uur. We zouden normaal gezien rond 9 uur moeten eindigen. Maar je weet maar nooit wat er allemaal gebeurt in Mary's Irish Pub in Kortrijk. Wat moet je doen om daarbij te zijn? Je moet die 4 tickets proberen te winnen door het hitsterspelletje dat we spelen tot een goed einde te brengen. Dus zometeen in de Joe-app. Die heb je waarschijnlijk al wel ergens gedownload. Daar moet je een bericht sturen. En dat moet ofwel het woord vroeger ofwel het woord later zijn. Want je krijgt van mij zometeen een beginpunt. Een nummer te horen waarvan ik titel, uitvoerder en jaar dat het is uitgekomen even ga meegeven. Daarna draai ik een tweede nummer en jij moet dan beslissen, werd dat nummer dan vroeger of later uitgegeven en uitgebracht? Dat is eigenlijk het opzet van het spelletje. Heel makkelijk. Waarmee we beginnen is dit nummer. Van de film Top Gun, maar wereldberoemd geworden, die Berlin and Take My Breath Away. Berlin and Take My Breath Away zit jij nu op jouw tijdlijn. Want Take My Breath Away kwam uit in 1986. En dat is het jaar, het richtpunt waar je moet mee werken, 1986. En dan de volgende plaat, werd die vroeger of later uitgebracht dan 1986? Het gaat om dit nummer.

Piazzadora samen met Jermaine Jackson en When the Rain Begins to Fall werd dat vroeger of later uitgebracht dan die Take My Breath Away van Berlin uit 1986. Je mag dus nu vroeger of later sturen naar ons via de Joe-app natuurlijk, op voorwaarde dat je er kan bij zijn. Vrijdag 23 oktober in Kortrijk daar in Mary's Irish Pub om onze After Work en het slot van de Top 2000 te vieren. Straks de naam van de winnares of de winnaar. Eerst mag er nog een andere winnaar meedoen in de Top 2000, want 14 keer genoteerd. En dit wordt daarvan dus de vijfde notering. Bryan Adams en Here I Am op 984.

mijn agenda goed heb bijgehouden, dan denk ik dat hij morgen naar België komt. Hier komt optreden deze Bryan Adams, Here I Am. Hopelijk ziet hij deze dan ook. 984, daar is hij dit jaar mee geland.

0: Cool met Desiree, die hoor je zo meteen. En al heel direct eigenlijk op 983. En ik dacht, ik neem deze ook nog even mee natuurlijk, zodat je al lekker kan opwarmen om straks mee te zingen met Isabelle A. en Hey Lekker Beest. Blijft druk onderweg. De files waar je 10 minuten of meer verliest, dat zijn de volgende. In de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Herentals-West en Borgerhout verlies je 50 minuten. E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, daar komt een half uur bij. En op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever verlies je 20 minuten. Net zoals dat het geval is tussen Zoersel en Rans. Daar staat een defect voertuig en dus ook een vertraging van 20 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 25 minuten erbij. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West verlies je een kwartier. Richting Brussel op de E40 tussen Haasrode en Bertum. Ook daar gaat het traag en verlies je een dikke 10 minuten. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment dus minder dan 10 minuten.
1: De Top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 983.

Een duidelijke verwijzing naar het Engelse woord desire, verlangen dus, maar een hele mooie naam ook in het Frans gewoon. Désiré Gilbert Bécaud voor de eerste keer dus in deze top 2000. En je krijgt hem met Nathalie ook nog eens een keer te horen, hoger in deze top 2000. Désiré in ieder geval op nummer 983. Ik heb nu voor jou een liedje over liefde en vrede. Ja, echt waar. Ik denk dat we dat in de tijden waarin we leven af en toe wel eens kunnen gebruiken. En het is een nummer van Supertramp. Die maakten van Give a Little Bit een fantastische hit in 1977. En jullie zijn hem duidelijk ook nog niet vergeten, want je hebt hem toch ja, vrij hoog gestemd in de top 2000. Alhoewel, ja, toch wel een paar plaatsen gezakt dit jaar. Die Give a Little Bit. Zolang je maar in gedachten houdt dat het over liefde en vrede gaat, dat je er volgend jaar dan opnieuw aan denkt en misschien meer, zodat ze

0: Deze week in Date Night.
1: Is dit dan die passionele kus? Nee. Oftewel zal die gast nog iets moeten leren, oftewel zal ik nog veel moeten oefenen.
0: Date Night. Tess op date met Fedra Hoste.
1: Ik ben niet direct jaloers, maar ik zie alles, hoor alles en onthoud alles.
0: Date Night met Tess Goossens en Fedra Hoste.
1: Ja, nee is nee, nee. Als het niet is, is het niet. Hè.
0: Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
2: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
3: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/private banking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
4: Night of the Proms. Op 20, 21 en 22 november in de AFAS Dome in Antwerpen. Met onder andere Holly Johnson van Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim en Royce & Murphy. Night of the Proms in de AFAS Dome. Info via nightoftheproms.be.
5: Wij zijn tevreden over uw werk.
6: Maar?
5: Nee, geen maar.
6: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
7: Nog voor jij kan denken...
8: Ik heb gelijk geen energie.
7: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
9: Oh, mijn rug zit vast.
7: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
8: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
7: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
10: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
11: IKEA.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.

Het carrière gemaakt natuurlijk in België en in Nederland. Deze Nova Star en vooral Joost Zwegers natuurlijk. Wrong, die stond in de top 2000 op nummer 981. Ik ga zo meteen onze computer, of mijn computer hier, de opdracht geven om een winnaar te zoeken voor de tickets daar voor onze After Work Party op 23 oktober in Kortrijk. Wie mag komen, daar ga ik straks even mee bellen. Dat ga ik toch proberen. En de winnaar alvast, proficiat. We gaan daar iets op drinken. En daar krijgen we trouwens nu al de hulp voor van UB40.

0: Top 2000.
1: Ja, wat zeggen ze dan? Toeval, dat bestaat niet. Maar Money, Money, Money van ABBA kreeg je te horen. En dan kom ik plots bij Vanessa terecht. En Vanessa, waar werk jij? Of... Welke branche?
2: Bij ING.
1: Ja, bij de bank,
2: hè? ING-bank. Ja. Ja, absoluut.
1: Jij zit midden in de money, money, money. Geweldig.
2: Absoluut.
1: Ja. Zeg, fijne job die je daar doet?
2: Heel fijne job. Druk, ja. Druk maar heel leuk, ja.
1: Ja, en de klanten die er komen, moeilijk?
2: Ja, als je te maken hebt met geld, altijd een beetje moeilijk.
1: Is waar? Ah, ja, okay, ja. En altijd oppassen wat je zegt en hoe je het belegt en hoe je kredieten geeft. Ik kan me dat perfect voorstellen. Ben je de baas van het kantoor waar je werkt? Of hoe zit dat?
2: Nee hoor, nee, helemaal niet. Ik ben een medewerker die in het teamverband werkt.
1: Ah ja, dus gewoon na sluitingstijd en als je buiten mag, alle zorgen van de baan en er niet meer mee bezig zijn.
2: Oh, dat is veel
1: gewerkt. Is waar? Ja. Probeer dat toch in ieder geval. Zeg, je hebt meegespeeld met onze wedstrijd. Ik draaide, en dan moet ik al eens heel goed nadenken. Wat heb ik... Ah ja, Take My Breath Away van Berlin heb ik gedraaid. Het was 1986. En ik vroeg dan, When the Rain Begins to Fall van Piazzadora en Jermaine Jackson. Werd die vroeger of later uitgebracht, volgens jou?
2: Vroeger.
1: Dat is helemaal juist, want 86, daar zaten we. En die When the Rain Begins to Fall komt uit 1984. Dus dat is helemaal juist geantwoord. En betekent dat je naar ons feestje mag komen, beste Vanessa?
2: Amai, fantastisch.
1: Ja, 4 tickets goed. Krijgen we mij. Heb je alleen, wie ga je meebrengen?
2: Ah, wel, ik denk dat ik mijn zoon ga meenemen, want hij is dan jager de dag erna. En hij gaat hier gaan naar de Irish pub. Dus,
1: ah, is het ideaal. Ah, je kent het daar dus.
2: Absoluut.
1: Echt?
2: Ja, daarom dat ik meegedaan heb. Ja, zeker weten.
1: Zeg maar, hoe oud wordt jouw zoon dan? De dag erna.
2: Ah ja, 16. Is dat goed of mag dat niet?
1: Oh ja, dat is net op de valreep. Hè. Ik weet het niet. Hè. Zolang jij geen bier en zo, dat soort dingen bestelt.
2: Hij drinkt niet, dus dat is geen probleem.
1: Ik dacht net te zeggen, als jij dat dan in zijn plaats doet, is het oké. Maar je hebt 4 tickets, dus ik kan nog even nadenken wie je nog eventueel gaat meebrengen, want we gaan er dan een gezellige boel van maken, sowieso.
2: Super.
1: Dus we gaan jou daar verwachten, Vanessa. Samen met de zoon die de dag erna jarig is. Bedankt voor het meespelen. Geniet nog van de top 2000 tijdens de geldzaken, maar niet te veel serieuze beleggingen doen dan, want dan kan je afgeleid zijn met al die fijne muziek.
2: Daar komt hij nog, ja. Dankjewel.
1: Is Isabella Ait voor jou zo heel lekker beest? Is dat iets waar je mee meezingt?
2: Ja, zeker.
1: Oké, voilà. Ik ga die nu dan maar draaien, hè. Dan komt dat meteen helemaal in orde.
2: Heel goed, dank u
1: wel. Ja, hetzelfde voor jou. En we zien elkaar dus 23 oktober daar in de Irish Pub samen met jouw zoon. Dit is dus die Isabella Haaien. Lekker meezingen met Lekker Beest ook.

0: 36 jaar is dit nummer ondertussen. En we blijven het nog altijd luidkeels meezingen. 600 plaatsen ook gestegen in de top 2000. Als Isabelle A. nu ook nog medisch een beetje goed nieuws krijgt, dan zit het helemaal goed. Dus daar duimen we sowieso voor. 978 was dat.
1: Zometeen in de top 2000.
2: You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise.
0: Elvis Presley, ja, graag gezien de gast in deze lijst. Straks met Devil in Disguise te horen. En Joe Cocker, die doet ook mee natuurlijk. Unchain My Heart staat ook genoteerd in deze, wat zeg ik, in jouw top 2000.
3: Nu bij Telenet Internet voor je zaak. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
4: Dat is goeie business. En pleasure.
3: Info op telenet.be.
4: Ja, dat wordt weer overwerken.
5: Word zelfstandige met Xerius. Start nu en krijg €111 kbo-inschrijving terug. Voorwaarden op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius. Voordelig tot €60.000 lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
0: Dit is Joe! Joe Cocker, dus die krijg je sowieso straks. Maar wat dacht je ook van Bruce Springsteen? Komt eraan zo meteen uit nieuws van 2 uur met Thunder Road. Nieuws dus, eerst met Niels Rosa Peralta.
7: Goedemiddag. Veel ongeloof na de ontslagronde bij GSK. Een leerkracht gaat in beroep nadat ze ontslagen werd door haar hoofddoek. En Sandrine Tas wint in de Eneco Tour. De vakbonden reageren vol ongeloof op de aangekondigde ontslagen bij farmabedrijf GSK. Het personeel hoorde daar vanmorgen op een bijzondere ondernemingsraad dat GSK 1200 van de 8500 jobs in ons land wil schrappen door de buitenlandse concurrentie en de Amerikaanse importtaxen. De klap is harder dan verwacht, dat zegt Koen de Kinder van de Christelijke Vakbond.
8: Gezien de situatie momenteel in de chemische sector hadden we wel natuurlijk een voorgevoel, maar we hadden absoluut niet verwacht dat het over 10% van het personeel zou gaan zijn. We zien ook dat de GSK vorig jaar nog 5,7 miljard aan dividenden heeft uitgekeerd aan haar aandeelhouders.
7: De vakbonden gaan nu met de directie in gesprek om nog zoveel mogelijk jobs te redden. De leerkracht die vorige maand ontslagen werd omdat ze haar hoofddoek bleef dragen, gaat in beroep. Haar advocaat noemt het ontslag een onrechtvaardige en ongeldige maatregel. Haar beroep komt begin december voor. Sinds 2024 mogen leerkrachten in het provinciaal onderwijs in Oost-Vlaanderen geen zichtbare religieuze en levensbeschouwelijke symbolen meer dragen. En dan nog wielrennen. Sandrine Tas heeft de eerste rit gewonnen in de Eneco Tour en pakt ook de leiderstrui. Ze won de sprint van een kopgroep voor de Nederlandse Charlotte Kohl. Tas neemt de leiderstrui over van de Nederlandse Lieke Nooye, die gisteren nog de proloog won. Het is het eerste jaar als profwielrenster voor Sandrine Tas. Daarvoor schaatste ze. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: 2:03 en 6 files waar je 10 minuten of meer verliest. De langste staat in de richting van Antwerpen op de E34. Tussen Melcelen en Sint-Anna linkeroever moet je daar aanschuiven door een ongeval. Je verliest er 35 minuten. De E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West komen 25 minuten bij. En op de E313 tussen Herentals-West en Antwerpen-Oost zijn dat 20 minuten. Antwerpse ring richting Nederland, 2 files. Eerst tussen Sint-Anna linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar verlies je 20 minuten. En tussen Antwerpen-West en Borger komt er een kwartier bij. Nog eentje in de richting van Brussel op de E40 tussen Haasrode en Bertum schuif je aan. Je verliest er 10 minuten. En als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 10 minuten.
6: De top 2000 met Jan Bosman.

Een nummer dat dus onlosmakelijk is verbonden aan Live Aid. Dat event dat in 1985 werd georganiseerd. En er werd toen een reportage gemaakt. Een videoreportage over de hongersnood in Ethiopië. En dus de beelden die daar te zien was, waren liever samen met de muziek van Cars die je net te horen kreeg. Dat zorgde ervoor dat miljoenen mensen werden overhaald om te doneren. Een gigantische golf van donaties kwam toen op gang. En het zorgde er natuurlijk ook voor dat die drive van Cars wereldberoemd werd. En niet vergeten werd, ook niet dit jaar in de top 2000, enige notering voor Cars op nummer 975. En ze doen er trouwens nog 59 plaatsen bij dit jaar. Zullen we nog eens een nummer draaien van Elvis Presley? Dat is denk ik al een tijdje geleden. Hij staat met 13 nummers in de lijst en dit is daarvan de vijfde notering. You're the devil in disguise. You look like

0: The Devil in Disguise van Elvis Presley op nummer 974. De volgende keer dat je hem hoort zal het zijn met Jailhouse Rock. Ja, een groot verdiener in de top 2000 van 13 noteringen. Ik doe er zo nog eentje bovenop, want met 17 noteringen gaat ze er gewoon over die Elvis Presley. Ik heb het over Madonna. Papa Don't Preach komt eraan.
1: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
2: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
1: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
3: Oh nee, dat is tegen een auto van Paulien. Wat nu?
2: Bel erop onze makelaar.
1: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
4: De U10 SK Stormvogels groepschat.
5: Hier, opstelling tegen de Eagles straks. Hakim vooraan, Thibaut, Brent, Louise in het midden en achteraan Lucas en Sien.
6: Zonder Lucas dan, de zak met ballen moet nog mee.
5: Niet nodig, coach, nog plaatsen in de koffer, uitroepteken.
4: Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een

0: Over uw energieverbruik?
1: Na 6 seconden is Fons toch alles vergeten.
0: En daarom sturen we u updates over uw verbruik.
1: Om de 6 seconden?
0: Nee, 1 keer per maand. Ah. Meer info op luminus.be.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag onze heerlijke clementines voor maar €2,29 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Even bollen met Select.
4: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
5: Relaxed.
4: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Autoruitstuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: Eurodreams Droomcentrale.
10: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
9: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
10: Amai.
9: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die is al naar de winkel, denk ik.
11: Speel nu mee, online of in je winkel.
12: Eurodreams.
13: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek alleen vandaag nog met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
14: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
15: Dit is Joe.
16: De top 2000.

0: 1986, Papa Don't Preach van Madonna. Dit jaar op nummer 973 van een heel andere orde nu.
1: Dit is Joe. De top 2000.
0: Twee artiesten die samenwerkten. En niet alleen op vlak van muziek, maar ook romantisch redelijk wat dingen samen deden. Tot ze opeens beslisten om niet langer samen door te gaan. Maar wat ze achterlieten natuurlijk was bijzonder mooi en heel erg broos ook. Deze Lisa Hannigan samen met Damien Rice en Nine Crimes. Enige notering, wel gezakt naar nummer 972 in de top 2000.

0: Gainsbourg. Eerste weg op, want behoorlijk wat files. De files waar je 10 minuten of meer verliest, zijn de volgende. Richting Antwerpen op de A12 tussen Berendrecht en Leugenberg. Door een ongeval verlies je daar 35 minuten. En tussen Aartselaar en Kleidalaan, Kontigse Steenweg, komen we 10 minuten bij. E313 tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West, ook daar verlies je een kleine 20 minuten. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever, door een ongeval vertraag je daar een kwartier. Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West, ook daar komt er een kwartier bij. Richting Gent op die Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. De weg is daar deels afgesloten, ook daar komt er een kwartier bij. En op de ring rond Gent in de richting van Zelzate tussen de Skaldenstraat en Zelzate-Oost, ook daar verlies je een kwartier. Op andere plaatsen, als je daar in de file staat, daar verlies je op dit moment dus minder dan 10 minuten.
1: De Top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, it is Joe. Nummer 970.

Haar debuutsingle Girls Just Wanna Have Fun die haalde net niet de nummer 1 in de Amerikaanse hitlijst en strandde op nummer 2. Maar deze single die deed het dus uiteindelijk beter, want helemaal bovenaan in de hitlijst. En Time After Time van Cyndi Lauper op nummer 970. Maar die Girls Just Wanna Have Fun doet het wel beter in de top 2000. Die komt hoger nog wel voorbij. Het is tijd voor de vierde van Robbie Williams. Dit is hij met She's the One.

0: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor 12 euro. Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Wel, je hebt geen gaatjes.
2: Waar?
1: Nee, geen maar.
2: Als of wat?
1: Wat blieft?
3: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

The Offspring was dat met Self-Esteem, gezakt naar nummer 968. En daarvoor draaide ik nog Robbie Williams en She's the One. Evelien die stuurde, ik heb gisteren mijn vriendin ten huwelijk gevraagd, Kirsten. Ze heeft ja gezegd en met dit liedje wil ik haar ook nog eens... Nee, ze stuurde zelf She's the One. Dus ze heeft dat nog eens bevestigd. En dus dikke proficiat in ieder geval. En ze schrijft er nog bij, misschien wordt dat wel onze openingsdans. Die She's the One van Robbie Williams. Misschien moet die vriendin van jou, Evelien, bij het volgende nummer ook nog maar eens een bericht sturen. Want dat zou ook perfect passen eigenlijk. Jane Birkin en Serge Gainsbourg met Je t'aime moi non plus. Natuurlijk ook genoteerd in de top 2000. Wel ook een paar plaatsen verloren. Dat is jammer. Nu nummer 9.

Eerste notering was dat voor Toto, I'll Be Over You, gestegen naar nummer 966. Zo leuk toch wel, hè, als je in de muziekbusiness werkt en daar bekende vrienden hebt. Op dit nummer bijvoorbeeld heeft Michael McDonald van de Doobie Brothers meegezongen op het achtergrondkoor. Die kan je dan gewoon vragen en die zeggen dan van, oh ja, ik zal dat wel eens komen doen, kom er eens langs. En dan gebeurt dat. Verover mij.

0: De dierentuin van Shakira komt langs. Zoo krijg je straks op 961. Zoveel drama in een liedje. Dat kan alleen maar Celine Dion zijn. Ze komt voorbij straks met Think Twice.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
0: Ik heb natuurlijk nog andere grootheden die voorbij komen. Wat dacht je? Phil Collins, George Michael, Mary J. Blige, Paul Young en ook zoveel meer. Een nieuwsgrootheid nu in het nieuws van 3, Niels Rosa Peralta.
2: Goedemiddag. YouTuber Acid moet voor de rechter komen. Veel crashes zijn nu al in orde met de nieuwe regels en geen stunt voor Helijn Hesters op het WK baanwielrennen. YouTuber Acid moet voor de rechter komen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, want zo heet hij echt, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop startte het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe, strengere regels die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Caroline Genee.
3: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
2: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En sport op het WK baanwielrennen in China heeft onze landgenote Helijn Hesters niet kunnen stunten in de scratch. Ze werd 21ste. Hesters is Europees kampioene op dat onderdeel en probeerde te verrassen met een aanval, maar werd in de slotronde nog ingehaald. De Nederlandse Lorena Wiebes pakte haar 3e wereldtitel op rij. Vanmiddag vrij zonnig bij maxima tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt wisselvallig en koel.
0: 3 minuten over 3. De files waar je 10 minuten of meer verliest richting Antwerpen. De eerste op de A12. Langs de file staat daar tussen Berendrecht en Leugenberg. Door een ongeval verlies je daar een half uur. Op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever komt een kwartier bij. En op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West zijn dat 10 minuten. Antwerpse ring eerst richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout komen 20 minuten bij. In de richting van Nederland 2 files. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West om te beginnen. Daar verlies je 10 minuten. En tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout ook nog eens 10 minuten erbij. En richting Brussel op de E40 staat file tussen Haasrode en Bertum. Aanschuiven daar zorgt voor een vertraging van 10 minuten. En op andere plaatsen, als je daar in de file staat, verlies je op dit moment dus minder dan 10 minuten.
1: De Top 2000 met Jan Bosman.

komt Paul uit het midden van de jaren 80, 1985, deze Phil Collins, One More Night, de jaren 80. Dat was echt de periode waarin Phil Collins gewoon simpelweg niet van de radio en uit de hitlijsten weg te denken was. Want je had zowel Genesis als zijn solo-carrière waarmee hij scoorde. En dus eigenlijk bijna van het ene nummer 1 hitje in het andere stapte. En die geweldige ballad, dat heeft hij zelf verteld. Wat je nu net hebt gehoord, die One More Night, blijft trouwens een van zijn persoonlijke favorieten. En ook bij jullie duidelijk. Want dit jaar liefst 505 plaatsen gestegen Phil Collins met One More Night naar nummer 964. Daarmee heb je 8 nummers van hem gehad. Betekent dat er nog 6 nummers van Phil Collins zijn die hoger in de top 2000 staan. Waar precies, dat ontdek je samen met ons natuurlijk. Hè. Jij hebt al die nummers samen gestemd de afgelopen paar weken. En dit is daarvan het resultaat. En het resultaat levert dus ook een hit op voor George Michael en Mary J. Blige. Want die staan met deze S ook in de lijst. 51.

verhaal over een gezin dat het financieel toch wel moeilijk heeft om rond te komen, maar tegelijkertijd door liefde en samenhorigheid sterker staan dan welke financiële tegenslag ook. Prachtig verwoord en bezongen dus door Paul Jong en The Love of the Common People. Zijn derde notering in de top 2000 op 962. Tijd om er nog eens een beestenboel van te maken. Nu, ik ga daar niet voor zorgen, wel Shakira, die doet dat op 961.

0: kipskippetjes en haantjes de voorsten smijten zich in de keuken. Alles moet perfect zijn van de eerste tot de laatste hap. Want de scherpste jury van het land staat klaar om alles te fileren. Hou de maagzuurremmers bij de hand, want elke week staat er een dubbele portie Mijn Restaurant op het menu. Elke dinsdag en donderdag bij VTM. En nu al met VTM Go+.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed.
2: Nee, extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel? Is er genoeg groen in Groenendaal? Loopt alles op wieltjes in Wielsbeke? En is er in Bierbeek altijd leven in de brouwerij? Met de HLN gemeentetest gaan we op zoek naar de beste gemeente van Vlaanderen. Doe nu mee in de HLN-app of op hln.be/bestegemeente en maak kans op één van de 10 elektrische fietsen.
5: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid...
6: Hurman. Zet de puntjes op de O.
5: Ontdek nu de Hurman Deals voor superisolerende voordeuren. Kijk snel op hurman.be.
7: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
8: Ricci, citroen met framboos.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Wit-wit?
3: Of net niet-wit?
2: Maak het mooi bij je thuis.
4: Colora.
2: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

Oh, wat een drama toch, hè. Ja, maar ik hou er wel van. Van al dat drama. Céline Dion was dat met Think Twice. Gestegen 52 plaatsen naar nummer 960 in de top 2000. Het volgende nummer, en ik wist dat eigenlijk niet, maar blijkbaar is dat geschreven door Bernie Taupin. Je weet wel, die vaste liedjes- en tekstschrijver van Elton John. Maar heeft dus ook het volgende nummer geschreven en hoog geëindigd in de top 2000. Met het nummer 959 op de rug is dit We Built This City van

De stem van de radio-dj die in het midden van het liedje hoort, die werd heel veel gebruikt door Amerikaanse radiostations. Alleen pasten ze de naam daarvan dan aan hun eigen radiostation natuurlijk. We built this city van de Starship op 959.

0: En deze komen we straks tegen op 953. Teenage Dirtbag van Wheaties. De files. Op dit moment op de Antwerpse ring schuif je aan richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten extra rekenen daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West is dat een kwartier. Op de Antwerpse ring, maar dan richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne verlies je 10 minuten. File richting Antwerpen op de A12 tussen Stabroek en Leugenberg. Daar wordt een ongeval gemeld, je verliest er 20 minuten. En op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever komt er een kwartier bij. Als je op een andere plaats nog in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: De Top 2000 met Jan Bosman. Good times, great music, dit is Joe. Nummer 958.

aanklacht tegen racisme en onrecht van Michael Jackson. Met de gilletjes en alles erbovenop natuurlijk, want dat hoort zo bij een Michael Jackson nummer. They Don't Care About Us op nummer 958 en is daarmee 108 plaatsen gezakt in de top 2000. Heel klein beetje boos op Michael Jackson. Ja, het is dat met 25 nummers in de top 2000 en ABBA met 24. Dus hij steekt in voorbij. Ja, kijk, dat gebeurt af en toe. Volgend jaar hopelijk weer omgekeerd, maar goed. Fijne nummers gemaakt. Net zoals deze Willy Sommers. Geen vier.

0: deze week in Date Night.
1: Is dit dan die passionele kus? Nee. Oftewel zal die gast nog iets moeten leren, oftewel zal ik nog veel moeten oefenen.
0: Date Night. Tess op date met Fedra Hoste.
1: Ik ben niet direct jaloers, maar ik zie alles, hoor alles en onthoud alles.
0: Date Night met Tess Goossens en Fedra Hoste.
1: Ja, nee is nee, hè. Ja. Als het niet is, is het niet, hè.
0: Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
2: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
0: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
3: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Imos Koopman!
0: Met Cash wordt alles extra. Maak van je wandeling in het bos...
4: Oh, een eekhoorn.
0: Een safari in de jungle.
4: Oh, een eekhoorn. Op een neushoorn.
0: Of maak van je koffiezet...
4: Voilà, uw koffie.
0: Een professionele espresso-machine.
4: Voilà, uw triple latte macchiata stracciatella... met caramel frappissimo al pistachio... met crema di coco en spruzzino di cioccolato.
5: Make it extra.
0: Cash, het krasspel van de Nationale Loterij... waarmee je flink wat cash kan winnen. Speel nu online of in je winkel.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze druivenmix. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €2,65. Aldi, altijd slim.
7: De top 2000. Ja, dit is jou.
0: Nummer 956.

uit die legendarische film natuurlijk, Saturday Night. Want zo ging hij eerst eten, maar omdat Night Fever zo'n geweldig succes werd en de producer van de film het ook zo'n geweldig nummer vond, werd het Saturday Night Fever. En die Saturday Night van de Bee Gees deed Night Fever op nummer 956. Eentje hoger schreef Hathaway het van de daken.

betekende de grote doorbraak voor Texas en stijgt ook heel veel plaatsen in de top 2000 dit jaar naar 954. I Don't Want a Lover, ze komen nog één keer langs. Ik had Wheatus nog beloofd, Teenage Dirtbag, en de titel die komt van het feit dat een van de leden van Wheatus in zijn jeugd een dirtbag werd genoemd, dus daarvoor de inspiratie. En ze halen dit jaar 953 in de top 2000.

0: alle muziek van Tom de Kok.
1: Amai.
2: Ik was toen 17 en ik had al mijn puisten nog. En ik luisterde naar deze muziek.
0: Dat zegt veel over jouw opvoeding natuurlijk.
3: Zometeen in de top 2000.
0: Voilà, dit was mijn muziek dan weer. Kim Carr.
2: Dat zegt ook heel veel over jouw opvoeding.
0: En Bette Deversijs, die passeert zo meteen bij Astrid en bij Tom. Dringend nog eens gaan eigenlijk naar New York.
4: Dringend, pak ons mee, hè. Pak ons zeker mee.
0: Het moet gezellig blijven, Astrid. Empire State of Mind, straks Jay-Z samen met Alicia Keys. En bij ons zijn dat dan Astrid en Tom. Onze Alicia en Jay-Z.
4: Voilà,
0: het is dat.
3: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
5: Ontbijt op bed gelijk een koning.
3: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
5: King size.
3: Winnaars winkelen bij Lidl. Dat kan tellen.
6: Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld. Dit is
0: jou. Het is gebeurd, we zitten onder de 1000, dus vanaf nu komt elk liedje van de bovenste schap. We gaan genieten. Ook van onze bovenste schap, Emiel Walla, is het nieuws van 4.
7: Goedemiddag. YouTube Racet moet opnieuw voor de rechter verschijnen. Een goed rapport voor de meeste kinderdagverblijven. En Wim Fieset stopt als kapitein bij de Yellow Aces. YouTuber Acid moet voor de rechter verschijnen voor elektronische belaging. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Alles draait rond een video waarin Nathan van der Gunst, des hoe hij echt heet, de naam noemt van een Leuvense student gynaecologie. Die was vrijgesproken in een verkrachtingszaak. Daarop start het parket een onderzoek. Acid kreeg voor gelijkaardige feiten eerder al eens 3 maanden cel met uitstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe proces start. Bijna 8 op de 10 Vlaamse kinderdagverblijven zijn in orde met de nieuwe strengere regels. Die gelden vanaf volgend jaar. Vanaf 1 januari mag een begeleider nog maximaal 7 kinderen opvangen. Bij baby's jonger dan 1 jaar geldt een limiet van 5 kinderen. Je hoort bevoegd minister Genet.
8: Als je minder kinderen per begeleider hebt, dan hebben mensen gewoon meer tijd om met de kindjes bezig te zijn. De werkdruk daalt en dat is gewoon goed voor de kwaliteit van onze opvang.
7: In totaal werken er ruim 21.000 mensen in de kinderopvang. En onze Belgische tennisvrouwen moeten op zoek naar een nieuwe coach, want Wim Fieset stopt ermee, dat laat de Tennisbond weten. Fieset begon in februari 2023 en leidde de Yellow Aces naar de finale van de Billie Jean King Cup. Dat is een heel groot landentoernooi. Dit jaar behaalde de Yellow Aces nog de kwartfinale. Het is niet duidelijk wie Fieset opvolgt. Vanmiddag nog vrij zonnig bij maximaal tot 20 graden. Morgen eerst kans op mist, daarna zonnig en zeer zacht tot 22 graden. Vrijdag begint nog mooi, maar in de namiddag krijgen we buien. Het weekend wordt dan weer wisselvallig en cool.
0: Ja, cool. Cool, zo'n goed cool weekend. Yeah.
4: Iets minder cool. Oh, het is van bro. Ik wil nog van die hipster woorden vertellen, maar ik ken er geen één.
0: 6-7.
4: Suave heb ik van jou geleerd.
0: Suave.
4: Ken dat ik eigenlijk
0: dat is, ik zeg dat, ik weet niet wat hip is, maar... Enfin, staan er ook files vandaag?
4: Er zijn er wel degelijk, hoor. Ik geef je de files mee waar het langer dan 10 minuten aanschuiven is. Dat is het geval richting Antwerpen op de E34. Half uur daar tussen Melzele en Sint-Anna Linkeroever. Kwartier dan weer op de A12 tussen Stabroek en Leugenberg. Antwerpse ring richting Nederland. 25 minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. Nog aanschuiven 20 minuten tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West. Daar staat een defect voertuig. Richting Gent dan op die Antwerpse ring is het ook nog eens een kwartier aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Dan ook de Brusselse buitenring. Daar is het een kwartier extra aanschuiven tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan door een ongeval. En nog 1 file dan. Een kwartier tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En sta je nog op een andere plaats in de file, verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Moet ik even natellen. 10, 7. Een van de 18 Elton Johns komt eraan. Crocodile Rock. De top 2000.
3: Met Tom en Astrid.

0: vind dat een onwaarschijnlijk sexy nummer. Die rauwe stem of zo zit daar denk ik voor iets tussen. Hè. Barry Davis Eyes van Kim Carnes. En voor de mensen die graag weetjes te weten komen over de nummers hier in de playlist. Kim Carnes nam die Barry Davis Eyes op in één take. En toevallig ook in dezelfde nacht dat John Lennon werd doodgeschoten.
1: Ja. En amai, speciaal.
0: Ja, speciaal hè. Dat is eigenlijk een heel onbelangrijke nacht, totdat je dan weet van,
1: Maar het een had niks met het ander te maken.
0: Dat denk ik niet, nee.
1: Volgens mij had ze die nacht ook gewoon 2 flessen whisky en een slof sigaretten uit. En klinkt het daarom zo, Betty Davis uit.
0: Heel goed gedaan.
1: Prachtig. Speciaal. Wel alweer iets bijgeleerd. Daar dient de top 2000 voor. Welkom, welkom, welkom bij de lijsterlijsten. De prettigste, de best klinkende lijst van 2000 plaatjes die jij zelf in de juiste volgorde hebt mogen zetten. En het enige wat Astrid en ik nog moeten doen is ze in de juiste volgorde draaien en ervan genieten.
0: Ja, toffe job hebben wij toch wel.
1: Merci om zo goed te stemmen. Tot nu toe is het, het is al fantastisch geweest. Hè. Het gaat alleen maar beter worden.
0: Sowieso, je weet het ook nog steeds. De app, de site, de radio zelf. Je kan alles mee volgen. Je hoeft niks te missen van dit hele feestje. Om nog te zwijgen van het Kortrijksfeestje volgende vrijdag. 4 tickets kan je daarvoor ook vandaag weer winnen hier bij ons.
1: En als je iets voelt of ons iets wil meedelen bij de liedjes die je hoort, mag dat altijd. Lisbeth heeft tijdens Betty Davis Eyes een foto gestuurd van, ik vermoed, zichzelf en haar kat. En die kat kijkt met gigantische ogen in de camera. En Lisbeth schrijft, kijk maar eens in deze eyes.
0: Ik weet even niet wat ik daarover moet denken. Kattenogen.
1: Kijk er even meer, maar de kat ziet er niet uit alsof ze het allemaal heel comfortabel vindt. We zullen eens proberen met het volgende nummer. Dat is wel een feestnummer voor alle party cats out there. Straks dus tickets voor ons feestje. Nu al een klein beetje feest op de radio. Met deze nieuwkomer. Stond vorig jaar niet in de lijst. En meteen bam, op.
2: Nummer 950.
1: Nee, niet slecht, hè?

0: Een nieuwkomer die gesmaakt wordt zal wel zijn. Dat Stefano's bijvoorbeeld die laat weten via de app. Bij dit nummer heb ik flashbacks. Een collega vond het leuk om dat eens 34 keer na elkaar te draaien.
1: Klinkt als iets wat ik zou gedaan hebben eigenlijk. Het kan zijn dat het over mij gaat.
0: Ik kan het misschien niet moeten voorlezen, denk ik dan. En ook Erika haalt er herinneringen bij op. Ze stuurt als een regelrechte throwback naar de feestjes in mijn studententijd journalistiek op Kot in Mechelen.
1: Heerlijk zeg. Oh, sorry, nu leun ik per ongeluk tegen dat knopje.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3+1 gratis op flessen Fanta en Sprite van 1,5 liter.
3: Top! Dat is een fantastisch frisse promo.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Schat, ik zie je graag.
5: Ja, maar?
4: Maar nee, geen maar.
5: Oh.
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
7: De Amerikaanse midterms zijn niet om mee te lachen. Hoewel, KNAK presenteert de Verenigde Staten van Amerika. Een online satirische voorbeschouwing op de midterms. Informatie, sensatie en een vleugje religie.
8: KNAK en Jan Jaap fileren de midterms. Elke week nieuwe afleveringen op knak.be/midterms. KNAK, durf twijfelen.
9: Hoera, ze zijn er weer.
10: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
9: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.
11: Stap af van je parkeerstress.
12: En u, mevrouw?
13: Ja?
12: Rijdt u die weg?
13: Nee.
11: Stap eens op bus of tram en ga zonder stress de stad in. De Lijn. Beweeg mee.
14: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.
15: Nummer 949.

0: eerste en de laatste notering ook voor Madness. Met Our House komen ze terecht op 949.
1: Oei, wat was de vorige dan?
0: It Must Be Love.
1: Ah, juist, natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja. Ik kan ze niet allemaal kennen.
0: Het is vergeven.
1: Ben je al eens in New York geweest? Een Big Apple?
0: Ja. Ja.
1: Wat vond je ervan?
0: Fenomenaal.
1: Ja, ik ben daar ook. Mijn man heeft mij daar voor mijn 40ste verjaardag, lang geleden, is mee naartoe genomen.
0: Goeie man heb jij.
1: En ik had zoiets van, wat zoekt iedereen daar toch? Tot je daar 2 dagen rondloopt. Oeh, mannetjes. Dus dan weet je, als het je ooit de beurt is gevallen,

0: Dit is echt als je een feestje geeft.
1: Werkt zo, hè?
0: En je wil Nonkel Norbert en Tante Gerda is helemaal loco zien gaan.
1: Ook ene Tom de Kok, volgens mij.
0: Ja, natuurlijk. Echt waar. Deze draaien we zeker op de afterparty. Waar je straks tickets voor kan winnen. Bangles, Walk Like an Egyptian. Valt nog steeds in de smaak. Nog geen spatje verouderd sinds 1986. 54 plaatsen gestegen. En straks, straks.
1: Het wordt zo goed.
0: Oh. Ja, nu komen we natuurlijk. We zitten in de tweede kolom. Aan de specialekes van de top 2000. Vangelis staat klaar. Chariots of Fire. En Conquest of Paradise moet dan hopelijk nog komen.
1: Dat denk ik dan wel.
0: Zal straks eens te kijken. Ja.
1: Specialekes.
0: Ja, dan is er nog... Of ga jij het zeggen?
1: Ja, zeg jij het maar. Laat het gewoon horen, denk ik. Ja.
0: De OG's.
1: Ja, Joyce voor iedereen, hè. Voor groot en klein.
0: En gaan we het nu al verklappen? Dat ze er niet één... maar twee keer instaan. En dit is nog maar de eerste. Dat gaat gebeuren zometeen. Ik ken er eentje die daar heel blij mee gaat zijn. Hij heet Emile Balaise. Het is waar, hè? Jij bent van de juiste generatie.
2: Ja, ik heb ooit nog, en dat is nu echt een confession die ik ga doen, rondgereden met een fietshelm van K3. Ook van de OG's, hè, by the way.
1: Oh, dat vind ik een goede confession.
2: Maar ik was 3, 4 jaar oud.
0: Dus mijn respect voor jou is net verachtienvoudigd en het was al zeer groot.
2: Maar geef nu maar Evangelis aan mij. Dus ik ben nu geëvolueerd in dat.
0: Iedereen content, we bedienen graag alle publieken. Ja. Zeg, wat gebeurt er verder in de wereld?
2: Wel, verschillende Oekraïnse militaire missies zijn verstoord door een beperking van het Amerikaanse bedrijf Starlink van Elon Musk. Volgens Oekraïns president Zelensky doet Musk dat onder druk van Amerikaans president Trump. Die is namelijk kwaad op Oekraïne omdat zij Russische energieinfrastructuur aanvallen. En dat zorgt er dan weer voor dat er minder diesel kan geëxporteerd worden naar de VS. Telecombedrijf Telenet moet op zoek naar een nieuwe CEO. De Amerikaanse Australiër John Porter stopt na 13 jaar. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf. Met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met DPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69, de Spaanse Rocío Lorenzo volgt hem op. En Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wielerronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groenewegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider.
1: 10 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. En we beginnen met de langste file. Zo doen we dat. Half uur op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek en Diegem. Daar is een ongeval gebeurd. Brusselse binnenring dan weer 11 minuten tussen Strombeek en Machelen. Ook aanschuiven op de Antwerpse ring richting Nederland. Half uur daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten dan weer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West staat een defect voertuig. Antwerpse ring richting Gent. Dan nog 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. A12 richting Antwerpen. 25 minuten tussen Antwerpen Haven en Antwerpen-Noord. En ook nog 10 minuten tussen Aartselaar en Wilrijk. E34 dan, 25 minuten tussen Melzelen en Sint-Anna-Linkeroever. E17 een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. De ring rond Gent dan ook nog aanschuiven. Richting Merelbeke 12 minuten erbij tussen Wippelgem en de Brugse Vaart.
0: Allee vooruit, iedereen zijn K3 fietshelm op. We zijn vertrokken.
3: De top 2000 met Tom en Astrid.

0: Lisbeth stuurt dat een van de leukste optredens is die ze ooit heeft gezien. De K3 OG's, omdat haar nichtje er per se naartoe wilde. Metekind, 21 jaar, en die wilde nog eens haar jeugd gaan herbeleven. Ik moet zeggen, staat ook in mijn top 10 van beste concerten ooit, de OG's.
1: Is het waar?
0: Echt, maar echt oprecht.
1: Ik ben niet geweest. Nu heb ik daar een beetje spijt van.
0: Allee, Frank, zeg eens hoeveel ongelijk Astrid daarin heeft.
1: Zou Frank gegaan zijn?
2: Ik ben niet eens geweest.
0: Maar nee. Ik kan wel te blieb, maar hoe kan ik met jullie samenwerken? Zo'n slechte smaak. We zitten hier ook met een uitspraak, technische kwestie. Jij zegt, Astrid...
1: Vangelis. Maar als jij dat zegt, dan denk ik zeg, de Tom zal
0: gelijken. Vangelis, zei ik. Wat zou jij zeggen, Frank?
2: Ja, ik heb altijd gehoord Vangelis, maar dat kan ook fout zijn natuurlijk.
0: Hier op de redactie zegt iedereen Vangelis. Het internet zegt... Wacht, we gaan even luisteren.
3: Vangelis.
1: Zoiets ertussenin eigenlijk.
0: We gaan even verder moeten zoeken, maar laten we voorlopig afspreken dat iedereen mag zeggen wat hij wil. Frank, wij hadden vanmiddag een shoot voor een video voor Joe en het was buiten. En het was voor de winter, dus ik moest een dikke jas aan.
2: Oei.
0: Daar had ik spijt van, jongen. Het is nog altijd warm.
2: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, inderdaad. Ja, fantastisch weer opnieuw vandaag. Temperaturen 17, 18 graden op dit moment, lokaal 19. Ja, zon die ook van de partij is, af en toe wat stapelwolken die voorbij drijven. Dus dit is prachtig weer natuurlijk, hè, voor de 14 oktober. Nu is het wel zo, als de zon weg gaat gaan, dan wordt het echt wel snel kouder. Hè. Dus dat is een beetje het nadeel natuurlijk van als je in de nazomer zit. Maar uiteindelijk zal het vanavond en vannacht zo goed als droog blijven. Of droog blijven zelfs, maar zo goed als helder zijn zelfs. En daar gaan we dan ook morgen mee starten. Het is wel mogelijk dat aan het eind van de nacht dat er wat nevel of mist gevormd kan worden. Dat is mogelijk dus bij die 10 graden. Maar dat ochtendgrijs gaat morgen redelijk snel opgeruimd geraken. En dan wordt het opnieuw zonnig, met denk ik zelfs iets minder stapelwolken in vergelijking met vandaag. Alleen wat hogere wolkensluizen, de zon die heeft daar dus weinig moeite mee. En het wordt nog iets warmer, 20 graden, 21 graden is zelfs mogelijk. En ik denk dat dat toch wel een groot verschil is. Dat betekent dat je dan ook in de schaduw op het warmst van de dag, dat het best aangenaam zal zijn. Nu is het in de schaduw een beetje aan de koude kant, dan moet je die zon hebben. En morgen zal dat niet direct nodig zijn.
0: Heerlijk zeg.
1: Fantastisch.
0: Ja, klinkt toch zo goed.
1: Ik moet geen jas aantrekken, ik vind dat gek. Op deze 14 oktober.
0: Maar het is midden oktober, we zijn bijna kerstmis. Hoe ziet dat er richting vrijdag en het weekend uit dan?
2: Ja, wel vrijdag halen we nog een 19, misschien in het oosten 20 graden. We zitten aan de voorzijde van een regenzone, dus alles begint nog prima met zon. In de loop van de dag gaat de bewolking wel toenemen en uiteindelijk gaat die regenzone natuurlijk wel ons land bereiken. Dat zal in de loop van een namiddag gebeuren. Dus eerst aan de kust en pas later ook in het oosten. Vandaar dus dat het oosten het warmst zal zijn, hè, met die 20 graden. Nu eenmaal de regenzone passeert, dan wordt het echt wel pak kouder, hoor. Want de wind gaat draaien naar het noordwesten tot het noorden. En dat betekent dan ook dat in het weekend we toch echt wel een duik maken. Hè, wat die temperaturen betreft. We gaan een beetje richting normale waarden. Met zaterdag graad of 14. Koude wind toch wel uit het noorden. En een paar buien die in de loop van de dag gaan ontstaan. En dan zondag zitten we zelfs maar op 13 graden. Lijkt wel driekwart van de dag droog te blijven. Het is pas aan het eind van de dag dat het gaat regenen vanaf het oosten. Dus vanaf de Ardennen. En het laatste ook aan de kust. Dus het weekend kouder, maar tot en met vrijdag toch wel aangenaam warm.
0: Gaan we van genieten. En hoe dat dan volgende week verder gaat, dat horen we morgen van je. Dankjewel Frank. Geniet nog van Vangelis.
2: Of Vangelis of zo.
0: Vangelis. Ik ga het opzoeken. Ja. De top 2000. Dit is Joe. Nummer 945.

0: De titel, daar zijn we het wel over eens. Hè. Dat is Chariots of Fire. En dat hoort ook bij die sportfilm Chariots of Fire. En ik zie het zo voor mij. Hè. Ik heb de hele tijd iedereen in slow motion zien lopen.
1: Het gaat over de Olympische Spelen. Dat mensen nog in van die korte witte broekjes liepen allemaal.
0: Zelfs de mannen. Hè.
1: En dat ze zo in slow motion inderdaad. Ja. Maar nu is de grote vraag der vragen natuurlijk. De top 2000. Vangelis, Vangelis, Vangelis. Ik heb ze alle drie teruggevonden online. Ik heb heel veel video's bekeken. Ik heb niks van Chariots of Fire gehoord, sorry. Alle Amerikaanse en Engelstalige websites houden het op Vangelis. Vangelis.
0: Ja, heel de vloer zegt Vangelis.
1: Ja, iedereen hier bij Joe zegt Vangelis. Ik vrees dat echt gewoon de Vlaamse uitspraak is. En dat mag van mij, want eigenlijk is het de waarheid dat het een Griekse naam is. Ja. En ik spreek niet genoeg Grieks. Mochten er Grieken luisteren, dus met Grieks roots.
0: Dat is nog wel interessant.
1: Stefanos Matiudakis, talking to you. Dat is een Griekse luisteraar van ons uit Genk. Nee, als iemand het weet, want dat is eigenlijk gewoon een naam. En dus volgens mij is dit er iets als Vangelis of zoiets, moet je zeggen. Volgens mij. Maar wij weten het niet, want we zijn geen Grieken. En in heel de wereld zeggen ze Vangelis. Het belangrijkste is Vangelis.
0: Vangelis. Ik ben even kwijt eigenlijk. Ik vond het gewoon toffe muziek.
1: Vangelis komt nog eens terug in deze top 2000. Maar dat zal nog niet voor vandaag zijn met Conquest of Paradise. En zometeen Roxette.
0: Ook, ja. Ja, dat is op zo'n...

0: The Holly Johnson from Frankie Goes to Hollywood. OMD, Maxim en Royce and Murphy. Night of the Proms in de Atlasdome. Info via nightoftheproms.be.
1: Er gebeurt iets. Een bedrijf zet honderden jobs op de helling. Een schietpartij zorgt voor onrust in de buurt. Op zulke momenten zoeken mensen geen extra lawaai. Ze zoeken houvast. Iemand die uitzoekt wat er echt aan de hand is. Daarom geloven wij in radicaal lokale journalistiek, zonder ruis. We brengen de wereld naar Limburg en Limburg naar de wereld. Want wij staan naast jou, elke dag opnieuw, met een hele redactie als jouw filter. Het belang van Limburg. Limburger en de wereldburger.
2: Lees, beluister en bekijk nu alles van Het Belang van Limburg met 60% korting. Ga naar hbvl.be/actie.
3: Isoleren. Een warmtepomp installeren. Dat kost al snel veel.
4: Ja. Gelukkig is dat geen reden om je renovatie uit te stellen. Met mijn verbouwlening van de Vlaamse overheid leen je nu heel voordelig en soms zelfs renteloos. Let op, geld lenen kost ook geld. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
5: Eurodreams Droomcentrale.
6: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
5: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
6: Amai.
5: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
7: Goedendag, dit is een officiële mededeling. Uw hersenen hebben dringend meer beweging nodig. De signalen zijn eindeloos scrollen, verjaardagen vergeten en ontdekken dat uw sleutels al 3 dagen in uw schoenen liggen.
8: Schud je brein wakker met Puzzlefit, de app voor fans van Sudoku's, kruiswoordraadsels en woordzoekers. Exclusief voor abonnees van Het Laatste Nieuws, De Morgen en Humo. Jouw abonnement plus veel meer. Download nu de Puzzlefit-app en train je brein.
9: Promomania is terug. Tot dinsdag ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. Jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Dit is Joe.
11: De top 2000.
10: Nummer 944.

0: ik dan zie zo'n Ed Sheeran toch gewoon op zijn terras te denken. Ha, hoe ga ik dat doen later na mijn pensioen? Weet je wat? Ik schrijf minstens één openingsdans die tot over 200 jaar nog altijd gedraaid gaat worden op trouwfeesten. Ik trek daar Sabam van en we zijn safe. Dat is toch hoe dat gaat?
1: Dat lukt hem. Als ik dat doe, gewoon buiten op mijn terras gaan zitten en ik probeer iets neer te pennen.
0: Ja,
1: maar het gaat zo goed niet zijn, hoor.
0: Hij drinkt waarschijnlijk geen 5 Aperols na elkaar. Dat is het probleem.
2: De top 2000.
0: En dan moet Perfect waarschijnlijk nog komen in de lijst. Hè? Ga jij checken?
1: Zal ik als people...
0: Zal ik ondertussen vertellen? Ja, toch?
1: Perfect zou misschien heel lang wachten kunnen zijn nog. En misschien ook wel zo vers en hoogst genoteerd.
0: Oh, zou zo misschien maar eens kunnen. Maar wij weten natuurlijk van niks en we gaan niks verklappen of spoilen. Ja, tel vooral mee af op joe.be. Als je daar dan toch bent, kan je ook alles zien wat er nog gaat gebeuren in deze top. Namelijk welke feestplannen wij hebben. De top eindigt volgende week vrijdag. Dan kan je Astrid en mezelf in onze poep komen knijpen in de K in Kortrijk.
1: Allee, mag dat wel?
0: Ja, mij. Astrid heeft daar niet echt toestemming voor gegeven, maar ik bij deze wel.
1: Wij moeten nog eens praten, denk ik.
0: Dat is een shoppingcenter in Kortrijk. Daar kan je ons live de finale van de top 2000 zien presenteren. Dat zijn dus gewoon twee mensen die in de micro praten en heel hard dansen. Als je dat eens van dichtbij wil zien.
1: Ja, ja. Dat gaan we wel doen. Kom maar af, je mag meedansen dan, hè. Dat is eigenlijk wel de deal.
0: Dit is ook die wandeling die je kan doen. Een kleine 2 kilometer, 1,8 was het zeker. Ja. Langs 4 hotspots waar je kan poseren in een decor van een beroemde videoclip uit de top 2000. Mm-hmm. Om 6 uur draaien wij de nummer 1, maar dan is het nog niet gedaan.
1: Party, party. En daar kan jij dus ook naartoe, hè, naar de Mary's Irish Pub in Kortrijk. Daar wordt het dik feest, daar gaan we de afterwork party nog eens goed inzetten. Samen met jou ook graag. En hoe kan je dat doen? Niet door tickets te kopen. Ik snap het dat je dat wil doen, maar het is gewoon tickets winnen om het zo wat exclusiever nog te maken. 4 tickets telkens opnieuw worden uitgedeeld en dat gaat nu ook dus gebeuren bij ons. Wat moet je doen? Eigenlijk gewoon vroeger of later doorsturen via de app, zo simpel is het. Maar zal ik eens beginnen bij het begin? You're the first, the last, my everything. Dat is een van de grootste hits van Barry White. Komt uit 1974. Is nu de vraag, is dat vroeger of later uitgekomen dan... Ook een van de grootste hits van Elton John. Dus is dat nummer vroeger of later uitgekomen dan You're the First, Last, My Everything van Barry White uit 1974? Dat willen we weten en vroeger of later doorsturen dus via onze app.
0: Is Rocketman van Elton John vroeger of later uitgekomen dan You're the First, Last, My Everything van Barry White? Je hebt daar ongeveer 1 Modern Talking voor om ons dat te laten weten.
1: Goeie... Nee, dat is zo tof.
0: In de Joe-app, hier gaan we.
2: Nummer 942.

0: 942, deze heerlijk foute mannen, maar ik vind ze zo goed. Het is zo typisch 80's en met die nektapijten erbij. Hè. Modern Talking Cherry Cherry Ladies.
1: En dan die goede boze synthesizers, echt helemaal in character.
2: Zometeen in de top 2000.
0: Oh yeah.
1: Ja, deze. Wat is daar nog niet over gezegd dat we nog kunnen zeggen? Er zijn heel veel lijstjes op Spotify met schuurmuziek en zo. Wat zet ik op als mijn lief langskomt? Deze staat er altijd in. En dan 5 minuten later gaat het eerder van dit tempo dan. Komt er ook nog aan, Let's Go in de top 2000.
3: Spreekkracht is de kracht om samen Nederlands te durven spreken. Zo bestelde Ahmed bij de bakker
4: 12 broden, terwijl ik 2 broden bedoelde. We hadden brood voor 1 maand. Die bakker noemt mij nu zijn beste klant. Dat gaf mij spreekkracht.
3: Oefen samen Nederlands, want een taal leer je niet alleen.
5: Tada! Nieuwe keuken, helemaal binnen budget.
6: Maar uw ijskast kan niet open.
5: Jawel, als ik alle kasten dicht doe en jij buiten gaat staan.
6: Ja, dan kan het, ja.
7: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een keuken binnen budget en met design op maat. Zonder compromis dus, nu met straffe kortingen. Eggo Keukens.
8: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
1: We tellen verder af naar nummer 1, maar daar hebben we jou nog voor nodig. Stem op joe.be nog voor de top 10, niet vergeten hè. Maar niet nu, nu moet je even luisteren. Emiel Balaist is 1 over 5.
9: Goedemiddag. Verschillende Oekraïnse militaire missies zijn verstoord. Telenet moet op zoek naar een nieuwe CEO. En Merlier wint de tweede rit in de Eneco Tour. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van Elon Musk. Door de beperking werken bijvoorbeeld drones niet. Defensiespecialist Rob van Herk.
10: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de diesel prijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
9: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al langer verslechterd. Als de beperking blijft, kan dat ook wel gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. Ze protesteert onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
11: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
9: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. John Porter stopt als CEO van telecombedrijf Telenet na 13 jaar. Dat heeft hij zelf aangekondigd. Onder Porter evolueerde Telenet van kabelbedrijf naar mediabedrijf, met onder meer de overname van tv-zenders 4 en 5. Het lanceerde samen met DPG Media ook streamingdienst Streams. Porter is 69, de Spaanse Rocio Lorenzo volgt hem op. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er nog amper schepen door de zeestraat. Tim Merlier heeft de tweede etappe in de Eneco Tour gewonnen. Dat is een wieleronde door Nederland. Merlier was met voorsprong de beste in de massasprint en haalde het voor de Nederlander Dylan Groen. Wegen. Gerben Thijssen werd derde. De Zweed Jacob Söderqvist blijft leider. En dan nog dit. Melkkoeien in Vlaanderen geven steeds meer melk. Nu al bijna 10.000 liter per jaar. En dat aantal stijgt elk jaar. Ook de hoeveelheid melk die koeien tijdens hun leven geven neemt alsmaar toe. Gemiddeld nu zo'n 31 liter melk per dag. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen met minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag wordt overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: En er zijn ook weer files, 8 files op onze snelweg waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is richting Brussel op de E40, een half uur tussen Zwijnaarden en Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen, 22 minuten op de A12 tussen Antwerpenhaven en Antwerpen Noord. 20 minuten dan weer op de E34 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Een kwartier ook nog op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. Antwerpse ring dan 21 minuten extra richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. Nog richting Nederland ook 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En de Brusselse buitenring, daar gaat het ook al traag. 20 minuten tussen Wezenbeek en Diegem door een ongeval. En nog één file dan langer dan 10 minuten of precies 10 minuten op de B403 tussen Merelbekering en Merelbeke.
1: Of je nu in de file staat of er niet in staat, we gaan genieten van Tina en Rod.
2: De Top 2000 met Tom en Astrid.

0: playlist op Spotify waar je dit nummer kan terugvinden. Sex playlist, sexy songs for sexy girls, sensual playlist, bedroom playlist, zwoele muziek voor tijdens de tantric en orgasmic,
1: oh,
0: hot songs,
1: ai,
0: spicy songs for spicy nights. Ja, ik heb dat toevallig allemaal
1: teruggevonden. Ja, dat is niet dat dat standaard ergens opgeslagen zit.
0: Laat ons even op iets anders op de aandacht vestigen, namelijk de vraag, komt dit nummer...

0: Vroeger of later dan Barry White, wat denk je?
1: Die kwam vroeger.
0: Die kwam vroeger, zeg je. En dat is een goeie ook meteen.
2: Ja! Yes. Goed antwoord. Weet je ook van welk jaar Rocketman is, toevallig?
1: Ik dacht 72.
2: Dat is helemaal juist. Ja, was jij toen al een muziekluisteraar in die tijd, Michel?
1: Ik was nog niet geboren. Ik ben maar van 90.
2: Dus, amai, en toch goed bezig. Ja, fantastisch. Je hebt net 4 tickets gewonnen voor ons feestje. In Kortrijk, de after party van de top 2000. Met DJ Sven Ornelis en ook Jarne Ponnet. En een of andere onnozele kwiet die ze er nog bij gesleurd hebben gegeven. Tom de Kok. Dat wordt echt
0: gewaarschuwd.
2: Beloofd. Dat wordt echt schuren en zweten dat het geen naam heeft. Wie ga je meebrengen, Michel?
1: Ik denk enkele van mijn collega's. Ik ga er morgen een paar moeten meebrengen.
0: Oh, leuk.
2: Ja, dan wordt het echt een after. Ja, tof.
1: Ja, ja, een echte afterwork.
2: En Michel, we zien je heel graag daar verschijnen. En aan iedereen die zoiets heeft van, ah, kak zeg, ik wil ook dansen met Michel en zijn collega's. Dat kan. Morgen bij Sven en Anke kan je opnieuw tickets winnen. En kunnen we dan nu alsjeblieft naar...
0: Pak je momentje.
2: Ja, je weet dat ik iets met boybands heb.
0: Ja. Dat in de jaren 90, veelvuldig al, dat is al een paar keer benoemd geweest.
2: In de jaren 90 dacht ik, nu hebben we echt wel alles gehad, maar toen wist ik veel dat het beste toen nog moest komen. In de zeros en de tens. De allerbeste boysband van de hele wereld gaat gewoon zeggen, zoals het is, die komt er nu aan.
3: Nummer 909.

0: Ja?
1: Ik word daar lichtjes emotioneel van.
2: Ja, maar
1: zelfs,
2: ik zie zo die oogjes van u.
1: Ja, maar dat is omdat...
2: Zou je bijna een knuffel komen geven? Ja,
1: ze waren er nog alle vijf toen. En ondertussen is er eentje niet meer. En dat is ook wel echt gewoon een stuk van mijn jonge tijd bij de radio. Was One Direction toen ik net bij M&M begon. Waar die super groot en super hot. En ik ben een hele grote Harry Styles fan. Ik heb zijn foto hangt boven mijn werktafel thuis. Waar hij een roze tutu aan heeft en zo voorover buigt. Je ziet niet alles, maar ik bedoel... Maar ik vind dat een heel mannelijke man. En ik vind dat ook een heel schoon voorbeeld. Als dat is wat de jeugd te zien krijgt, dames en heren, dan is er nog hoop.
2: Ja. Ja. Amai, wat een mooi pleidooi voor
1: Niall,
2: One Direction.
1: Liam, Harry Styles, Louis Tomlinson en Zayn Malik. En dus Liam Payne, helaas ja, kapot gegaan aan de roemen.
2: Mm-hmm.
1: En zo gebeurt het heel vaak. We zitten met z'n allen op die wereldsterren te kijken. En dan, dat ze drugs nemen. Ja, en dan gebeuren er hele erge dingen. One Direction. Ik ben heel blij.
2: Maar ik ga ook echt grote fan worden als ik dit hier allemaal hoor.
1: 720 plaatsen gestegen. Alleen was dit wel de laatste One Direction in de lijst. En ik ben gelukkig niet de enige grote fan dus, blijkt. Want ze zijn heel erg gestegen. Shakira stuurt niet de Shakira. Ja, maar een ander Shakira.
2: Cool
1: stuurt. One D is inderdaad de beste boysband. Mijn eerste concert was One Direction in het Koning Boudewijn Stadion 2015. Nog altijd trotse fan. En Rudy stuurde ook prachtig, Tom. Ik ben het helemaal met je eens.
2: Dus nou.
1: Hartjes voor jullie allemaal.
2: We tellen verder natuurlijk in deze top 2000. Zometeen komen we ook bij een zeer straf artiest uit. Een artieste, meer bepaald Carly Simon, die in 1973 een wereldhit te pakken had. En eigenlijk iedereen zo'n beetje in de waan liet van... Maar over wie heeft ze het nu eigenlijk? Toen ze You're So Vain zong, dachten veel mensen, zou dat nu over
1: je
2: Mick
1: bent
2: Jagger?
1: Zo ijdel.
2: Ja, dat had over Mick Jagger kunnen gaan, omdat dat ooit een liefje van haar geweest was. Of Cat Stevens. Er werd maar over gediscussieerd, maar een paar jaar geleden kwam het dan toch uit.
1: Ja, over wie
2: dan? En ging het over acteur Warren Beatty. Die zal het geweten hebben. En heel de... Ja...
1: Anticlimax wel.
2: Mick Jagger was cooler.
1: Mick Jagger
2: geweest,
1: was het toch? In mijn hoofd gaat het over Mick Jagger. Zo meteen, Carly Simon.
3: Deze week in Date Night.
4: Is dit dan die passionele kus?
5: Nee.
4: Oftewel zal die gast nog iets moeten leren, oftewel zal ik nog veel moeten oefenen.
3: Date Night. Tess op date met Fedra Hoste.
4: Ik ben niet direct jaloers, maar ik zie alles, hoor alles en onthoud alles.
3: Date Night met Tess Goossens en Fedra Hoste.
4: Ja, nee, dat is nee, hè. Als het niet is, is het niet, hè.
3: Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go.
6: DSM. Ontvang nu 30% korting op meubelen, 25% op toestellen en een extra beurskorting.
7: DSM Keuken.
6: Maak je afspraak op dsmkeukens.be.
8: Moet je rijk zijn om een huis te kopen in Rijkenvorsel?

0: streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Kijken, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken kijken.
0: Info op telenet.be.
1: En wel, ik ga eens gaan kijken.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Krijg nu bij alle magazines op kiosk.be een stijlvolle shabby tas ter waarde van €189. Helemaal gratis. Lees jouw magazine nu een jaar voor maar €2,95 per week. Tot zo op kiosk.be/actie.
3: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
4: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
5: Ook in mij?
4: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
6: Achter jou staat Xerius.
7: Chocoladebruin
8: of karamelbruin.
7: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk open.

0: dialog. La la la, na na na.
1: We kunnen la la la, na na na doen of jibbie ja jee.
0: Maar je wordt er vrolijk van, hè?
1: Ik had dat nog nooit door.
0: De hoogst genoteerde ABC, The Look of Love.
1: Heerlijk. Ja. Zo meteen gaan we weer helemaal Vlaams. Godverdomme, kan je ook doen als je geen la la wil in je liedje. Hele leuke lijst, mooie liedjes. En ze duurt nog lang. Tot volgende week vrijdag. We tellen samen verder af. Eerst langs Emiel. Emiel, wat gebeurt er?
2: Goedenavond. Verschillende Oekraïnse militaire missies zijn verstoord door een beperking van het Amerikaanse bedrijf Starlink van Elon Musk. Volgens Oekraïns president Zelensky doet Musk dat onder druk van Amerikaans president Trump. Die is namelijk kwaad op Oekraïne omdat zij Russische energieinfrastructuur blijven aanvallen. En dat zorgt er dan weer voor dat er minder diesel kan geëxporteerd worden naar de VS, wat dan weer leidt tot hoge prijzen. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken. Dat meldt de Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Het is voorlopig niet duidelijk wat daarin zat. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er nog amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Bergs staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden.
0: Nog 5 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file. Dat is richting Brussel op de E40. 40 minuten daar tussen Gent en 60 en Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd. Antwerpse ring dan een half uur extra richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Richting Antwerpen op de A12 ook al aanschuiven. 25 minuten erbij tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Richting Hasselt dan ook richting op de E313. Zo moet ik het zeggen. Of 25 minuten extra tussen Herentals-Oost en Geel-Oost. Ook daar is een ongeval gebeurt. En dan nog aanschuiven op de Brusselse buitering, ook al door een ongeval. 21 minuten erbij tussen Wezenbeek en Diegem.
1: Het is aan u, hè, Astrid. Het is uw schijfje.
0: Opla! Ik
1: Let's go!
3: De top 2000
4: met Tom en Astrid.
3: Good times, great music, dit is Joe.
5: Nummer 936.

0: Zou het iets voor jou zijn zo met je man een plaatje uitbrengen?
1: Oef. Oh.
0: Zoals Womack en Womack.
1: Heb je mijn man al eens zien bewegen en zien een niet-ritme hebben? Dat is echt verschrikkelijk. Die kan zelfs niet applaudisseren.
0: Is dat echt? Oh, zo ene.
1: Hij hoort het niet, gelukkig, maar dat is echt heel triestig.
0: Cecil Womack en Linda Cook, die samen Womack en Womack...
1: Die kunnen dat wel.
0: Mega hit gescoord met Teardrops. En zometeen zijn we allemaal nog eens eventjes verliefd op Chris Lomme.
1: Tuurlijk, ik doe mee. En nog iets? Moet ik nog iets zeggen? Verliefd op Chris Lomme? Godverdomme!
0: Eindelijk, amai, dat duurde lang.
2: Vanavond bij VTM wordt het stil als die ene beslissing valt in Blind Getrouwd. En live de voetbalsfeer bij VTM 2 met Man City en PSG in de UEFA Champions League. Vanavond bij VTM en VTM 2. IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Bij ING Business weten we, ondernemers, die laten hun ambitie brullen.
5: Bon, ik wil een bloemenwinkel en later boeketjes leveren. Bij trouwfeesten of zelf bloemen kweken in mijn eigen serre. Maar hoe begin ik daaraan?
4: Met ING Business. Of je nu start of groeit, je zakelijke rekening is 1 jaar gratis. Info en voorwaarden op ing.be/1jaar gratis.
6: Wij zijn tevreden over uw werk.
7: Maar?
6: Nee, geen maar.
7: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
8: Knaldi! Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.

0: Sofia.
1: De Spaanse meteor is dat eigenlijk, Álvaro ja. Soler.
2: Zelfs qua looks een beetje.
1: Ja, ook zo'n bruine bles en zo'n baardje.
2: Ja, zo'n een op één eigenlijk.
1: Sympathieke man ook, hem al een paar keer mogen ontmoeten. Echt een, niet alleen mooie, maar ook echt een hele fijne mens.
2: Ik kan terug dan.
1: Allee, wat doen we
2: terug
1: hier?
2: Terug naar hier.
1: Ah ja, juist, ja.
3: Top 2000.
1: Top 2000.
2: Laten we weer doen. Dat zijn zeer belangrijke dingen. Ik zie ook dat Lisbeth vol concentratie zit. Ze liet een berichtje, ze heeft een berichtje gestuurd via onze app. Wat een teleurstelling. Wil ik de top 10 invullen? Staat er geen enkele van mijn top 3 tussen? Dus geen Bruce Springsteen, geen Fleetwood Mac, geen U2. Ja, dat is al even bepaald, hè, wie dat er daar allemaal in staat.
1: Had jij harder moeten campagne voeren, Lisbeth, toen het nog kon? Nu kan alleen nog maar die top 10 die er al is.
2: Ja, voilà, daar moet je het mee doen. Maar geef toe, daar staan ook wel zeer schone stuks tussen. Bijvoorbeeld deze hier. Die kan nog altijd jouw stem krijgen om helemaal bovenaan te geraken in deze top 2000. Dus ABBA, Dancing Queen. Of kies je toch voor deze queen? Wow. Grote kans hebben ook, hè?
1: Ja, heeft al de afgelopen 500 jaar 480 keer op één gestaan in deze top, dus.
2: Queen, Bohemian Rhapsody, kan je dus ook nog steeds jouw stem voor kwijt via joe.be. Doe daar vooral jouw voordeel mee. Het is alleszins duidelijk dat ze sowieso overwinnaars zijn.
1: En ja, waar je niet meer op kan stemmen, maar wat wel gewoon keihard in deze top staat op 900.
4: Nummer 932
1: is deze van Freddy & Co.

0: hoogste puntje voor Monique. Lees ik hier toch via de app. Want ze zegt, ah, tot nu toe nog niet zoveel goeds gehoord hier bij Joe.
1: Wat?
0: Ik denk dat zij met andere Monique. Oren aan het luisteren is, maar ze was wel heel blij met Axel Red.
1: You're doing it wrong.
0: Monique. Ja.
1: Nee, merci. We doen ons best en blijf vooral bij ons, Monique. Want het gaat alleen maar beter worden. We beloven ook dat Axel Red nog één keer terugkomt, want Parce que c'est toi, die stond nog niet eerder in de lijst.
0: Nee, moet nog gebeuren.
1: Ah, oh, dat is goed. Ja, sorry dat ik het al gespoild heb, maar dat is
0: Het is oké. Okay.
1: En misschien hoor je dit wel graag. Zou dat Monica-stijl zijn? Allee, Monique.
0: Ik durf te twijfelen.
1: Blue Hips. Ja, op, misschien deze. Zou Monique een 80s girl zijn?
0: Ik denk het wel eigenlijk. Maar laat het gerust weten, hè, Monique.
1: Monique, ik heb zoveel fantasieën over u nu. In elk geval, deze twee komen eraan en nog heel veel andere mooie muziekjes.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Voordelig tot 60.000 euro lenen om je woning energiezuinig te maken? Dat kan via mijnverbouwlening.be van de Vlaamse overheid. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Je hebt er al 1070 gemist. Die kan je allemaal terugvinden op joe.be of in de app. Maar we hebben er nog 930 te gaan. Dat is goed nieuws.
0: Goed geteld, jij.
1: Ja, dat was heel
0: dat
1: snel hoofdrekenen. Oh, mannetjes toch.
0: Onder de indruk.
1: Eens kijken hoe goed het nieuws is bij Emiel. Het is exact 6 uur, Emiel.
3: Goedenavond. Oekraïne wordt gesaboteerd door de VS. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen reageert op het hoge aantal nieuwe buitenlandse tandartsen. En Zizou Pers kan niet stunten in Shanghai. De VS boycott Oekraïnse militaire operaties. Verschillende missies zijn namelijk verstoord door verbindingsproblemen met Starlink, een bedrijf van de Amerikaan Elon Musk. Oekraïne gebruikt Starlink onder meer voor drones en de communicatie tussen overheidsdiensten, maar dat lukt nu niet. Defensiespecialist Rob van Herk verklaart.
4: Voor Oekraïne is het duidelijk, Elon Musk sluit Starlink af omdat Trump hem dat heeft gevraagd. Trump is namelijk kwaad op Oekraïne omdat het blijft Russische energieinfrastructuur aanvallen. Trump wil meer diesel importeren uit Rusland om zo de dieselprijzen te doen zakken vlak voor de belangrijke midtermverkiezingen waar Trump voor staat.
3: De relatie tussen de VS en Oekraïne was de laatste dagen al een pak slechter geworden. Als de beperking blijft, kan dat ook gevolgen hebben voor de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Voorzitter Vincent Koningsveld.
5: In eerste plaats vinden we het jammer voor de eigen jeugd, die dat via een ingangsexamen vaak wat tegengehouden wordt van hun droom, hè, om te mogen starten aan die opleiding. Hetgeen waar we bij de buitenlandse tandartsen vooral betreuren, is dat toch vaststellen dat het taalvereiste van een van de landstalen toch vaak onvoldoende blijkt om in het gewest waar je dan in werkt, ja, de patiënt echt te woord te staan.
3: De vakbonden in ons land hebben actie gevoerd aan de gesloten centra. Dat zijn plaatsen voor mensen die hier illegaal zijn en wachten op een terugkeer. De vakbonden protesteerden onder meer tegen het personeelstekort en de toenemende agressie. Je hoort Neil Jacobs van de Socialistische Vakbond.
6: De mensen voelen zich niet meer veilig op de werkvloer. Ze komen met angst werken en dat kan niet de bedoeling zijn dat je met angst aan je werkdag moet beginnen en hopen dat je heel huids terug thuis komt op het einde van de werkdag. Verbale agressie is dagelijkse kost, fysieke agressie komt er ook bij zien. Vandaar ook dan de uitval natuurlijk van de mensen.
3: In totaal zijn er 6 gesloten terugkeercentra in ons land. In de straat van Hormuz is een containerschip op een zeemijn gevaren en gezonken, dat meldde Iraanse revolutionaire garde. Het schip had meer dan 2500 containers aan boord. Sinds de start van de oorlog in het Midden-Oosten eind februari varen er nog amper schepen door de zeestraat. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Zizou Pers op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Pers nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Pers staat 39ste. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag wordt het overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend dan weer een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: En 7 files op onze snelwegen waar je meer dan een kwartier verliest. We beginnen met de langste file richting Brussel op de E40. 50 minuten tussen Sint-Denijs-Westrum en Wetteren. Daar is een ongeval gebeurd. Antwerpse ring dan een half uur richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Kwartier dan weer tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. E17 richting Gent. 25 minuten tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. Daar is een ongeval gebeurd. Richting Antwerpen aanschuiven ook op de A12. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. E313 kwartier extra tussen Masshoven en Antwerpen-Oost. De Brusselse buitenring ook nog aanschuiven. 20 minuten daar tussen Wezenbeek en Diegem.
1: Er is een nieuwe trend in de Joe-app.
0: Hola.
1: Aangezien je dus niet meer kan beslissen wie er in de top 10 staat, dat ligt al vast. Je kan wel nog kiezen wie er op 1 mag, hè, op Joe.be. Zijn er nu mensen die hopen dat hun favoriet op 11 staat? Dat is namelijk de hoogst mogelijke plek.
0: Hey, dat is een topspel.
1: Dus Mia stuurt, die Parke Setwa, die mag op 11 staan van mij. Wat mag er voor jou op 11 staan?
0: Ja, ik vind dat wel tof. Laat maar weten.
1: Ja, wie er zeker niet gaat staan met Lessons in Love is Level 42, want die komen nu.
7: De Top 2000 met Tom en Astrid.

0: Heb je die ooit live gezien, Imagine Dragons?
1: Maar nee, ik vind het gênant eigenlijk dat ik die allemaal niet gezien heb.
0: Maar nee, dat is niet, niet iedereen. Ja, hoeft niet. Maar mocht je ooit die eer te beurt vallen, of als het ooit kan, of als je jezelf eens wilt trakteren op een goed concert, Imagine Dragons, echt fantastisch. Goed live. Ja, dat is echt.
1: En zo, met die thunder lijkt me dat wel
0: echt
1: plezant.
0: Echt een belevenis. Ja, die frontman die gaat er ook echt helemaal.
1: Sta je dan zo ergens op de eerste rij? Of is het toch ergens zo puntje pakken en gewoon wat, oh ja, af en toe met het hoofd mee.
0: Ik kan ook wel genieten van op zo'n rij 321 op Rockwerchter.
1: Ja, dat je zo in de verte zo wat meemaakt.
0: We zitten hier met een top 2000. De top 10 die ligt vast in de zin van dat we weten welke platen jullie erin hebben gestemd. Maar we doen playoffs, dus we beginnen opnieuw. Je kan nu naar joe.be gaan of in de Joe-app stemmen. Mm-hmm. Op die 10 laatste, die halen we dus nog eens door elkaar. Dat moet gebeuren voor volgende week vrijdag. Want tegen 6 uur, ja, dan draaien wij die nummer 1.
1: Dat is de bedoeling, dat het tegen dan inderdaad duidelijk wordt. Hè?
0: Maar er is nu een trend ontstaan, want aangezien die top 10 vast ligt, zijn de mensen eigenlijk veel minder bezig met hoho, wie wordt de nummer 1? Want iedereen zit super hard te rooten voor...
1: Die nummer 11.
0: Ja, wie wordt de nummer 11?
1: Ja, dat zou wel bijvoorbeeld Accession On and On. Zou dat nu nummer 11 worden?
0: Stefanos wil dat heel graag, ja.
1: Ja, we wachten het af.
0: Ingrid zegt, vermits Stairway to Heaven de top 10 niet gehaald heeft. Ja, mensen zijn ook altijd boos hè, dat hun favoriet er niet in staat. Dan wens ik dat het op 11 staat en dan zo van die gekruiste vingertjes erachter.
1: Ik vind dat nog een kans hebben eigenlijk ook, hoor. The Winner Takes It All van ABBA op 11 voor Mirjam Peten dan weer. Dat is het mooiste liedje, stuurt er ook nog bij. Bezorgt me nog steeds vochtige ogen.
0: Vochtige ogen is altijd een goed teken bij muziek.
1: Dat is mooi.
0: Eigenlijk vochtige alles. Eigenlijk, als je erover nadenkt, hoe vochtig hoe beter. Hekkie die stuurt Billy Ocean met Red Light Spells Danger mag op 11. Dat vind ik ook een goeie.
1: Ja, dat is een heel swingende plaat waar je ook niet op stil kan staan. Af en toe moet er dat eens bij.
0: Ik kan wel al meegeven, denk ik, als ik het goed inschat, dat alles wat er nu gezegd is, gaat ergens nog in de lijst opduiken, toch? Mm-hmm. Niet dat er eentje is dat er niet gaat instaan.
1: Dat zijn allemaal toppers, sowieso, die doorgestuurd werden.
0: Maar die nummer 11, ja, dat gaan we ook pas vrijdag zoiets, dat zal net rond 5 uur zijn dat we dat gaan weten. Wordt spannend wel. Ja.
1: Dan denken we hier nog eens aan terug, maar ik hoop wel nog altijd dat de mensen blijven stemmen voor die top 10. Hè?
0: Ja,
1: want nu heb je wel losgeweekt. Hè?
0: Zeker als je een van die mensen... Wacht, we spreken iets af. Je mag niet... de vrijdag de 23e om 6 uur sturen. Allee, toch niet weer Bohemian Rhapsody als je niet stemt.
1: Dat vind ik een feit.
0: Als je niet gestemd hebt, dan heb je geen recht om te zagen.
1: Het is hier ook met het vingertje dat hier gewezen wordt.
0: En
1: dus je weet het.
0: Als je zaagt, ik bel je op en ik wil een screenshot zien van dat je gestemd hebt.
1: Hij doet dat, hè. Dus ik zal hem maar reppen naar de website of naar de app om nog eens goed te stemmen op de top 10.
0: Wie helaas niet nummer 11 gaat halen.
2: Nummer 928.
0: Is Laura Branigan.
1: Verdienstelijke plek wel. Eén keer maar in de lijst, hè.
0: Grote superster, helaas ondertussen al 22 jaar geleden overleden. Hersenbloeding.

0: tegen de stroom ingaan. Af en toe zo eens in het diepe springen. En dat is eigenlijk exact wat er aan het gebeuren is in onze app. Want het is niet per se die nummer 1 die plots superbelangrijk aan het worden is. Maar wel die nummer 11 in de top 2000.
1: Er zijn ook heel veel mensen aan het doorsturen dat ze wel degelijk gestemd hebben voor de top 10. Met dan de boodschap erbij.
0: Meer,
1: dus wij mogen wel zagen als het een Bohemian Rhapsody is.
0: Allee, ja, wat kunnen we daarin nog op zeggen eigenlijk?
1: Dat Vlaanderen een klein beetje bedreigd. Enfin, we gaan door met ons lijstje.
0: We gaan door met ons lijstje. Dat betekent dat we zo meteen belanden bij een stijger, hoor. 20 plaatsen vooruitgeduwd en zo dus op nummer 926. Donna Summer met Hot Stuff.
2: Vandaag in de Ardennen Weekend Groepschat.
3: Lieve mannetjes, opa deelt een foto en neemt zijn e-bike mee.
2: Oh.
3: En zijn visgrief.
2: Ah.
3: Waterskies.
2: Plezant.
3: Een pizzaoven.
4: Allee.
3: Oula, en zijn nieuwe vriendin.
2: Hé, wat? Laat zien. Wat het plan ook wordt, de Volkswagen Caddy heeft er ruimte voor. Tot 7 zitplaatsen en een heel grote koffer.
3: Oh, ik wil ook mijn pensioen.
2: Nu lanceringscondities op de nieuwe Caddy vanaf 30.409.

0: tegel van 90 op 90 in travertijn design voor €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket in Bermo.
2: Eurodreams Droomcentrale.
3: Hallo, ik heb gedroomd dat ik 50.000 euro per maand heb gewonnen. 30 jaar lang.
2: Dat hoeft geen droom te blijven, want momenteel boost Eurodreams de jackpot naar 50.000 euro per maand.
3: Amai.
2: Ja, en dat tot hij gewonnen wordt. Hallo, hallo. Die zal naar de winkel, denk ik. Speel nu mee, online of in je winkel. Eurodreams.
4: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu tot €3.000 korting en gratis plaatsing.
5: Ego Keukens.
4: Open deze zondag. Alles wat je weet over A-mode. Start.
6: Ah, dat weet ik. Mode voor het hele gezin. Ja, voor elk seizoen een perfecte look. Meer dan 50 kwalitatieve en betaalbare modemerken. Winkels in Aardrijke, Brugge, Oostende, Poperingen, Veurne en Waarschoot. Online shoppen op de webshop. Leuke voordelen met de family card. En stop de klok.
7: Nieuwe hippe looks voor elke dag. Dat is A-mode. Ontdek de laatste trends voor het hele gezin in onze winkels en op amode.be.
8: Amode, familie van mooie merken.
9: Dat's 24 presenteert. Jouw review, onze campagne. Zo omschrijft onze klant Jachim onze laadpalen op poëtische wijze.
10: Eindelijk. Snel en efficiënt. Het laden is hier. Een fluitje van een cent.
9: Mic drop. Dat's 24. Dat is vlot en voordelig laden.
11: Dat is 24.
12: Digitale radio, dat is eenvoudig in gebruik en een onwaarschijnlijk breed zenderaanbod. Want digitale radio heeft het allemaal. En nu nog meer. Want alleen nog deze week krijg je 15% korting als je een digitale radio koopt. Kijk snel op digitaleradio.be. Digitale radio heeft het allemaal.
13: I beg your pardon.
14: Samen aan tafel.
13: Dat wordt weer smullen bij de Lunch Garden.
14: Witloof gemaakt witloof. Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12.
13: I love the witloof van de Lunch Garden.
15: Opgelet, want Bies wordt Bild. Laat je inspireren op Bild Gent. Van 10 tot en met 18 oktober in Flanders Expo Gent. Tickets via bilt.living.
16: Lidl is verkozen tot vers kampioen. Maar de echte winnaar, dat zeg jij. Want met deze week via de Lidl Plus app 2 plus 3 gratis op de meest verkochte botercroissants van België, win de thuis.
17: Ontbijt op bed gelijk een koning.
16: En met het geld dat je uitspaart, kun je een groter bed kopen.
17: King size.
16: Winnaars winkelen bij Lidl, dat kan tellen.
0: Nu beursacties bij Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom langs in een van onze 16 toonzalen.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
18: Oefen samen Nederlands en help anderen hun spreekkracht vinden. Want een taal leer je niet alleen.

0: Ja, wat dan?
1: Dat hij 4 jaar voor mijn geboorte toch al dit nummer over mij geschreven heeft. Donna Summer, Hot Stuff, uit 1979. Niet in slaap vallen op je microfoon.
0: Oh, nee, ik weet het, is schattig.
1: Wat zit er nog aan? Wat zit er nog aan te komen?
0: Heel leuke dingen. Recente dingen. Ik vind dat tof eigenlijk. Maar ik heb dat al vaak gezegd over elke plaat. Ik vind veel toffe platen hier in de top 2000. Maar zo gewoon een beetje die... die messy stuff, die eerlijkheid hier van Lola Young. Die passeert dus ook nog voor 7 uur vanavond in jouw top 2000.
1: Je vindt het dus eigenlijk de tof 2000. Oh, sorry mannetjes. Ja, wij zitten hier nu ook al 1,5 week.
0: Amai.
1: Het is nog 1,5 week te gaan.
0: Ja, succes daar aan jou thuis.
1: Ja, heel veel succes aan jouw kant. Straks nog pina coladas voor iedereen. Escape van Rupert Holmes zit er ook nog aan te komen tussen nu en 7 uur. In welke volgorde, dat zullen we straks zien. Even zwijgen en de volwassen mensen laten praten.
0: Dat was altijd wel een goed mopje eigenlijk. Ook al is zo flauw. Stom.
1: Tof 2000.
0: Tof de ton, ja.
1: Ja, Emiel, wat gebeurt er in de wereld dat wel de moeite waard is om te vertellen?
2: Goedenavond. 3 mannen zijn veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag niet opdagen op het proces. Het Verbond van de Vlaamse Tandartsen betreurt de grote instroom aan buitenlandse tandartsen. Uit cijfers blijkt dat bijna de helft van de nieuwe tandartsen in ons land zijn diploma in het buitenland behaalt. Het Verbond van Tandartsen wil dat nieuwe tandartsen genoeg Nederlands kunnen spreken om hun patiënten te behandelen. En het vindt het ook een jammere zaak voor jonge studenten die net aan hun opleiding beginnen. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de 8e finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de 3e ronde stuntte Bergs nog tegen de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen met minima tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden.
0: Het is 6:35. Er staan nog 8 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. We beginnen met de langste file. Dat is richting Brussel op de E40. 20 minuten tussen Sint-Denijs-Westrum en Merelbeke. Antwerpse ringen richting Nederland. 20 minuten ook al tussen Antwerpen-West en Berchem. En nog eens een kwartier tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen op de E313 ook al aanschuiven. 20 minuten daar tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Ring rond Gent dan weer. Richting Destelbergen. 20 minuten ook tussen Zwijnaardse Steenweg en Merelbeke Ring. Richting Gent nog op de E17 ook trager door een ongeval tussen Sint-Niklaas-West en Lokeren. 16 minuten extra daar. Nog aanschuiven op de Brusselse Buitenring. 16 minuten ook al tussen Grimbergen en Jette. En nog eens een kwartier tussen Wezenbeek en Diegem.
1: Al 2 keer Chris Ria gaat in deze Top 2000. Nog 2 te gaan, waarvan deze.
3: De Top 2000 met Tom en Astrid. Good times, great music. Dit is Joe.
4: Nummer 925.

0: reactie van Nathalie. Die zegt, oh my, zeg, ik dacht even dat het al Driving Home for Christmas was. Dat kunnen mijn vlotte benen nog niet aan en mijn verstand zeker benen. Nog niet. Ja, dat is alleen volle benen. Floten. Er staat vloten.
1: Vlote benen.
0: Bloten. Bloten? Ah ja, bloten, want het is nog mooi weer.
1: Ja, bloten. Oké, we zijn mee.
0: Ja, Els die stuurt een heel mooi en lief bericht. Het is een nostalgisch momentje voor mij, want mijn moeder is in juli overleden, onze deelneming daarvoor, Els. En ze droeg deze prachtige naam, Joseph.
1: Oh, dan is dat altijd wel een mooi eerbetoon, denk ik. Een mooi momentje om daar nog eens aan te denken.
0: We dragen hem op aan de moeder van Els.
1: Graag zelfs.
0: Deze is dat gebeurd, Els, warme knuffels. Zometeen gaan we nog eens helemaal wakka wakka met Shakira.
2: Het zijn Pro Days van Peugeot. Met topaanbiedingen op bedrijfsvoertuigen. Onder andere voor de wagens op voorraad een automatische versnellingsbak voor de prijs van een manuele. In vishandeltermen is dat een oester voor de prijs van een mossel. En in tuinbouwtermen een orchidee voor de prijs van een geranium. Haast u dus naar de dichtstbijzijnde Peugeot-dealer. Want je krijgt ook de speciale Peugeot Care-garantie van 8 jaar op alle modellen. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Bezoek ons op Beeld Gent en profiteer van 40% korting op kasten. En kies jouw geschenk. Gratis Bora kookplaat, koekerkraan of Siemens wijnkoelkast. Van 10 tot en met 18 oktober vind je ons in hal 7.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoop, man.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man.
6: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
7: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
6: Ja.
7: Wauw.
6: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
7: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
6: En daarom sturen we updates over uw verbruik.
7: Om de 6 seconden?
6: Nee, 1 keer per maand. Meer info op luminus.be.
8: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
9: Top, dan kan ik weer heel wat wasjes draaien. De witte was, de donkere was.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Dit is Joe.
11: De top 2000.
10: Nummer 924.

0: ooit nog aan de lijn gehad, die Jim Kerr van Simple Minds. Jawel.
1: Dat meende niet.
0: Bijzonder sympathieke man, maar dat hadden we toch allemaal gedacht, hè?
1: Daar ben ik jaloers op.
0: Ja, ik snap het ook helemaal. Heel fijn. Gewoon zo... Zo'n gezellige zelf, hè?
1: Oh, voor mij is dat echt de ultieme festivalmuziek. Simple Minds.
0: Maar die doen toch wel heel lang mee, denk ik. Torhout Werchter, dat die nog hebben meegemaakt in de beginjaren. Waar ze erbij?
1: Zon op je bol, gras tussen je tenen en een lauw pintje in een plastieke bekertje. Dat geldt trouwens ook voor deze act.
2: Nummer 922.
1: Klein beetje dichterbij. Lola Jong, dat is ze ook, 25. Ze leidt aan schizoaffectieve stoornis, dat is schizofrenie. Met nog eens een depressie erbovenop.
0: Oh jong.
1: Ja, en al heel lang. Ze onderbreekt daar soms optredens voor. Maar als ze optreedt, is het fenomenaal goed. Messy.

0: De zomer is daar buiten. Alhoewel, het is al een beetje donker aan het worden. Maar het is wel de sfeer om de pina colada's er misschien wel bij te halen. Inderdaad, het is nog altijd zacht. En dat gaat de komende dagen ook nog zo zijn. Heerlijk.
1: Ja, en we gaan ook iets meer de romantische duisternis van de kosmos opzoeken.
0: Ik kan dat toch schoon uitleggen. En dan
1: ik heb al gezegd dat ik jeugdboeken schrijf.
0: Af en toe, ik hoor het.
1: Ik vermeld dat er loop zo wel eens. Stijn heeft ze allemaal gelezen. Hoeveel sterren zou je ze geven, Stijn, op vijf?
2: Toch een 4,8.
0: Oh, er is toch
2: altijd ruimte
1: voor. Sorry, gast, dat heb ik jou ooit misdaan eigenlijk. 4,8, zeg. Morgen, ik bedoelde dus deze. Krijg je deze van de mooiste planeet van allemaal. Sven Ornelis, als die opkomt. Dan schijnt de zon.
0: Ik weet niet of dat het hier na 7 uur nog goed
1: zijn. We zijn Stijn kwijt. Waar die staat, hoor je morgen. Het zal niet op 920 zijn, want daar...
3: Nummer 920.
0: Kan er iemand... Er pakt u, Stijn.
1: Kan er iemand een dweiltje onderleggen, want er gaan eieren uitvallen, denk ik. Astrid, wat was dit weer gezellig vandaag.
0: Ja, het was leuk.
1: Morgen
0: het was
1: nog eens.
0: Goeie muziek. En morgen alleen maar meer van dat.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Als je denkt aan kwaliteit en duurzaamheid.
0: Heurman, zet de puntjes op de O.
2: Ontdek onze deals op ons nieuw assortiment tuinbergingen. Kijk snel op heurman.be.
3: De nieuwe Volkswagen Caddy met tot 7 zitplaatsen. Nu vanaf €30.490, inclusief voorwaardelijke overnamepremie van €1.500. Info op volkswagen.be.
4: Het is 7 uur geworden. Joe Nieuws krijg je van Emiel Wallais.
5: Goedenavond. De Wever heeft een nieuw plan voor de begroting. Straffen voor de poging tot diefstal bij Toby Alderweireld en geen stunt voor Sisu Bergs. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt, dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen, want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
6: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3, 4 miljard euro al zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
5: In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-Rode Duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen op het proces. En geen nieuwe stunt voor onze landgenoot Sisu Bergs op het tennistoernooi van Shanghai in China. In de achtste finales verloor hij van de Amerikaan Tommy Paul in 2 sets. Het werd 7-6 en 6-4. In de derde ronde versloeg Bergs nog de Spanjaard Carlos Alcaraz. Dat is de nummer 3 van de wereld. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen. Minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
4: 4 files staan er op dit moment nog in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Ik begin op de Brusselse Buitering tussen Stroombeek-Bever en Jette 7 minuten extra. Tussen Diegem en Machelen 7 minuten erbij. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem nog eens 5 minuten. En dan staat er ook nog eentje op de ring rond Gent richting Destelbergen. Tussen Gent, Algemeen Ziekenhuis en Merelbeke komen er 5 minuten bij. Als je op dit moment nog in een andere file staat, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
7: Dit is Joe
0: met Stijn Smits.
4: Zeg, ik heb nu al het ideale eindejaarscadeau voor fans van Taylor Swift, namelijk een boek over het begin van haar carrière. En straks geef ik er een paar weg hier bij Joe.

De Scene en Blauw, en het was nog maar een eerste topplaat. En zo komen er nog veel meer, want ik heb ook nog Justin Timberlake, Cliff Richard en Shania Twain bijvoorbeeld. En wie graag naar de film gaat, die zit ook weer goed bij Joe vanavond, want zo meteen deel ik weer tickets uit voor de bioscoop in Movie Match. En voor het hitarchief gaan we straks 33 jaar terug in de tijd. Gewoon knal in de 90s zitten we dan. 1993 is dat. Dat is voor straks.

funky stuff hier bij Joe. Justin Timberlake, Rock Your Body. Zeg, we hadden een jarig in huis vandaag. Onze Grim, de man van het nieuws bij Sven en Anke, die was jarig. En hij heeft getrakteerd, zoals wij dat hier bij Joe allemaal doen, als de collega's jarig zijn. Ik vraag me af of ook Cliff Richard een tractatie bij zich had vandaag, want ook hij is jarig. Hij is er 86 geworden.

0: Wel, je hebt geen gaatjes.
1: Wel?
0: Nee, geen maar.
1: Alsjeblieft.
0: Wat blieft?
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?
3: Een eigen wijngaard. Die luxueuze boomhut die u als kind duizenden keren tekende. Of die zeilboot waarvoor u onlangs uw vaarbewijs hebt behaald. Weet u nog, de droom die u ooit had? Eindelijk hebt u het vermogen om hem waar te maken.
4: Een droom is persoonlijk. Uw private plan dus ook. Met expertise en excellente digitale tools kunnen wij alles aan. Ontdek het op kbc.be/privatebanking. KBC Private Banking. Beweegt met je mee.
5: Kop
6: of munt. Zo kiezen we al eeuwen. Prestaties of design. Vermogen of rijbereik. Maar waarom kiezen als u alles kan hebben?
7: De nieuwe BMW i3. Prestaties, design en een rijbereik tot 912 kilometer. Het enige dat u nog moet kiezen
6: is wie er mag rijden. Yes, munt.
7: De nieuwe BMW i3. Ontdek hem nu op bmw.be.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop nu een geschenkkaart van €100 en wij maken er 110 van. Een extraatje voor jou. Grijp je gouden kans. Alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Hey schatje, oh, ben gaan shoppen hè?
10: Aha, ik ben al aan het schilderen zie. Kijk.
9: Oh, dat ziet er goed uit die kleur.
10: Ja,
9: maar heb jij nu niet weinig potten gekocht?
10: Maar nee, dat is verf van Colora. Dat is kwaliteit hè. Met twee lagen is het perfect.
9: Oeh.
10: Dat is minder verf, dus beter voor de portefeuille.
9: Oh goed, dan heb ik nog geld over voor die toffe broek.
10: Ah, maar je hebt precies al wel genoeg mee, zie ik.
9: Oh.
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting in onze winkels en op colora.be. Nu zondag uitzonderlijk open.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
14: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
13: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
15: Info en voorwaarden op carglass.be.
16: Go Yellow!
17: Nu bij Internet van Telenet. Kijk 6 maanden gratis tv en krijg een streamingdienst naar keuze cadeau.
18: Kijk hè, dat is dus niet gewoon kijken, maar kijken.
17: Info op telenet.be.
18: En wel, ik ga eens gaan kijken.
19: Renault. Oktober is de maand van de bedrijfsvoertuigen bij Renault. Ontdek onze modellen, speciaal uitgerust om je dagelijkse werk te vergemakkelijken. Kangoo Van met zijn unieke modulariteit. Traffic Van met zijn mobiele kantoor. En Master met zijn 40 ombouwmogelijkheden. Geniet van een uitzonderlijke korting op het full onderhoudscontract, inclusief bijstand en garantieverlenging. Profiteer bovendien van speciale condities ook op alle stokvoertuigen. Aanbod voor professionals. Voorwaarden op Renault.be. Renault.
20: Even opfrissen? Dat doe je met je favoriete producten aan een kruidvatprijsje. Nu, veel Nivea Deo Spray en Deo Roll-On, 4 voor €12.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
23: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
22: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
24: Oh nee!
23: Oei, wat is er?
24: De fritketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
23: Oei?
24: Ja, wat nu?
23: Ik bel direct de makelaar.
22: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
25: Knaldi.
26: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op Belgische kippenborstfilet. Dat zijn 2 pakken van 600 gram voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
10: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
11: Maak het mooi bij je thuis.
12: Colora.
11: Profiteer tot en met zondag van speciale actiekorting bij Colora. Zondag uitzonderlijk ook.

0: Jopla, Shania Twain hier bij Joe.
1: Movie Match.
0: En haal nu maar de ijspralines uit de diepvriezer of de oeftie. Want we gaan weer naar de bioscoop. Het is een beetje een blind date, want je weet niet wat er op het scherm zal verschijnen. Dat is namelijk de vraag. En als je weet in welke film het volgende nummer gebruikt is, dan win je misschien 4 filmtickets. Er zijn vandaag trouwens meerdere juiste antwoorden. Dus de computer keurt die allemaal goed en pikt er dan 1 winnaar uit en die bel ik op. Ik hoef dus niet alle titels, 1 is genoeg. In welke film zat dit nummer?
1: Action! Movie Match.

0: Forever Young van Elfenville. Dat was natuurlijk een van de songs die in een van de films zat die ik vandaag zocht. En ik kreeg heel wat juiste berichten binnen. Onder andere van iemand waarvan ik dacht dat die Annelies heette. Maar ik kreeg ineens een man aan de lijn. Goedenavond. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, ik dacht dat Annelies een bericht gestuurd had.
1: Ja, dat kan goed zijn, dat weet ik niet zo goed.
0: Ah, maar ik bel toch met iemand uit de senderlo op dit moment, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ah ja, oké, want in de Joe-app kreeg ik een bericht binnen van dit nummer. Okay. Hebben we hier te maken met een X-file?
1: We zitten hier op ons gemakske en we zijn vandaag eigenlijk 29 jaar getrouwd.
0: Ja?
1: Wat zei je daarvan?
0: Dat is heel mooi. En is jouw vrouw dan toevallig Annelies?
1: Zover dat ik me na 29 jaar kan herinneren, ik zou zeggen ja.
0: Oh ja, oké, goed. Gelukkig, ik dacht al dat er een probleem was.
1: Absoluut.
0: Maar Marty Supreme was dus het juiste antwoord dat je doorgestuurd had in de app. Ik had alleen verwacht dat Annelies ging opnemen, maar ben jij. Maar dat is ook niet, ja, dat is ook prima. Dus de 4 filmtickets zijn voor jullie. Veel plezier ermee. 4 juli jubileum dan mee.
1: Yay!
0: Dag! Stijn Smits.

Amai, dit moet echt volgens mij het meest bizarre telefoongesprek geweest zijn dat ik had in mijn carrière hier bij Joe. Ondertussen is de X-file helemaal opgelost. Annelies uit de Senderlo had wel degelijk het bericht gestuurd in de app. Marty Supreme, film uit 2025 met Timothée Chalamet onder andere. En toen kreeg ze telefoon en toen werd ze ineens een beetje verlegen en toen duwde ze de telefoon in de handen van Joachim en die viel compleet uit de lucht. Annelies, zo'n dingen mag je liefde niet aandoen. Zeg, het zat ook nog in onder andere Listen to Me, Napoleon Dynamite en Burlesque. Had ik allemaal goed gekeurd. Ik kreeg ook heel vaak Teen Spirit binnen. Ja, daar zat dat nummer wel in, maar niet in de versie van Elfenveel, wel in de versie van Paul Michiels. Dus dat heb ik niet goedgekeurd, maar al die anderen wel. Morgen weer nieuwe kansen om 4 filmtickets te winnen. Zeg, als je fan bent van Dotan, dan bestaat de kans dat je op dit moment op weg bent naar het Koninklijk Circus in Brussel, want daar treedt hij vanavond op. En met dit nummer sluit hij zijn huidige tournee elke avond af. Dit is Dotan met Home.

0: deze week in Date Night.
1: Is dit dan die passionele kus? Nee. Oftewel zal die gast nog iets moeten leren, oftewel zal ik nog veel moeten oefenen.
0: Date Night. Tess op date met Fedra Hoste.
1: Ik ben niet direct jaloers, maar ik zie alles, hoor alles en ontvouw alles.
0: Date Night met Tess Goossens en Fedra Hoste.
1: Ja, nee is nee, nee. Ja. Als het niet is, is het niet. Hè.
0: Luister vanaf morgen vroeg in je favoriete podcast-app of bekijk de volledige aflevering op VTM Go. Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. Als ik één keer klik op een phishingmail, ligt mijn zaak dan plat? Bescherm je zaak tegen cyberaanvallen met de cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu vanaf €50 per maand, 6 maanden lang. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
5: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
7: Hoera, ze zijn er weer.
8: De witloofrolletjes van Lunch Garden.
7: Met heerlijke abdijkaas en ham voor maar €12. Lunch Garden.

0: I Love Your Smile van Chenie stond in de top 2000 dit jaar, maar redelijk laag. 1948, dus die is vorige week al gepasseerd.
1: De top 2000.
0: En of een plaat omhoog of omlaag gaat, dat lag helemaal in jullie handen. Jullie hebben massaal gestemd op de Joe Top 2000 dit jaar. Wie dat ook gedaan heeft, is Emily uit Kalken. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Emily, of zo spreek ik het toch uit, hè?
2: Ja.
0: Je had een top 3'tje ingestuurd voor de Joe Top 2000. Betekent dat ook dat je de lijst zo'n beetje volgt? Of heb je alleen gewoon gestemd en daarna gedacht, het is wel het is geweest?
2: Zover dat ik kan, luister ik ieder moment. Van morgen tot 's avonds.
0: En ben je al aangenaam verrast tot nu toe?
2: Ja, maar mijn nummers heb ik nog niet horen passeren.
0: Ja, dat kan natuurlijk zijn omdat ze wat hoger staan, Emily. We gaan eens even kijken wat je in de top 3 had gestemd.
1: Nummer 3.
3: Je mag me alles vragen. Je mag me alles vragen.
0: Dat was jouw nummer 3, Philip Robrecht en Magie. Waarom dat nummer, Emily?
2: Ja, ik vind dat is echt magie, dat nummer. Ik vind het tussen stroken en een heel mooie stem ook. Aha. Maar zo one hit nummer eigenlijk in België.
0: Ja.
2: Ik vind dat in bij alle laatste lijsten vind ik dat dat in de top 10 moet staan. Maar die wordt een beetje vergeten, denk ik, telkens. Maar ik vind dat een supermooi nummer.
0: Hij is inderdaad nog niet langsgekomen. En dat komt omdat hij nog langs moet komen.
2: Ja.
0: En je gaat nog even moeten wachten. Dus dat betekent dat hij redelijk hoog staat. Hè? Dat was jouw nummer 3, dit is jouw nummer 2.
1: Nummer 2.

0: en chandelier. Ik vrees dat ik hier hetzelfde heb als jij, Emily. Want wat had je erbij geschreven?
1: Oh, ja, een fantastische stem ben ik, Sia, voor een achtergrondzangeres. En dat is een van mijn meest queer nummers in mijn auto.
0: Ja.
1: Dus dat kan ik zelf niet zingen zo goed, maar als ik alleen ben, hou ik mij niet in.
0: Maar ik heb exact hetzelfde gevoel. Ik wil ook altijd helemaal meebrullen. Chandelier! Ik kan het ook niet zo goed als zij, maar ik doe mijn best. Dat was jouw nummer 2. Sia staat 1 keer in de lijst. De vraag is natuurlijk alleen of het met dit nummer is of met een ander nummer.
1: Het is nog een goede nummer. Hè,
0: ja, maar absoluut. Ja, maar ze staat er dus...
1: Over met hart en ziel gezongen.
0: Zeker. Ja, maar ze staat er dus maar 1 keer in. Het is nog af te wachten of dat dit nummer is of een ander nummer. En dan... Jouw nummer 1, wat had jij helemaal bovenaan geplaatst in jouw favorietenlijstje?
1: Dat was moeilijk. Ik had uiteindelijk een lijst van 20 nummers.
0: Oh.
1: Maar ik vind... Dat is eigenlijk meer dan 20 nummers. Maar ik vind, ja, de stem eigenlijk is voor mij Whitney Houston.
0: Ja.
1: En dan het nummer dat ik mij het meeste aanspreek is The Greatest Love.
0: Whitney Houston... Inderdaad, prachtige stem. Daar kunnen veel zangeressen niet aan tippen. Toch zeker niet in het begin van haar carrière, toen alles nog goed met haar ging. Is dat ook zoiets wat je dan uit volle borst meebrult als je in de auto zit?
1: Absoluut. Ja. Hoe minder toeschouwers in mijn auto. Mijn kinderen zijn 7 en 9. En als ze er niet bij zitten, dan heb ik dat liefst dat ik dan in mij noem. Maar ik helemaal niet ben.
0: En als,
1: niet in.
0: En als ze er wel bij zitten...
1: Dan moeten ze even op onze tanden bijten. Mama moet dat even laten gaan.
0: Oké. Hey, ik ga je nummer 1 nu al draaien. Want je gaat er ook nog een tijdje op moeten wachten in de top 2000. Ja. Want hij staat redelijk hoog dit jaar. Bedankt voor je stem, Emily. En geniet nog van de top 2000. En geniet nu vooral van jouw nummer 1. The Greatest Love of All, Whitney Houston. Dag, fijne avond nog.
1: Bedankt, zelfs voor je.

0: 14, Bejo.
1: Taylor Swift komt eraan, je weet wat dat betekent. Die boeken over haar gaan zo meteen de deur uit. En de vier seizoenen komen er ook nog aan. Niet die van Vivaldi, maar wel die van The Four Seasons zelf. Het is bij 8 uur geweest. Joe Nieuws krijg je van Emiel Wallais.
2: Goedenavond. Premier De Wever legt een nieuw begrotingsvoorstel op tafel. Straffen voor de poging tot inbraak bij Toby Alderweireld en ontslagen bij Netflix. Premier De Wever wil eerst een akkoord over de begroting van volgend jaar voor hij het begrotingstekort in het algemeen aanpakt. Dat meldt VTM Nieuws. Normaal stelde De Wever zijn begroting gisteren voor in de Kamer, maar dat moest hij uitstellen. Want het overleg zit nog altijd muurvast. Politiek journalist Karel Latré.
3: Het was dus eigenlijk één grote zoektocht naar 10 miljard euro in 2029. Wel, hij wil eerst een deelakkoord over 2027. 3-4 miljard euro wel zoeken om al een tikje de begroting van volgend jaar te verbeteren en zo een sterk signaal te geven aan de financiële markten die anders ja, hogere rentes zouden kunnen betekenen voor onze staatsschuld.
2: Voorlopig is er daardoor ook geen sprake meer van de btw-hervorming, omdat die pas op langere termijn nodig is. In Antwerpen zijn 3 mannen veroordeeld tot 20 maanden cel voor een poging tot inbraak bij ex-rode duivel Toby Alderweireld. Dat heeft de correctionele rechtbank beslist. De feiten dateren van eind 2024. De vrouw van Alderweireld was thuis en zag op camerabeelden dat er 3 personen aan haar keuken stonden. Daarop stak ze de lichten aan en zijn de mannen weggevlucht. Ze kwamen vandaag ook niet opdagen voor het proces. En streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de 2 CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend wordt het een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
0: Dit is Joe met Stijn Smits.
1: Straks weer een nieuwe One Hit Wonder Battle met deze keer 2 lieflijke liedjes uit de Zero's. Eerst gaan we nog met de heupen shaken op Earth, Wind and Fire.

Dat is er eentje om de billen op te schudden. Earth, Wind & Fire en Let's Groove. Het nieuws uit de wereld, dat heb je net gekregen van Emiel. Maar er is ook nog nieuws uit de muziekbusiness natuurlijk. En dat bundelen we elke dag in het Joe Pop nieuws. Dat komt eraan zo meteen met nieuws over een nieuwe documentaire over Michael Jackson. En ook nog nieuws over de moord op rapper Tupac Shakur beter. Dat is voor zo meteen. Eerst nog Macy Gray en I Try hier bij Joe.

0: Four Seasons en December 63. Oh, what a night. Ik kreeg net een berichtje van Fabienne in de Joe-app. Die is in haar garage naar Joe aan het luisteren. Als je denkt, oh, dat is een beetje raar, in de garage naar Joe luisteren. Ja, ze spelen daar darts en dan luisteren ze tegelijkertijd naar Joe. Ze heeft er ook een foto bij gestoken van de boksen die ze in de garage heeft staan. Die komen tot hoger dan haar hoofd. Dus ik wil eigenlijk geen buren zijn bij Fabienne, want dat maakt volgens mij nogal wel lawaai.
1: Joe Popnieuws.
0: Het is woensdag 14 oktober. Dit is het Joe Popnieuws met een nieuwe documentaire over de King of Pop. Een boek over Taylor Swift en het proces over de moord op Tupac Shakur. Dat nu eindelijk helemaal is afgesloten.
1: Joe Popnieuws.
0: Want in augustus werd Dwayne Davis al veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de moord op Tupac Shakur. Maar nu kent die man ook zijn straf. Dat is gisteravond laat nog bekend geworden. Hij krijgt 40 jaar en aangezien hij nu 63 is, zal hij dus tot het einde van zijn dagen in de gevangenis doorbrengen. Met de bekendmaking van die straf komt het proces over de moord van Tupac Shakur nu eindelijk helemaal tot een einde. En er komt een nieuwe documentaire over Michael Jackson. Deze keer staat zijn legendarische Super Bowl show uit 93 centraal. Zo ontdek je hoe de King of Pop de halftime show van de finale van het American Football transformeerde van een gewone parade van fanfares naar het grote tv-spektakel ter wereld wat het nu is. Hij zette daarmee trouwens ook de deur open voor iconische optredens die na hem zouden komen van onder andere U2, Prince,

0: nieuws.
1: In deze maand is het exact 20 jaar geleden dat het debuutalbum van Taylor Swift uitkwam. En dat is de aanleiding geweest voor een journaliste van de Washington Post om zich te verdiepen in dat fenomeen dat Taylor Swift toch wel geworden is. Ze heeft er meteen ook een boek over geschreven, Taylor Swift The Debut Years. Het boek telt 400 pagina's en focust, zoals de titel al doet vermoeden, op het begin van haar carrière. Hoe ze eigenlijk van een tiener uitgroeide tot een wereldster met een ontzettend goede feeling voor marketing en zaken doen. Het is een mooi boek met ook een bedrukte zijkant. Dus niet alleen goed om te lezen, maar ook mooi om in de kast te zetten. Het is een echt hebbeding voor Swifties of voor mensen die graag meer willen weten over het fenomeen Taylor Swift. Ik heb 3 exemplaren te geven. Ik wil gewoon in de Joe App een antwoord op deze vraag. Hoe heet dat debuutalbum van Taylor Swift dat 20 jaar geleden uitkwam? Titel van die plaat graag in de Joe App. En dan win jij misschien wel dat boek Taylor Swift The Debut Years.
0: Joe Popnieuws.
2: Good times, great music.

0: net een bericht van Fabienne dat zij in de garage naar Joe luistert. Petra uit Zedelgem doet nog beter. Zij luistert in de stal naar Joe. Joe staat er namelijk de hele dag op voor de paarden. Ik wist niet dat Joe rustgevend is voor paarden. Ze heeft er ook een fotootje bij gestoken van een heel mooi paard dat ze daar heeft in die stal. Het was een beetje een tricky vraag. Een trick question was ze dat zeggen, want het eerste album van Taylor Swift heet gewoon Taylor Swift. Heidi Gerards uit Keerbergen wist dat. Sanne Biesemans uit Hasselt ook en Lara de Koning uit Vleteren ook. En zij krijgen allemaal zo'n exemplaar van Taylor Swift, The Debut Years.
1: De top 2000.
0: En als je daarnaast hebt gegrepen, geen paniek. Je kunt dat boek ook gewoon bij de boek.

0: nummer dat hij maakte voor de film St. Elmo's Fire donderde vandaag 431 plaatsen de dieperik in. En daarmee is John vandaag de zak van de dag.
1: De top 2000.
2: Dit is Joe.

Ziggy Marley, een van de 374 kinderen van Bob Marley. En Look Who's Dancing. Zeg jij One Hit Wonders? Dat zijn zo van die bands of artiesten die exact één hit scoorden. En zo zijn er wel wat hoor. Je kunt daar als je wil een heel museum mee vullen. Elke avond halen we zo twee pareltjes uit de rekken en zetten we die lijnrecht tegenover elkaar. Vandaag in de One Hit Wonder Battle twee mooie songs uit de Zeros van twee mooie dames. Zo met

0: jump, dat is toch niet echt iets voor mij, denk ik. Want ik zou het echt niet durven, zo'n parachutesprong. Something Happens en Parachutes kreeg je hier bij Joe.
1: One Hit Wonder Battle. One Hit Wonder Battle.
0: En wat je zo meteen krijgt, dat ligt eigenlijk een klein beetje in jullie handen. Want nu gaan we weer een wedstrijdje doen. Het is een beetje zoals de kamelenrace op de kermis. Wie het meeste punten verzamelt, die komt het snelst aan de finish. En het is om jullie, aan jullie beter om te bepalen wie er dan precies die finish gaat halen. En als jouw plaat wint, dan mag je iets kiezen van het bovenste schap. Nee, dan komt gewoon jouw favoriete plaat nog eens langs. De Joe-app moet je open doen. Daar bovenaan zie je de twee platen waartussen je kunt kiezen. De vraag is, wat is jouw favoriet? Die moet je gewoon aantikken. Dit is optie nummer 1.
2: I'm a new soul. I came to this strange world. Hoping I could learn a bit about how to give and take.
0: Ik zei het, hè, twee mooie liedjes. Dit is alvast het eerste. Yael Naim en New Soul. Het nummer deed eerst eigenlijk helemaal niks in de hitlijsten. Maar toen gebruikte Apple het ineens voor een reclamespotje voor een van hun laptops. En poef, ineens werd het een hit. Al bleef het maar bij één schot in de roos voor deze Yael Naim. Kun je voor stemmen, maar je kunt ook voor deze gaan.
3: I'm not gonna write you a love song.
0: Sarah Bareilles, deze Amerikaanse, maakt nog altijd muziek. Meer nog, ze heeft zelfs nog maar net een nieuw album uitgebracht. Maar qua hits bleef het toch alleen maar bij deze love song. Kun je er dus ook voor gaan. Welke willen jullie straks horen? De keuze is helemaal aan jullie in de Joe-app. Yael Naim en New Soul, oftewel Sarah Bareilles en love song. Ik ben benieuwd.

Je hebt hoog, hoger, hoogst en dan heb je de Commune Arts. Don't leave me this way. Gisteren was het in de One Hit Wonder Battle heel erg spannend. Toen zaten we aan 52% tegenover 48%. Vandaag is het niet zo spannend. Nee. Het was eigenlijk redelijk duidelijk welke richting jullie uit wilden gaan. 83% voor de winnaar, een schamele 17% voor de verliezer. De vraag is natuurlijk, wie heeft er gewonnen? Yael Naim en Useful of Sarah Bareilles en Love Song? Dat nummertje van die Apple commercial of die ene grote hit van die zangeres die nog maar net een nieuw album uit heeft? We gaan eens luisteren. Het is die ene grote hit van die zangeres die nog maar net een nieuwe plaat heeft gemaakt. Maar dit was haar grootste hit. De winnares

Magda uit Hamond-Achel liet me net in de app weten dat ze van deze ochtend al op weg zijn vanuit Andalusië naar België. En dat ze onafgebroken hebben zitten luisteren naar Joe en naar de Joe Top 2000. Heerlijk stuurt ze. Groetjes van Ludwig en Magda. Hopelijk heb je dan ook van deze genoten, Magda. Rick Astley, Never Gonna Give You Up. En die Rick die zit met zijn hoofd al tussen de kerstballen. Hij gaat binnenkort namelijk een kerstconcert geven op een heel speciale locatie, namelijk de statige Royal Albert Hall in Londen. Hij gaat dat doen met een grote big band. Dus allemaal swingende versies van de kerstklassiekers en zijn eigen hits. 9 december, dan gaat hij dat.

0: Zometeen bij Joe.
1: Hoe later op de avond, hoe schoner het volk en hoe beter de muziek lijkt het wel. Imagine Dragons krijg je zo meteen nog Whatever It Takes en ook deze heerlijke van Sister Sledge.

0: Het is bijna 9 uur. Joe Nieuws krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedenavond.
2: Premier De Wever stapt af van de btw-hervorming. Een nieuwe onderzoekspiste in de moord naar de Brusselse agent en ontslagen bij Netflix. Premier Bart De Wever schrapt de btw-hervorming in zijn nieuwe begrotingsvoorstel. Aanleiding is het verzet van de liberalen van MR. De Wever wil zich ook enkel beperken tot de begroting voor 2027 en niet tot 2029 zoals eerst gepland. Zo wil De Wever vermijden dat ons land volgend jaar moet starten met een noodbegroting. Politiek journalist Karel Latré.
3: Niet elke partij staat hiervoor te springen, maar zeg maar eens nee tegen zo'n aanpak waarmee je wat zekerheid wil inbouwen tegen een grote rentesneeuwbal die komt of rentes op onze staatsschuld die op springen staan. Dat is moeilijk om nu nee te zeggen, ook al liggen maatregelen om aan dat bedrag te geraken volgend jaar misschien wel moeilijk voor de partijen.
2: In totaal zou het gaan om zo'n 4 miljard euro aan besparingen. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Collega Nathalie Dijk.
4: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
2: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij 3 verdachten. Stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. Een streamingdienst Netflix schrapt zo'n 1000 banen. Dat laten de twee CEO's weten in een mail naar het personeel. Het komt omdat het bedrijf trager groeit dan verwacht. In totaal werken er zo'n 16.000 mensen voor Netflix. Zo'n 325 miljoen gezinnen hebben een Netflix-account. Vanavond blijft het droog en zijn er brede opklaringen, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend dan weer een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
5: Dit is Joe met Stijn Smits.
0: Straks gaan we naar 1993 om te kijken wat er toen zoal populair was. En ik heb één tip voor je. Haal je luchtgitaar alvast van de zolder.

0: Zijn er ook nummers die niet in de Joe Top 2000 staan? Jazeker, je hebt er namelijk net eentje gehoord. Dan Hartman, I Can Dream About You.
1: De Top 2000.
0: Ja, die Joe Top 2000 is een klein beetje een lijst om reisziek van te worden, want het gaat constant op en neer. De sterkste daler, die heb je daar straks al gehad. De zak van de dag was namelijk John Parr. En nu heb je natuurlijk ook nog de sterkste stijger te goed. De berggeit van de dag. Dat was vandaag One Direction met The Story of My Life. Die gingen 724 plaatsen omhoog. Maar die heb je nog maar net gehoord bij Tom en Astrid. Dus laat ik dan nog eens de tweede berggeit spelen. Want die ging ook sterk omhoog. Geen 724 plaatsen zoals One Direction, maar wel 711 plaatsen. Ook zeker niet slecht. En die tweede berggeit is deze. Imagine Dragons, Whatever It Takes.
1: De Top 2000.
2: Dit is Joe.

Sister Sledge en We Are Family hier op de woensdagavond bij Joe. Zometeen pakken we onze koffers en dan bollen we het af. We gaan namelijk naar 1993. Dat was het jaar waarin acteur Robin Williams voor een film in de huid kroop van een oud, zorgzaam dametje. Quizvraag van de dag.

0: kreeg hartjes in de Joe-app voor dit nummer van Sophie uit Oostende. Zij houdt duidelijk van Italiaanse liedjes, zoals deze Ricky e Poveri en Sara Perché Ti Amo.
1: Het hitarchief.
0: En nu maken we weer een U-bocht naar het verleden. Deze keer belanden we in het hitarchief in het jaar 1993. Dat was het jaar waarin Bill Clinton werd ingezworen als de nieuwe Amerikaanse president. Bill Clinton, je weet wel, de man die zijn liefdeshengel ook wel eens zijn sigaar noemde. Dat moet je maar eens vragen aan Monica Lewinsky. En 1993 was ook het jaar waarin de film Mrs. Doubtfire in de bioscoop kwam. Hot Jambalaya, die leuke film met Robin Williams, waarin hij in de huid kruipt van een oud lief dametje om zijn kinderen na een scheiding nog eens te kunnen zien. Heel veel mensen vinden dat duidelijk een fantastische film, want die kreeg ontzettend veel goede inzendingen binnen. Onder andere van Fred, Mieke, John, Nathalie, Linda, Kenny en nog een heleboel anderen die ook een mooie digitale medaille hebben gekregen. En wat gebeurde er op muzikaal vlak? Wel, dit was de top 3 op 14 oktober 1993.
1: Nummer 3.
0: Als je dacht dat Hathaway een one-hit wonder was, dan heb je het natuurlijk helemaal mis. Want je had bijvoorbeeld ook nog deze live, stond toen op nummer 3.
1: Nummer 2.
0: Freddie Mercury, Living on My Own. Het nummer komt oorspronkelijk uit 85, maar een paar Belgen maakten er een remix van. En toen werd het een nog veel groter hit. De remix dus van Living on My Own van Freddie Mercury stond toen op nummer 2. En dan helemaal bovenaan...
1: Nummer 1.
0: Die nummer 1 die komt van de Far Non-Blondes, een one-hit wonder. Maar de zangeres van de band, Linda Perry, die schreef later nog wel veel hits voor andere artiesten, zoals bijvoorbeeld Pink en Christina Aguilera. 33 jaar geleden stonden ze op 1

0: En kom on, Aileen. En ze zijn nog niet langsgekomen. Dat betekent dus dat ze bij de bovenste 1000 zitten. Want die mijlpaal, die zijn we daar straks bij Heidi gepasseerd.
1: Joe. De lusten zijn de beste.
0: Zeg, ik ben eigenlijk stiekem al heel tevreden over de playlist van vanavond. Zo van alles wat. Een beetje 80s, een beetje 90s, een beetje zero's. Maar er ontbreekt zo toch nog net dat vleugje peper. Zo de plaat die de avond afmaakt. En daarvoor kijk ik, zoals altijd, weer in jullie richting. Dat mag dan bijvoorbeeld Salt and Pepper zijn met Push It. Maar ook heel andere dingen, zoals Faith van George Michael. Of R.E.M. met Man on the Moon. Of The Pet Shop Boys met Domino Dancing. Of Private Dancer van Tina Turner. Ik zeg maar iets, de keuze die ligt bij jullie. Wat wil je straks horen zo vlak voor het nieuws van 10 in de lusten zijn de beste? Ik ben heel benieuwd, dus laat je suggesties maar komen in de Joe-app.
1: De lusten zijn de beste.

had natuurlijk deze ook kunnen opsparen als laatste plaat, want het is ook wel een hele goeie, The Reason en Obastank. Maar ik laat de keuze liever bij jullie liggen. Ik kreeg heel veel fijne suggesties binnen. Onder andere deze. Annick uit Antwerpen stelde deze voor. Beast of Burden van Bette Midler. Dat is al meteen een hele goeie om straks af te sluiten, Annick. Dus die staat bij op de lijst. Amai, Guido uit Leibeke. Deze zat ver bij mij, hoor, maar bij jou duidelijk niet. Hij stuurde, is dit een goede keuze als laatste plaat? Jeanne Masse en Toute Première Fois. Alles is een goede keuze als laatste plaat, Guido. Het moet gewoon de beste plaat zijn van de hele avond. En dat zou wel eens heel goed deze kunnen zijn. Maar evengoed, ook deze, een suggestie van Chris uit Balen, In Excess en New Sensation. We kennen veel hits van Isabelle A, maar deze, die kijken we wel eens vaak over het hoofd. Matthias uit Antwerpen, die stelde daarom die plaat voor. Wie ben jij van Isabelle A? Dat is lang geleden. Komt ook bij op de lijst. Jappala, dat is eentje om goedgezind van te worden. De titel is dan ook Real Good Feeling. Peter Kent. Mariella uit Brugge had die voorgesteld in de Joe-app. Dat zijn al heel veel goede suggesties. Maar heb je er nog? Ben je geïnspireerd door wat je net hebt gehoord bijvoorbeeld? Dan kun je die nog altijd kwijt in de Joe-app. Ik heb nog niet gekozen. Ga er nog even over nadenken tijdens Berlin. Take My Breath Away. En deze, Morricante.

Take My Breath Away van Berlin uit de eerste Top Gun film. Maar binnenkort komt er een nieuwe Top Gun. Dat zal dan nummer 3 zijn in de Top Gun reeks. Met opnieuw Tom Cruise in de hoofdrol. Ja, zo'n nieuw kassasucces, dat kan Tom Cruise wel gebruiken. Want de film waar hij op dit moment in zit, Digger, dat blijkt een gigantisch commerciële flop.

0: Een bang hart, dat heb ik ook altijd telkens wanneer ik een oproep doe voor de lesters en de beste. Want ja, komt er wel de juiste plaat binnen om het programma mee af te sluiten? Meestal natuurlijk wel, maar gewoon, je weet maar nooit.
1: De lesters en de beste.
0: En vandaag heb ik er zeker zo eentje gevonden. Ik ga naar Sint-Niklaas, naar Patrick. Goedenavond, Patrick.
2: Goedenavond, Stijn.
0: Wat was je op dit late uur nog aan het doen, Patrick?
2: Ik was net op de terugweg van een workshop die ik gegeven had, een workshop 3D-printen aan klanten die bij mij een printer gekocht hadden.
0: Ah, oh, je verkoopt 3D-printers?
2: Ja.
0: Ah, en dan, laat je zo, dan doe je van die workshops om mensen te laten zien, dit kun je er allemaal mee doen.
2: Ja, en ja, om ermee te leren werken. Hè.
0: Ja, ja, ja. Wat is het coolste wat je zelf ooit ge-3D-print, als dat een woord is, hebt?
2: Ja, ge-3D-print, dat is een mooi woord. Ja. Heel veel, maar het coolste vind ik zelf nog altijd een elektrische gitaar.
0: Een elektrische gitaar?
2: Ja.
0: Alright, dat is
2: volledig werkend.
0: Dat is helemaal cool. Je speelt dan zelf ook gitaar, neem ik aan?
2: Nee. Oh. Ik vond het gewoon cool om te printen, maar zelf speel ik. Mijn zoon wel, maar ik zelf niet.
0: Nee. Ah, oké, je zoon wel. Ah, zeg, het toeval treft dat de zoon van degene waar jij een plaat van hebt aangevraagd ook gitaar speelt. Dus dat, ja, dat is echt waar. Hij heeft ooit deelgenomen aan The Voice. Maar laten we dan zeggen, welke plaat je hebt aangevraagd?
2: Wel, Axel Boer met Cargo.
0: Ja, Cargo de Nuit, een hele fijne plaat. Zo recht uit de 80's. Ben je een kind van de 80's?
2: Ik ben van de jaren 70, dus ik ben opgegroeid in de 80's. Dat was mijn jeugd. Met een oudere broer en zus klonk dit nummer voor mij wel.
0: Ah ja, die hebben je dan zo wat muzikaal opgevoed?
2: Ja, absoluut. Ja,
0: dat is helemaal exact hetzelfde als bij mij thuis, Patrick. Ik heb ook, mijn oudere zussen hebben mij ook muzikaal opgevoed. Axel Bauer, ik vond dat een supercoole suggestie.
2: Ik ook.
0: Kan je zoon het ook spelen op gitaar, dat nummer?
2: Dat weet ik niet, maar hij speelt basgitaar. Dus,
0: Oké, maar er zit ook een goede bas in, dus dat moet ook
2: te doen zijn.
0: Ja. Hey, ik ga mij speciaal voor jou draaien. Geniet ervan en nog een hele fijne avond daar in Sint-Niklaas.
2: Dank u wel.
0: Dag Patrick,
2: dag.
1: Jo, de lijsten zijn de beste.

0: Zometeen Joe Easy. Eerst nog het nieuws van 10. Dat krijg je van Emiel Wallais.
1: Goedenavond. Een nieuwe onderzoekspiste naar de dood van de Brusselse agent. Minder incidenten op straat dankzij het leger. En in Frankrijk zijn al 8000 mensen opgepakt sinds de start van de scholierenprotesten. De Brusselse agent die gisteren doodgeschoten is, is mogelijk het slachtoffer van een drugsdiefstal tussen twee bendes. Dat onderzoekt het parket. Collega Nathalie Dijk.
2: We horen dat dit toch een soort ripdeal is tussen twee rivaliserende drugsbendes, waarbij dus de ene bende de andere bende bestolen heeft, een wagen die vol drugs zet, en de andere bende dan eigenlijk als een zekere wraakactie de politie heeft verwittigd met alle gevolgen van dien.
1: Eerder vandaag deed de politie nog huiszoekingen bij drie verdachten. De stad Brussel heeft ook een rouwregister geopend. In Brussel is het aantal incidenten in metro- en treinstations verminderd dankzij het leger. Dat zegt minister van Defensie Theo Franck in de Kamer. Sinds start begin april gaat het om een daling van meer dan 16% in metrostations. Voor treinstations is dat zo'n 7%.
3: Slechts een beperkt aantal tussenkomsten deed zich buiten deze infrastructuur voor en had voornamelijk betrekking op politieinterventies, medische noodsituaties of geweldsincidenten. Ik denk dat het absoluut noodzakelijk is dat we dit doen. Situatie, veilige situatie, onder andere in Brussel aan de metro's en in Brussel-Noord, Brussel-Zuid, is gewoon dramatisch.
1: In de Joodse buurt in Antwerpen gaat het om zo'n 160 incidenten. 22 daarvan hadden te maken met antisemitisme. En in Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Daarbij 7000 minderjarigen, dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag wordt overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.
4: Joe Easy.

0: van 11 uur.
1: Goedenavond. Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
2: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En ik vind het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
1: Oekraïns president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. In Frankrijk zijn al bijna 8000 mensen aangehouden bij de onderwijsprotesten. Onder hen zijn er bijna 7000 minderjarigen. Dat blijkt uit cijfers van het Franse ministerie van Justitie. Sinds eind september komen jongeren op straat. Ze vragen meer middelen en klagen over de overvolle klassen, vervallen schoolgebouwen en het lerarentekort. 26 mensen zitten voorlopig in de cel. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig. Show easy.

0: past your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Verschillende jeugdorganisaties in ons land roepen de federale regering op om een oplossing te zoeken voor de 13 Palestijnse studenten in Gaza. Dat schrijven ze in een open brief. De 13 studenten werden geselecteerd voor een beurs, maar krijgen geen visum van de regering. Onder meer omdat de MR het dossier blokkeert. Je hoort Anna Roos van de Vlaamse Jeugdraad.
3: Wij zijn er allemaal zo van overtuigd dat die studenten grote meerwaarde kunnen brengen aan de universiteiten, aan de hogescholen en via onderzoek. Maar er is eigenlijk geen enkele logische reden om die momenteel niet naar hier te halen. En ik vind het dan ook jammer dat er nu tijdens die politieke spelletjes constant dat die jongeren als pasmunt gebruikt worden, dat die eigenlijk daar zelf niet aan kunnen doen, maar toch de gevolgen ervan moeten ondervinden.
2: Oekraïens president Zelensky zegt dat hij zich verraden voelt door Amerikaans president Trump. Aanleiding zijn de recente uitspraken en aankondigingen van Trump. Onder meer over de aankoop van Russische diesel en de beperkingen van de Starlink-verbinding. Dat zorgde er onder meer voor dat militaire operaties verstoord werden. De verbinding is intussen verbeterd, maar bevat wel nog beperkingen. En het werd een doelpuntrijke avond in de Champions League voetbal. Real Madrid won op de valreep van het Italiaanse AS Roma. Het won met 3-4 nadat het eerst 3-1 achter stond. Manchester City verloor met 2-4 van titelverdediger PSG. Verder verloor Romelu Lukaku met zijn Turkse club Fenerbahce met 6-0 van het Engelse Aston Villa. En won Liverpool met 3-6 van het Oostenrijkse LASK Linz. Vanavond en vannacht blijft het droog, minimaal tussen 9 en 11 graden. Morgen brede opklaringen en erg zacht bij zo'n 21 graden. Vrijdag overwegend droog bij zo'n 19 graden. Dit weekend een pak frisser en mogelijk wisselvallig.